0: Nederland en Egypte tegen elkaar in dezelfde groep, G. En in groep H treffen Uruguay en Kaapverdië op dit moment elkaar. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
2: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Doe je naar de kont, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Levi van Eck met het NOS Journaal. De presidentsverkiezingen in Colombia lijken te zijn gewonnen door de rechtspopulistische kandidaat Abelardo de la Espriella. Hij behaalde in de tweede ronde 49,7% van de stemmen. Zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda staat op 48,7%. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een strenger migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. Ook wil hij meer geweld inzetten tegen drugskartels. Het duurt waarschijnlijk nog een paar dagen voordat er een officiële uitslag wordt vastgesteld. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen hun steun betuigd aan de publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil bezuinigen op de omroep door het kijk- en luistergeld af te schaffen. In plaats daarvan moet de omroep geld uit de staatskas krijgen en dat bedrag kan volgens Babiš omlaag. De betogers zijn bang dat de publieke omroep niet meer onafhankelijk kan zijn en een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. Een agent is gisteren in Delft gewond geraakt toen hij een scooterrijder staande wilde houden. De bestuurder ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De man raakte gewond en is behandeld door ambulancepersoneel. De politie is nog op zoek naar de scooterrijder. Kaapverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Het land doet voor het eerst mee aan een WK en pakte eerder al verrassend een punt door gelijk tegen Spanje te spelen. Kaapverdië speelde vannacht met 5 geboren Rotterdammers tegen de Zuid-Amerikanen. België wist gisteravond ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Die wedstrijd eindigde tegen Iran in 0-0. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. Overdag veel zon, het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen voor een einde aan de oorlog. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. Afgesproken is dat er een soort communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie over de Straat van Hormuz te voorkomen. Ook gaan de VS en Iran samen met Libanon afspraken maken om militaire acties in Libanon tegen te gaan. De presidentsverkiezingen in Colombia lijken te zijn gewonnen door de rechtspopulistische kandidaat Abelardo de la Espriella. Hij behaalde in de tweede ronde 49,7% van de stemmen. Zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda staat op 48,7%. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. Ook wil hij meer geweld inzetten tegen drugskartels. Het duurt waarschijnlijk nog een paar dagen voordat er een officiële uitslag wordt vastgesteld. In Praag hebben duizenden Tsjechen gedemonstreerd tegen bezuinigingen op de publieke omroep. De rechtspopulistische regering van premier Babiš wil een nieuw systeem invoeren, waardoor de overheid bepaalt hoeveel geld er naar de omroep gaat. Nu betalen Tsjechen nog kijk- en luistergeld. De betogers zijn bang voor politieke bemoeienis. In Bolivia is een militair toestel neergestort. Alle 6 inzittenden zijn om het leven gekomen. Het gaat om 4 militairen en 2 burgers. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land door demonstranten. Het weer, het is droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Klauks de Grunnige van 2026.
1: SS, veel score. Ja. Maar, nou ja, dit is nou.
2: Nou ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op
3: TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 5 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. Afgesproken is dat er een directe communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie rond scheepvaart in de straat van Hormuz te vermijden. Ook zeggen de VS en Iran erop toe te zien dat de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon stoppen. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen gedemonstreerd voor een onafhankelijke publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil dat er minder geld naar de publieke omroep gaat. Ook wil hij het kijk- en luistergeld afschaffen, waarna de omroep door alleen de staat betaald wordt. De betogers zijn bang dat de publieke omroep dan een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Hij staat nipt voor op zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. In Delft is gisteren een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. Het weer, het is droog bij een graad of 16. Overdag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Levi van Eck met het NOS Journaal. De eerste ronde van de gesprekken tussen de VS en Iran zit erop, melden bemiddelaars Qatar en Pakistan. Ze spreken van een bemoedigende vooruitgang. Er zouden afspraken zijn gemaakt rond de straat van Hormuz en de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Doel is nog steeds dat er binnen 60 dagen een definitief akkoord is. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl dat wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consument en Markt. Webwinkels hebben wel vooruitgang geboekt, maar niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen er boetes volgen, zegt de ACM. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Hij staat nipt voor op zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. In Praag hebben duizenden Tsjechen gedemonstreerd tegen bezuinigingen op de publieke omroep. De rechtspopulistische regering van premier Babiš wil een nieuw systeem invoeren, waardoor de overheid bepaalt hoeveel geld er naar de omroep gaat. Nu betalen Tsjechen nog kijk- en luistergeld. De betogers zijn bang voor politieke bemoeienis. Kaapverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Eerder pakt het land al verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Spanje. Kaapverdië speelde vannacht met 5 geboren Rotterdammers. Egypte won vannacht voor het eerst een WK-wedstrijd. Het werd 3-1 tegen Nieuw-Zeeland. En België wist gisteravond ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Die wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Het weer vandaag veel zon, al is er soms ook wat bewolking. Het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: En hier is Noord Nieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Bij het instituut Mijnbouwschade Groningen zijn 329 dossiers van gedupeerden zoek geraakt. Blijkt uit een brandbrief die de nationale ombudsman Renier van Zutphen vandaag aan de Tweede Kamer stuurt. Daarin slaat hij alarm over de situatie in het aardbevingsgebied.
6: Geen duidelijkheid, gedoe. Dat wordt gezien als een onbetrouwbare overheid. En dat wordt een onbetrouwbare overheid niet alleen maar voor de mensen die nu bij mij geklaagd hebben, maar ook voor al die anderen zien hoe de overheid hun mede-Groningers behandelt.
5: De N362 tussen Scheemda en Nieuw-Wolda is weer open voor verkeer. De weg was afgesloten vanwege opruimwerkzaamheden na de storm van zaterdagnacht. Ook de Kielster Achterweg tussen Barenveld en Veendam is na de opruimwerkzaamheden gisteravond weer vrijgegeven. En meerdere gemeenten verwachten nog weken bezig te zijn met het opruimen van de schade van de storm. Oldambt zet vanaf vandaag extra mensen en materieel in om alles op te ruimen. Veendam vraagt bezoekers van recreatiegebied Borgerswold om voorzichtig te zijn. En Midden-Groningen roept mensen op om weg te blijven uit bossen en parken. Meer nieuws straks om 6:30.
1: Radio Noord.
0: De Ochtendploeg.
1: Met Edwin Paspeer.
4: Goedemorgen, het zomerse weekend is voorbij. De warme werkweek gaat beginnen. En vanaf nu worden de dagen telkens alweer een beetje korter. Ja, het is niet anders. Welkom.

0: Diana Ross en Why Do Fools Fall in Love. Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. Het is maandag vandaag, 22 juni. De ochtendploeg op een dag met flink veel zon. 21 tot 26 graden. Met een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Petra Mulder, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Rob de Vries ook, goedemorgen.
2: Ook goedemorgen.
0: Zat te vroeg om te klagen over dat het te warm is? Ja, een beetje te vroeg nog, denk ik. Wekenlang geklaagd over de regen.
1: Nou, inderdaad. Maar ik kan hier wel aan wennen, hoor. Heerlijk.
0: Ja, ik vind het is wel bij tijden erg warm.
1: Ja.
0: Ging gisteren even de tuin doen. Toch maar even het gras maaien. Het was niet zo heel veel zon op een gegeven moment gisteren. Nou, dan gutst het zweet wel van je voorhoofd af, hoor.
1: Ja.
0: Maar goed, we zijn nog niet van de warmte af. Het wordt de komende week warmer en warmer. We gaan ook wel richting de 30 graden woensdag, geloof ik.
1: Nou, volgens mij zag ik 36 ergens staan.
0: Ja, ik wil dat Harma vragen. Want
1: klopt dat wel?
0: Dat lijkt me toch wel echt de eis.
1: Ja.
2: Dat zal wel voor Limburg zijn.
0: Ja, we gaan het Harma vragen die vandaag een bijzondere dag heeft. Oh, hoorde ik afgelopen weekend. Maar wat dat is, dat gaan we straks om kwart voor zeven met haar zelf bespreken.
2: Oh, spannend.
0: Ja, ja. Het heeft iets met het artiestenleven te maken. Maar straks meer daarover. Het WK voetbal is natuurlijk een volle kracht bezig. En dat is ook voor velen een uitputtingsslag. Want misschien heb je ook wel gisteravond op laat gekeken. Of misschien heb je de nachtwedstrijden ook wel zitten kijken. Wat doet dat eigenlijk met je lichaam en met je geest? En hoe ga je dan de volgende dag aan de slag op het werk? Nou, daarover gaan we later vanochtend praten in de ochtendploeg. Met een chronobioloog, Roelof Hutt van de Rijksuniversiteit Groningen. Want als je echt een voetballiefhebber bent, dan mis je wel wat uurtjes slaap. En dan is het ook nog warm in de nacht. Het zal allemaal van invloed zijn. Deze Roelof Hutt geeft trouwens ook adviezen aan het Nederlands elftal. Met betrekking tot warmte en slaap. Daarover gesproken, mocht je het vannacht gemist hebben, dat kan ik me zo voorstellen. Egypte heeft Nieuw-Zeeland vannacht verslagen. We praten hier uiteraard bij in de ochtendploeg. 3-1 werd het voor Egypte. In dezelfde pool speelde België met 0-0 gelijk tegen Iran. Dan Kaapverdië, dat speelde heel knap. Met 2-2 gelijk tegen Uruguay. Leandro Bacuna van FC Groningen begon op de bank, net als zijn broer. Beide mochten wel invallen. En gisteravond, dat heb je misschien wel gezien, maar dat was op een heel prettig tijdstip. Won Spanje met 4-0 van Saudi-Arabië. Buitengewoon goed voor mijn voetbalpool overigens. Ik had de uitslag goed.
1: Ik ook.
0: En Oyarzabal had ik 2 doelpunten laten maken. Of 3 doelpunten laten maken en heeft er 2 keer gescoord.
1: Oh, dat is wel heel goed.
0: Oh, uitstekend voor mijn voetbalpoeltje.
2: Nou, ja.
0: Voor de rest ga ik helemaal niet zo goed.
1: Nee.
0: Dus een kinderhand is gauw gevuld.
1: Jij gaat goed erop, toch?
2: Ja, nog steeds. Ik weet het niet. Ik heb vannacht nog niet bekeken.
0: Jij stond op plek 2 op enig moment, toch?
2: Ja, dat was vorig weekend. Toen zakte ik weer een beetje terug naar plek 5.
1: Nu sta je weer op 5.
0: Oh. Ja, wij doen in verschillende pooltjes mee. Ik zit niet in jullie pool. Nee. Ik deel er 1 mee en toen heb ik op werk werd er ook een pool. Toen dacht ik, nou, dat wordt te veel. Dan moet ik weer een ander systeem, ook alle uitslagen en invullen. Het zijn maar 104 wedstrijden tenslotte. Dus,
1: jij moet dus ook invullen wie er scoort.
0: Ja.
1: Ja, dat hoeven wij niet.
0: Nee, wij kunnen topscorers aangeven in onze...
2: Ja, dat konden wij ook wel.
0: Oh.
2: Toch?
1: Oh.
2: Uit welk land komt de topscorer? Dat soort dingen.
1: Oh.
2: Dat soort vragen.
0: Die bonusvraag heb jij overgeslagen.
1: Ja.
0: Kost je weer punten.
1: Daar sta ik onderaan. Nee, grapje. Ik ben halverwege.
0: Het is 22 juni vandaag in 1996. Kreeg de toenmalige commissaris van de Koningin Henk Vonhoff zeer tegen zijn zin ontslag. Hij ging met pensioen namelijk. Werd 65, had nog graag door willen werken. Maar dat mocht niet in die tijd. Hij sprak zelf van leeftijdsdiscriminatie. En sprak de legendarische woorden bij zijn afscheid. Vaarwel mijn Groningenland. Verwacht een andere heer. En die heer bleek Hans Alders te zijn, zijn opvolger. En vandaag in 2019 werd de drafbaan in het Stadspark voor het eerst... nou, niet voor het eerst, maar wel voor het eerst sinds jaren weer... een groot concertplek met Stadspark Live, eerste editie... met onder andere Sting en Anouk hier. Nou, daarna nog een hoop grote artiesten weer hier. Het is 6:10, dit is de Ochtendploeg. Goedemorgen.

0: Somber en Homewrecker.
1: Dit is
2: De Vroege Vogel.
0: En nieuwe Vroege Vogel, die we onlangs al wel horen bij ons op Radio Noord. André Vinkers uit Tolbert, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Want jij bent alweer een paar uur aan het werk, hè?
3: Ik ben alweer een paar uur bezig, ja, uur drie ben ik vertrokken.
0: Ja, want wat doe je voor werk?
3: Ik rijd voor een bakkerij en dat is het brood of, naar de filialen brengen, zeg maar.
0: Ja, zo. Kun je de telefoon een beetje beter voor de mond houden, want dan kun je ook echt goed verstaan.
3: Ja, heel goed.
0: Ja, dat is het beter. Hè? Want hoe laat vertrek je dan 's ochtends?
3: Ik ga meestal een goed 3 uur weg.
0: Zo. En hoeveel dagen per week?
3: 6 dagen.
0: 6 dagen?
3: Ja.
0: Ja, dan fijn dat je ook één nog mag uitslapen dan, hè?
3: Ja, absoluut, absoluut. Ja, die koester ik ook, hoor.
0: Ja, dat is dan de zondag, neem ik aan.
3: Ja. Ja, je bent door de week natuurlijk wel een keer vrij door allerlei dingetjes. En je hebt wel een keer vakantie en nou ja, dat gaat er natuurlijk wel af.
0: Ja, maar dat is wel een pittig.
3: Ja, zeker, zeker. Wij zijn samen, hè. Wij rijden voor de bakkerij, dus wij zijn de bakkerij zelf niet. Ik werk eigenlijk voor een transportbedrijfje. Dus wij zijn ook wel eens met andere dingen in de weer overdag. Dus soms ook wel eens s'avonds, pas een uur 9:30, 10 pas thuis. En dan is het wel een kort nachtje.
0: Nou, inderdaad. Want wat is dan vandaag de planning?
3: Hierna heb ik nog weekkranten. De bijlagen voor de weekkranten moeten nog rond bij de bezorgers.
0: Dat moet ook nog gebeuren. Dus hoe laat denk je dan vandaag vrij te zijn?
3: Nou, uur 1:30, 2.
0: Oh, oké. Okay. En heb je airco in de auto?
3: Ja, ik heb airco.
0: Oh, dat wel. Ja. Nou, als het wel heel erg vervelend deze week, hè?
3: Ja, dan is het... Ik zie temperaturen boven de 30 graden voorbij komen. En dan is het echt wel afzien, hoor. Ja. Ook sowieso met airco ook al.
0: Jawel, want als je dan uit de auto stapt, loop je ook tegen een muur aan, hè?
3: Loop je tegen de muur aan en die pakketten en folders zijn meestal ook vaak best wel veel gewicht in. Dus dan, dan begint het ook wel te zweten. Ja.
0: Maar vind je het leuk werk wat je doet?
3: Ja, absoluut. Je bent vrij. Hè. Je zit niet altijd direct aan iemand gekluisterd. Hey, je moet gewoon je werk doen en dat binnen een tijd. En die tijd is meestal wel voldoende, dus dat gaat prima.
0: Ja, en omdat je op veel plekken komt met het nu afleveren van het brood, spreek je ongetwijfeld ook veel mensen dan nog wel?
3: Nou, deze tijd van de dag zie je niet zoveel, hoor.
0: Nee?
3: Oh. Nee.
0: Hé, maar vorige week was jij op Radio Noord voor de vaste luisteraars. Jij zat bij Femke. Ja. Want jouw dochter is getrouwd.
3: Ja, klopt.
0: Hoe was dat?
3: Ja, geweldig feest. Dat maak je maar één keer mee als vader.
0: Als goed is wel, ja.
3: Ja.
0: Mocht je dochter weggeven?
3: Ja, weggeven is een groot woord. Ik heb de zorg uit handen gegeven.
0: Ja. Ja, mooi man. Het is wel een groot feest gehad.
3: Ja, zeker. Ze is met de koets getrouwd met haar eigen pater voor.
0: Zo.
3: En dat is eigenlijk wel dat was altijd een wens van haar en dat is ook uitgekomen.
0: Ja.
3: Dus
0: en ben je tevreden met de partner die ze gekozen heeft? Als schoonvader?
3: Ja, absoluut. Ze wonen al een aantal jaren samen, dus ze hebben al wat kunnen stage lopen.
0: Werk ze voor vandaag, rij voorzichtig.
3: Ja, dank je.
0: Oké, dag André. Jo, mooi.
2: De Vroege Vogel.

0: zomerse muziek op een zomerse dag. Barry Manilow en een bezoekje aan de Copacabana. Het is 6:55. Een blik op het nieuws uit binnen- en buitenland. De eerste ronde van de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran zit erop. De landen spraken sinds gistermorgen met elkaar in een luxe hotel in Zwitserland onder leiding van bemiddelaars Qatar en Pakistan. Die zeggen dat de gesprekken in een positieve en constructieve sfeer zijn gevoerd en dat er bemoedigende vooruitgang is geboekt. Het doel is nog steeds om binnen 60 dagen definitief akkoord tussen beide landen te bereiken. Het is voor mensen met een visuele beperking nog steeds ingewikkeld om online te winkelen, ondanks alle verbeteringen de afgelopen jaren. Dat concludeert een onderzoeksbureau op dag van de autoriteit Consumentenmarkt. Zo zijn veel sites niet goed te gebruiken met een spraakassistent die voorleest wat er op een site te zien is. Frustrerend voor mensen met een visuele beperking.
1: Als die spraakfunctie niet werkt, of als bepaalde elementen op een website niet goed worden aangegeven, dan blokkeer ik. Dus ik ben soms aan het winkelen en dan denk ik, oké, hier kom ik niet verder. Laat maar. Volgende optie.
0: Soms zijn cookie-meldingen niet weg te klikken of staan afbeeldingen en icoontjes niet beschreven. Slechts 2 websites voldeden aan de eisen. En we hadden het al kort over. Cape Verde heeft weer gestunt op het WK voetbal. Na het knappe 0-0 tegen Spanje werd nu Uruguay op een 2-2 gelijkspel gehouden.
2: En daar komt de 2-2. Ja! Hij staat werkelijk koud in het veld. Helio Varela en een fout van Muslera die uit zijn goal komt. En dus ligt de weg open. 2 wedstrijden tegen 2 grote voetballanden. Spanje en Uruguay leveren Cape Verde 2 punten op.
0: Ja, bij Cape Verde meerdere in Nederland geboren spelers op het veld. Onder hen Laros Duarte. Ik noemde hem per ongeluk Bakuna. Oh. Na 6 uur, ja. Han Alvon wees ons er terecht op. Maar Bakuna komt, daarvan waren de verwarring, die komt later dit uur nog voorbij. Die speelde natuurlijk mooi gelijk met Curaçao. Zijn verhaal later nog dit uur. België stelde ook de tweede wedstrijd teleur. Kwam niet verder dan een 0-0 tegen Iran. Zometeen het Groningse nieuws, Rob. Wat zit erin?
3: Ja, nationale ombudsman Reinier van Zutphen stuurt vandaag een brandbrief aan de Tweede Kamer. Wat daar zoal in staat, hoor je zo.

0: Het is 6:30. En hier is het nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het instituut Mijnbouwschade Groningen, het IMG, is 329 dossiers van gedupeerden kwijtgeraakt. Daar wijst nationale ombudsman Reinier van Zutphen op in een brandbrief die hij vandaag aan de Tweede Kamer stuurt. Volgens hem is dit typerend voor de situatie in het aardbevingsgebied. Er gaat nog steeds van alles mis.
2: Mensen zijn enorm geraakt door de bevingen, hebben schade ondervonden. Ik heb heel veel mensen gesproken die zeggen, maar het duurt veel te lang. Ik moet mijn huis uit. Toen kwam ik terug, was het weer niet in orde. Mensen moeten jaren wachten, krijgen geen uitsluitsel. En dat maakt het zo tragisch. We weten het al heel lang. En toch gebeurt het goede niet.
1: Het IMG zegt de kritiek van de nationale ombudsman te erkennen. De N362 tussen Scheemda en Nieuwolda is sinds gisteravond weer open voor verkeer. De weg was afgesloten vanwege opruimwerkzaamheden na de storm van zaterdagnacht. Meer dan 200 bomen langs de weg raakten toen beschadigd door het noodweer. Ook de Kielster achterweg tussen Barenveld en Veendam is na de opruimwerkzaamheden weer vrijgegeven, meldt de provincie. Meerdere gemeenten verwachten intussen nog weken bezig te zijn met het opruimen van de schade van de storm. De gemeenten Oldambt en Veendam laten weten dat de wegen en fietspaden weer begaanbaar en veilig zijn, maar dat er nog wel losse takken in bomen hangen. Veendam vraagt bezoekers van recreatiegebied Borgerswold daarom om extra voorzichtig te zijn. Midden-Groningen roept mensen op om weg te blijven uit bossen en parken, uit de buurt van bomen te blijven en niet zelf takken weg te halen. Oldambt zet vanaf vandaag extra mensen en materieel in om alles op te ruimen. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat ziet geen opties voor een tijdelijke fietsverbinding als de Gerrit Krolbrug in Groningen wordt vervangen. Dat schrijft de VVD-minister in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens hem is deze optie te duur. Hij wil gaan kijken naar wat wel kan om de gevolgen van de verbouwing op te vangen. Daarbij noemt hij onder meer bredere fietsstroken en extra buslijnen als mogelijkheden. Een fietser is gistermiddag gewond geraakt bij een ongeluk op de kruising van de Oosterhamrikade met de Kapteinlaan in Groningen. Het slachtoffer werd aangereden door een automobilist. De fietser is behandeld door ambulancepersoneel. Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. De brandweer heeft gistermiddag een paard uit de sloot gered aan de Achtermadeweg bij Haren. Even na 2:30 werd de brandweer gealarmeerd dat een dier te water was geraakt. Brandweerlieden slaagden erin het paard met een grote band uit de sloot te trekken. En nog even terug naar zaterdagavond. Ook bij SC Loppersum zagen ze toen het Nederlands elftal het WK-duel tegen Zweden ruim winnen. Om het 40-jarig jubileum van de club te vieren had Loppersum 80 voetballers uit het Duitse Loppersum uitgenodigd voor een wedstrijd.
3: Er zijn een aantal mensen van de club enorm druk mee geweest. En ik moet zeggen, de mensen uit het Duitse Loppersum zijn ook erg enthousiast geweest. Dus ja, het is geweldig ook hoe we met elkaar omgaan.
1: Zegt Sander IJsinga van SC Loppersum dat het Duitse Loppersum met 5-1 versloeg. Dezelfde uitslag als Nederland-Zweden dus. In nieuws op rtvnoord.nl.
0: En in onze app?
1: Nou, daar mag je ook gaan kijken.
0: Oké, dankjewel Rob.
4: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
0: Goedemorgen, straks om 6:45 vertelt Harma hoe warm het vandaag dan weer gaat worden. Maar eerst een terugblik op ons lopend vuur van afgelopen vrijdag. Dat ging over die prachtige dag van gisteren. Het was immers de belangrijkste dag van het jaar, Vaderdag.
5: Hallo Edwin, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Hoi hoi.

0: George Harrison en Got My Mind Set On You. Lopend vuur. Vaderdag zit er weer op. En traditie met sommige mensen ontbijtje op bed. Zelfgemaakte knutsels. Altijd de goed bedoelde asbak. Toch? Die hebben we vroeger allemaal een keer gehad, denk ik. Als vader zijnde.
1: Of als handdruk in gips.
0: Oh ja, ook leuk. Nou, ik vond dat ze bij ons vroeger, de kinderen klein waren op school, best leuke originele cadeautjes.
2: Ja.
0: Ik heb nog heel lang op het werk een schilderijtje gehad van een radio. Dat heeft mijn kinderen een radio geschilderd.
1: Oh, ja,
0: van,
1: leuk. Ja.
0: Vaderdag. Bij ons thuis vieren wij Vaderdag, was ons lopend vuur. Hebben jullie nog iets aan Vaderdag gedaan?
1: Ja. Ik ben naar mijn vader geweest. En ik heb...
0: Een asbak gekleid?
1: Nee, dat dan weer niet. Maar ik heb wat ik voor mijn moeder ook gedaan heb, is een boekje ingevuld met allemaal vragen. En fotootjes moest je daarin plakken. Gewoon allemaal herinneringen. Van,
0: oh, wat leuk.
1: Ja, heel leuk.
0: Dat is origineel.
1: Ja. Voor de vaders waren die boeken niet zo uitgebreid. Dus hij kreeg een uitgedunde versie. Oh. Maar ik zei dat je dat maar niet persoonlijk nemen. En een gele rakker heb ik erbij.
0: Een gele rakker. Ja, ik ben een vader ook met gele rakkers. Worstje hangertje erbij. Zo. Ja. Ja, en mijn dochter had weer een barbecue. Ik ben gisteren op de barbecue met mijn oudste dochter.
1: Oh,
0: ja, dat was leuk voor Vaderdag. Ja.
1: En jij ook verwend, Rob?
2: Jazeker, ja hoor. Ik heb ook lekkers gekregen. Waaronder ook een paar gele rakkers, zoals jij ze noemt.
0: Ja. Lang geleden heb ik die terminologie daarvoor gehoord. Ja. Bij ons thuis vieren we Vaderdag. Wat komt er binnen, Petra?
1: Nou, bij Els Kok wordt het ook gevierd. Gezellig samen zijn. En ze zegt, het gaat niet om de cadeautjes, maar om de liefde te tonen aan de vader. En Trientje van der Laan heeft het ook gevierd. Lekker uit eten geweest met elkaar. En Gea zegt, wij doen niet aan vader- en moederdag. Wel toen onze dochter op de lagere school zat. En daar kwamen ook veel reacties over binnen. Het was leuk als toen de kinderen nog op de basisschool zaten. Greet zegt, ik weet van mezelf nog hoe spannend ik het vond om een cadeautje te maken op school en te verstoppen thuis. En mijn vader was altijd super blij en ik was natuurlijk super trots.
0: Dat zijn ook de leukste cadeautjes.
1: Dat zijn de leukste cadeautjes. Mooie herinneringen ook.
0: Ja.
1: Sharon zegt, vieren is een groot woord, maar er wordt wel wat voor de vader gehaald. De dag gaat niet zomaar voorbij, maar de kinderen zijn wel vrij om hun eigen ding te doen. En Tony en Dorina Mas zeggen normaal altijd wel, maar dit jaar zijn we op vakantie op Mallorca. Nou, veel plezier. En daardoor kunnen de kinderen niet komen. Richard zegt ook normaal ook, gewoon geef hem wat lekkers. Neem een bloemetje mee, alleen dit keer ben ik er zelf niet. Dat kan natuurlijk ook, maar daarop zeggen mensen dan weer, iedere dag is het natuurlijk vaderdag, zoals Jan dat zegt. En Connie zegt dat ook, wij waarderen onze vader en opa elke dag. Daar hebben we niet alleen vaderdag voor nodig.
0: En zo is het natuurlijk ook. Maar wel leuk als zo'n dag er even is, zeg ik op vader zijn.
1: Ja.
0: Bij ons thuis vieren we vaderdag. Afgelopen vrijdag onze lopend vuur en naloop na vaderdag dus. Dank voor je mening en dank voor je stem. 35% van de stemmers was het ermee eens. Goeie.

0: Meteoren, Hanna mee en wat wil je van mij? Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Laten we het zo meteen even over het weer hebben. Maar eerst andere belangrijke zaken, Harma. Jij hebt vandaag, jij hebt plaatopname vandaag.
1: Dat klopt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vertel.
1: Ja, vertel. Ja, nou ja. Ik inderdaad, ik ben benodigd door Spraakwater, Harry en Martin, ja. Of ik een plootje wilde opnemen. Ik denk dat, je laat nog wel eens wat lust. We hebben karaoke toestanden hier altijd met het tuinfeest allemaal in het jaar. En dan weer al heel gaaf van Mark. Is het misschien wel een idee? Ja, misschien wel, ja. Maar ach, dat sluimert een aantal jaren in een normaal. Dan komt er een tekst voorbij en met een melodietje. Ja, en dan ben je de sjaak, hè?
0: Ja.
1: Dus ik mag vanochtend opnemen.
0: Leuk, man.
1: En, heel spannend.
0: Nou, en mooi, ik sprak toevallig Martin afgelopen weekend. Uh-huh. Martin Blok. En die zei, Harma kan best goed zingen.
1: Nou, kijk eens aan, dankjewel.
0: Ja. Dus de lat ligt hoog, Harma.
1: Ja, ik word er nou al een beetje zenuwachtig van. Ja,
0: duurt nog een paar weken, geloof ik, voordat we dat het zover is. Hè, dat we het gaan horen.
1: Ja.
0: Nou, ben heel benieuwd. Vanavond aan die opnames, zei jij?
1: Ja, klopt.
0: Dus dan gaan we dat morgen vroeg met je bespreken. Hoe het geweest
1: is. Ja, dat is dan. Ja. Gauw.
0: En dan eerst het weer na een onstuimige nacht van vrijdag op zaterdag. Zitten we nu echt in het hele warme weer ineens, hè?
1: Ja, klopt. Het was afgelopen weekend was het desastreus hier in Noord-Zuurbroek in omgeving. Het was echt verschrikkelijk. En nu is het rust in de atmosfeer. En we gaan nu aan op een, zoals het nou ligt, een hittegolf. En ook nog zo'n klein beetje uitgewonnen van de hoogste temperatuur op vrijdag. Dat zo wel gemiddeld 35 graden kan gewoon worden. Nou, dat is wel echt extreem natuurlijk. Want dat maakt me nooit heel gaar met. Op dit moment is het in ieder geval een stuk aangenomen. 12,5 graden in de stad. 26 graden werd door Guster. 11 mm van afgelopen weekend. Vrijwel onbewolkt op dit moment. En waarom het stand 30 millibar. Visvliet, 23,5 groot. Guster, helder en zonnig en 14,5 groot op dit moment. Met een zwakke noordoostenkwind en een roodschaal. 11,5 uur zon. 5 mm van het hele weekend. 22 graden werd het... 5 mm is te verdampt. Ik moet van goud zeggen. Van de dag van Guster. 22 graden werd Guster op dit moment onbewolkt. En 16,5 groot met 30 kilometer zicht. Verhoog, ja, de zon doet gauw de best. En de temperatuur die loopt op richting 21 graden in het Lauwersmeergebied. Tot zo'n 24 graden een zomerzwamendag verder de provincie in met een motige tot vrij krachtige noordoostenwind. Vanochtend en vannacht komt er wat meer bewolking, 12 tot 15 graden als minimum. In Meurden is het vrij zonnig en met een motige tot vrij krachtige oostenwind al een beetje winst, 23 tot 27 graden.
0: Dankjewel, zometeen hoor je een van de Groningers op het WK voetbal, namelijk Leandro Bacuna met zijn Curaçao. Pakt hij een historisch WK-punt. Radio
2: Noord. Disco. It ain't no country club either.

0: Sheryl Crow in de ochtendploeg op Noord. And all I wanna do is have some fun. Nog een beetje rustig aan. Het is warm ook vandaag. Ja, Curaçao heeft het historisch WK-punt binnen tegen Ecuador. Afgelopen weekend werd het 0-0. Met dank aan doelman Eloy Rome. Die hield zijn ploeg met 15 reddingen op de been afgelopen weekend. Je hebt hem misschien wel voorbij zien komen. En door dat ene punt maakt Curaçao nog altijd kans op de volgende ronde. Bij Curaçao. Drie geboren Grunnigers. Eén daarvan is Leandro Bacuna, oud FC Groningen onder andere. Hij kwam voor de microfoon van NOS-verslaggever Matthijs Westraten en die zei tegen hem:
1: wat was dit voor avond?
2: Ik denk geweldig. Ik denk dat dit ons beschrijft als team, als nation eigenlijk, als Curaçao zijnde. Dat we zo klein zijn, maar we hebben zo'n grote hart en we kunnen gaan 90 minuten lang. En ik denk dat wat de fans de eerste wedstrijd gedaan hebben, is ons gewoon vertrouwen blijven geven van oké, jullie hebben 7-1 verloren, maar we zijn super trots op jullie. En dat hebben wij vandaag gedaan. We wouden de fans trots maken, we wouden iedereen op Curaçao trots maken. En ik denk dat we dat gelukt is van hebben.
1: Het was 90 minuten hard knokken, hè?
2: Nee, het was een open wedstrijd. Ik denk, dat heb je ook wel gezien. Ik denk dat de eerste minuut krijgt ze een hele grote kans. En Eloy die stopt dat gewoon. En dan gaat hij groeien in de wedstrijd. En hij heeft gewoon vandaag heeft hij gekiept zoals hij altijd keept. En dat heb je af en toe ook nodig.
1: Ja. Maar jullie kregen ook kansen. Ja, je had zomaar met de winst zelfs nog vandoor kunnen gaan.
2: Nee, dat zeg ik. Het was een open wedstrijd. Het kwam allebei de kant op. Wij hadden kansen, hun hadden kansen. En ik denk voor de kijkers was het een super wedstrijd. Het ging alle kanten op. Maar ja, ik bedoel, we hebben vandaag wel als ploeg hebben we laten zien dat we eigenlijk wel mee kunnen met de top, zou ik zeggen. Want dit zijn moeilijke wedstrijden, maar als je kijkt naar Germany, denk ik dat hun toch wel een 2-3 klassen erbovenuit steken. Maar dat je met zulke ploegen, dat je gewoon gelijkwaardig bent.
1: Koning was in de kleedkamer, koningin, prinses, wat zeiden ze?
2: Nou, ze bedankten ons gewoon. Ze zeiden, jullie hebben het gewoon heel goed gedaan. Om met zo'n klein land eigenlijk, om Ecuador die bijna 10 keer zoveel meer inwoners dan ons heeft, om hun het zo lastig te maken. Ja, dan heb je het gewoon goed gedaan en ze waren trots op ons. Ja.
1: En ze hebben er veel moeite voor gedaan, hè? Want ze waren eerder vandaag bij Oranje. Ja. Met het vliegtuig hier naartoe, doet dat wat met jullie?
2: Ja, natuurlijk. Als je zulke mensen bij je wedstrijd hebt om te kijken, dan denk ik toch dat iedereen ook de waardering naar ons als Curaçao ziet, zeg maar. En daar zijn wij gewoon super trots op. En we proberen zoveel mogelijk mensen blij te maken. En vandaag moeten we gewoon met z'n allen de positieve dingen eruit halen. En zorgen dat we gewoon als ploeg de laatste wedstrijd nog heel leuk kunnen maken.
1: Ja, ik wou zeggen, één ding weet je zeker. Je zult moeten winnen om nog te kunnen dromen. Winnen van Ivoorkust, kan dat?
2: Ja, het wordt heel lastig. Ik denk dat Ivoorkust, als je vanavond ook, we hebben een stukje gekeken vanavond, die zijn ook gewoon goed. Die hebben Duitsland heel moeilijk gemaakt. Maar ja, wij gaan, net als vandaag, gaan we ook proberen zo lastig mogelijk te zijn. En kijken waar we ergens een kans kunnen snoepen. En ik heb tegen mijn ploeg gezegd van tevoren toe, aan het kijken waar dat Ivoorkust een beetje een betere Jamaica is eigenlijk. En ja, daar moeten we voor waken en gewoon klaarstaan.
0: Leandro Bacuna, Oetgrun, een van de dreigrunnigers die Curaçao. Mooi hè, dat puntje. Het is de ochtendploeg op Radio Noord. Met zometeen aan de andere kant van 7 uur een soort van kledingadvies. Het is warm. Er komt misschien wel een hittegolf aan, zegt Harma. En wat draag je dan na je werk? Nou, misschien goed om dat even door te nemen. Zometeen na 7 uur. Hè, kunnen slippers nou wel of kunnen slippers nou niet? Waar zit het te doen? Dit is All Saints en Pure Shores.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Ik ben met de kont, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord. Radio
3: Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
4: Dit is Radio Noord.
3: Nu het nieuws van 7 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen. Afgesproken is dat er een directe communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie rond de scheepvaart in de Straat van Hormuz te voorkomen. En ook zeggen de VS en Iran erop toe te zien dat de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon stoppen. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl dat wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consument en Markt. Dat is frustrerend, zegt deze vrouw.
6: Als die spraakfunctie niet werkt, of als bepaalde elementen op een website niet goed worden aangegeven, dan blokkeer ik. Dus ik ben soms aan het winkelen en dan denk ik, oké, hier kom ik niet verder. Laat maar. Volgende optie.
5: Webwinkels hebben wel vooruitgang geboekt, maar niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen er boetes volgen, zegt de ACM. Caverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Eerder pakte het land al verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Spanje. Egypte won vannacht voor het eerst een WK-wedstrijd. Aanvoerder Mohamed Salah maakte het verschil.
7: Salah! Daar is hij dan! Mohamed Salah met de 2-1 voor Egypte.
5: Met 3-1 tegen Nieuw-Zeeland. België wist ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Tegen Iran bleef het 0-0. En het weer zonder wat bewolking. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: En dit is Noordnieuws met Rob de Vries.
9: Bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen zijn 329 dossiers van aardbevingsgedupeerden zoekgeraakt. Blijkt uit een brandbrief die Nationale Ombudsman Renier van Zutphen vandaag aan de Tweede Kamer stuurt. De zaak kwam aan het rollen nadat zich iemand bij de ombudsman meldde, omdat hij maar niks over zijn dossier hoorde.
10: Toen ze eenmaal gingen kijken naar die ene zaak en wij bleven aandringen, toen bleek dat er nog 328 andere mensen ook op dezelfde manier vergeten waren.
9: De N362 tussen Scheemda en Nieuw-Wolda is sinds gisteravond weer open voor verkeer. De weg was afgesloten vanwege opruimwerkzaamheden na de storm van zaterdagnacht. Ook de Kielster Achterweg is na de opruimwerkzaamheden weer vrijgegeven. Intussen verwachten meerdere gemeenten nog weken bezig te zijn met het opruimen van de schade van de storm. De gemeente Oldambt zet vanaf vandaag extra mensen en materieel in. Veendam vraagt bezoekers van recreatiegebied Borgerswold om voorzichtig te zijn. Midden-Groningen roept mensen op om weg te blijven uit bossen en parken. Meer nieuws straks om 19:30.
11: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
12: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
11: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
13: De hypotheekshop Stadsloop in Appingedam komt eraan. Doe mee aan de 5 of 10 kilometer hardloopwedstrijd, de Kids Run, met je collega's aan de bedrijvenloop of het wandelevent. Zaterdag 27 juni. Schrijf je in via stadsloopappingedam.nl.
14: Wacht niet tot de zon weer schijnt, want dan is het te laat. Bij Portenda uit Hoge Zand regel je nu jouw zonwering en rolluiken. Van advies tot montage, we maken het je makkelijk. Kom langs en wees de zon voor. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
4: Radio Noord.
3: De Ochtendploeg.
12: Met Edwin Paspeer.
15: Goedemorgen, ik klok je even in op maandagmorgen met straks zomerkledingadviezen. Een koning met humor, een nieuw lopend vuur en nu muziek van AH.
4: Waar je Groningen hoort, KM, Radio Noord.
16: Ja, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Hallo.

0: 23 juni, het begin van een warme week. Een hittegolf komt eraan, zegt Harma. En het kan vrijdag misschien wel 35 graden worden. Ook gelijk zo overdreven weer, hè. Vandaag 21 tot 25 graden. En volop zon. En het zonnetje is er al lekker bij. Ja, en wat doe je dan aan na je werk als het warm is? Als er een hittegolf is? Onze collega's van RTV Drenthe zijn daar eens ingedoken. Laten we eens even een paar dingen doornemen. Of wij vinden dat dat kan of niet kan. Dan moet je verder zelf weten wat je daarmee doet natuurlijk.
1: Okay, ja.
0: De korte broek.
1: Bij mannen op zich, ja.
0: Ik vind dat het kan. Ja.
2: Ja,
0: maar mag de knie dan zichtbaar zijn of niet?
1: Ja, dat mag nog
0: wel. Jawel, toch? Ja, als het maar netjes is, toch? Net de korte broek.
2: Vrijdag heb ik er nog geen aan gehad hier naartoe.
0: Nee, ik heb nog getwijfeld. Ik dacht, het is zo warm is het in de nacht nog niet. Ja. Discussiepunt. Teenslippers.
2: Nee,
0: dat niet. Nee. Eens. We zijn
2: het wel
0: eens, hè?
2: Ja, naar het strand.
0: Precies. Gewoon netjes.
2: Van net
0: is
2: goed.
0: Ja, en dan, dit is niet per se voor ons, denk ik erop, hoewel, als je het wil, moet je zelf weten. Spaghettihemdjes. Dus van die hele dunne bandjes over de schouders. Jij vindt
1: het wel? Dat kan nog wel, ja.
2: Nee, ik zou toch wel een beetje de schouders bedekken op het werk.
0: Ja, de schouders zou ik wel bedekt houden. Ja. Nou, dat zijn van die dingen, moet je zelf verder weten wat je daarmee doet. Overigens, zwembroek? Nee. Dat gaat er verder.
1: Crop tops?
0: Nee. Ik kwam gisteren, dat vond ik toch wel aardig, op de socials van de RTV Noord, kwam ik een vaderdag bingo tegen. Heb je die toevallig gezien?
1: Nee.
0: Dat was allemaal dingen.
1: Oh ja, die heb ik gezien.
0: Die op jezelf of op je vader van toepassing zijn. Ik kwam maar op 3 die niet van toepassing waren op mij.
1: Oh ja?
0: Ja. Nou, let op hoor. Even kijken. Grasmaaien? Ja, dat doe ik. Sokken krijgen op vaderdag. Nou, dit jaar niet, maar dat is zeker wel eens gebeurd. Voetbal kijken, inclusief ongefilterde adviezen. Dat zijn kleine letters, heb ik ook wel. Slapen op de bank met de tv aan. Maar zeker gebeurt dat. Schelden tijdens het klussen. Ja, als je op je duim slaat, wil dat wel eens voorkomen.
2: Ja.
0: Deze had ik niet, maar ik vind hem wel...
1: Ik denk dat ik weet welke jij niet doet.
0: Nou?
1: Zo'n duimpje sturen.
0: Nee, dat doe ik wel.
1: Ja?
0: Ja, zeker. Duimpje sturen. Ja.
2: Oh, dat mag ook niet meer.
0: Ja, als iemand een appje stuurt, een duimpje. Dat is niet, dat hoort bij vaders. Vind je, dat kan niet?
1: Nee, die zeggen altijd oké met een duimpje.
0: Oh.
1: Na een heel lang verhaal.
0: Schudden met een handje borrelnoten stond erbij. Dit herken ik wel, maar mijn vader schudde ook al zijn pinda's in zijn hand. Ja. Heb ik nooit gedaan, schudden met... Nee,
2: die kan ik ook niet aan.
0: Hard lachen om de eigen grap.
1: Dat doe jij wel.
0: Doe je wel hoor, dat kan ik best wel doen, ja. Vraag maar aan je moeder. Zeker, heb ik vast ook wel eens gedaan bij een lastige kwestie.
2: Ja. Tuurlijk, ja.
0: Deze doe ik niet. Een 1 gerecht heel goed kunnen maken. Nou, ik zit inmiddels toch wel op 2. Dat lukt nog wel redelijk allemaal, waar mijn kinderen ongetwijfeld anders over denken. En deze, daar word ik hier ook mee voor de gek gehouden. Een boemerflapje om je telefoon hebben.
1: Oh ja.
0: Ik vond het toch grappig.
2: Ik kan me ook wel veel aanvinken.
0: Jawel, ook wel, Rob.
2: Ja.
0: Maar die borrelnootjes, doe jij dat ook zo schudden met
2: je? Nee. Nou, dat zal ik ook wel eens een keer hebben gedaan. Maar niet in de regel.
0: Ik zat na de wedstrijd van Nederland. We hadden gekeken bij vrienden. Hartstikke leuk, een gezelschap voetbal kijken. Zat ik op de terugweg in de auto. En toen hoorde ik een gesprek voorbij komen. Na afloop van de wedstrijd van Oranje. Met koning Willem-Alexander. Die er natuurlijk was met koningin Maxima en prinses Ariaan. En hij blijkt wel echt wel voor humor te beschikken, onze koning. Want hij zat natuurlijk naast FIFA-baas Infantino. Nou, dat is natuurlijk een hoop te zeggen over het hele WK-voetbal. En er werd hem dan ook door Simone Tucker, de Groningse, die we vorige week nog spraken, bij NOS-dienst nagevraagd. Toen zei hij dit.
3: Ja, kijk, we zijn hier om Nederland een hart onder de riem te steken. Nederland speelt hier tijdens het WK. En, ik zit zelf niet bij de FIFA. Ik weet wel dat bij het IOC wij op een andere manier met dit soort dingen omgaan. Maar ja, FIFA is een andere organisatie dan het IOC. Dus ik hoop dat ze hier wel van leren voor Los Angeles 28, dat we dan op een goede manier mee omgegaan wordt.
4: Ik zag u wel naast Infantino zitten. Heeft u hem niet een beetje kunnen bewerken?
3: Nou, natuurlijk. Ik ben de gastheer van de FIFA. En als Infantino dan aanwezig is, dan zit je naast de gastheer. En ik heb misschien nog een paar suggesties gedaan voor de Vredesprijs in de komende jaren.
0: Dat is echt wel een hele goede grap, hè? Ja. Ik weet niet of de Rijksvoorlichtingsdienst de afloop zo blij was met deze. Maar die grap is echt goed van hem.
2: Ja.
0: Goed, hij ging daarna nog een Curaçao en had een mooi weekend zo daar.
2: Ging hij nog dansen in de kleedkamer, hè?
0: Ja, dat kan hij trouwens ook best nog wel, hè?
2: Ja.

0: gooi de heupjes maar los. Hier zijn Lucas en Gea.
1: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
2: Deze week Lucas en Gea met Laat me maar gaan.
3: Laat me maar gaan. Wat jij nog zegt kan mij niet schelen.
1: Gronings goud.

0: Mink de Vil, 20 over 7. We gaan hem aansteken.
1: Lopend vuur.
0: Ja, misschien had je het al gelezen, misschien nog wel niet. Maar als je afhankelijk bent van het openbaar vervoer, komende woensdag ligt het openbaar vervoer in de ochtendspits enkele uren plat. In vrijwel het hele land rijden er geen treinen. Vakbond FNV heeft voor die ochtend namelijk een staking aangekondigd. Ook werknemers in het bus-, tram- en metrovervoer gaan staken. Tussen 4 uur 's nachts en 8 uur 's ochtends. Ja, daarna moet de hele boel natuurlijk weer op gang komen. Dus dan gaat het wel een tijdje duren voordat alles weer volgens dienstregeling rijdt. Dat richt zich tegen bezuiniging op de sociale zekerheid, zoals het inkorten van de WW en het versoberen van de WIA, de uitkering voor langdurig zieken. Ook tegen het versneld verhogen van de AOW-leeftijd zou gestaakt worden. Maar die kabinetsplannen zijn inmiddels van tafel. Voor reizigers in het openbaar vervoer wordt het dus improviseren komende woensdagmorgen. Wat is jouw mening over deze staking? Ik sta achter de staking in het openbaar vervoer, is ons lopend vuur van vandaag.
2: Ja, ik denk van, ze doen het echt niet om de reiziger te pesten of zo. Dus het zou wel echt nodig zijn om er aandacht voor te vragen op deze manier. Ja. Maar ja, helpt het ook? Dat weet ik niet.
0: Ik vind het wel vrij rigoureus gelijk ook. Gelijke staking in het OV. Ja.
3: Ja, goed, je wil natuurlijk aandacht ervoor. En met een OV-staking krijg je die aandacht wel. Dus maar goed, iedereen heeft recht om te staken.
0: Ja.
3: En wat dat betreft ook wel een beetje voor de vakbond pleit, is wel dat ze ervoor hebben gekozen om die staking dan te doen als de herexamenperiode al voorbij is.
0: Dat is wel sympathiek inderdaad.
3: Die eindigt morgen, geloof ik. Ja. Dus ja, dan is het woensdag. Ja.
0: Nee, maar als je zoiets organiseert, wil je natuurlijk ook zoveel mogelijk medestanders hebben. En als je dat wel zou doen in de herexamenperiode, dan krijg je ook tegenstanders natuurlijk daar
3: precies
0: extra bij. Dus
3: nou ja,
0: dat is
3: goed.
0: Wel verstandig inderdaad.
3: Ja.
0: Ja, het wordt wel lastig als jij afhankelijk bent van het openbaar vervoer om op je werk te komen. Dus het zou best een thuiswerkdagje voor mensen kunnen zijn. Ja. Woensdag of later op het werk komen. Hmm. De excuus van de brug stond open, hoef je in ieder geval niet te gebruiken.
3: Nee,
0: de trein reed ineens niet. Nou ja, ik ben benieuwd wat jouw mening is op ons lopend vuur van vandaag. Ik sta achter de staking in het openbaar vervoer.
2: Ja, en laat je mening achter. Dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld via de Facebookpagina van Radio Noord. Maar je mag ook even appen of bellen op het nummer 050-3188-288.
0: En stemmen doe je via rtvnoord.nl en de app van Noord. Meerderheid voorlopig is het eens hoor, met de stelling in het openbaar vuur over het openbaar vervoer, zo moet ik het zeggen. Ik sta achter de staking in het openbaar vervoer, daar is namelijk 62% van de stemmers het mee eens.
4: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.
0: En dan een hele serie jarigen, ik neem er een aantal met je door. Dan Brown is jarig, schrijver van onder andere de Da Vinci Code en veel van die andere mooie boeken. 62 geworden vandaag. Leo Driessen is jarig, de voetbalcommentator. En zoals hij ooit bij ons in de uiting zei, de onbezoldigd perswoordvoerder van de Telstar.
3: Ja.
0: Hij deed natuurlijk ook heel lang het Nederlands elftal bijvoorbeeld. Hè. 71 geworden vandaag. Actrice Meryl Streep viert haar verjaardag. Het is haar 77ste. En Eelco Bos van Roosentaal, die kennen we van Nieuwsuur. Onder andere viert zijn 50ste verjaardag vandaag.
3: Uit Groningen ook, hè?
0: Komt hij uit Groningen?
3: Ja, zeker.
0: Oh, dat wist ik helemaal niet.
3: Ja. Ach,
0: al het goede komt uit Groningen.
2: Ja.
3: Ja, volgens mij heeft hij gestudeerd aan het Pedinus Gymnasium.
0: Menno Bentveld is ook jarig. Van de Vroege Vogels op televisie bijvoorbeeld viert zijn 59ste verjaardag. Jeroen van de Boom, de zanger, 54. Net weer uitgetopperd, denk ik. Hè?
2: Ja, mijn zus is daar geweest.
0: Was leuk.
2: Ja, geweldig.
0: Ja, is wel een feest.
2: De voetbalwedstrijd was daar ook voorafgaand te zien.
0: Oh, dat is wel leuk.
2: Een groot feest natuurlijk.
0: En gelukkig helemaal niet warm in zo'n stadion. Nee. Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Zij wordt 73. En Jimmy Somerville viert zijn 65ste verjaardag. Die kennen we van The Communards, van de Bronski Beat, maar hij maakt ook dit leuke soloplaatje.

0: 20-jarige Jimmy Somerville samen met June Miles Kingston. Kom on, te dier. Adieu. Ochtendploeg op Radio Noord op deze maandag. Met zometeen een overzicht van het Groningse nieuws. Rob, wat zit daarin?
1: Ja, een boot in nood. Waar? Dat hoor je zo.
2: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
3: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
5: doei doei
4: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
6: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3,500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Hé, het licht doet het niet.
9: Ik heb geen bereik.
10: Hebben we nog wel water?
11: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
0: Het is bijna 7:30. Hier is het Groningse nieuws.

0: ook niet precies wat er gebeurd was, maar het dossier was wel zoek geraakt. Toen zeiden ze, oh, dat is ook wel gek. Misschien een systeemfout. En toen zeiden we, maar kun je uitleggen waar het van komt? En eigenlijk heb ik nooit echt antwoord gehad. Toen ze eenmaal gingen kijken naar die ene zaak en wij bleven aandringen, toen bleek dat er nog 328 andere mensen ook op dezelfde manier vergeten waren. En als die ene manier gekomen was, hadden we het nooit meer gehoord.
1: De N362 tussen Scheemda en Nieuw-Wolda is sinds gisteravond weer open voor verkeer. De weg was afgesloten vanwege opruimwerkzaamheden na de storm van zaterdagnacht. Meer dan 200 bomen langs de weg raakten beschadigd door het noodweer. Ook de Kielster Achterweg tussen Barenveld en Veendam is na de opruimwerkzaamheden weer vrijgegeven, meldt de provincie. Meerdere gemeenten verwachten intussen nog weken bezig te zijn met het opruimen van de schade van de storm. De gemeenten Oldambt en Veendam laten weten dat de wegen en fietspaden weer begaanbaar en veilig zijn, maar dat er nog wel losse takken in bomen hangen. Veendam vraagt bezoekers van recreatiegebied de Borgerswold om voorzichtig te zijn. Midden-Groningen roept mensen op om weg te blijven uit bossen en parken, uit de buurt van bomen te blijven en niet zelf takken weg te halen. Oldambt zet vanaf vandaag extra mensen en materieel in om alles op te ruimen. De brandweer is gistermiddag in actie gekomen voor een boot die in de problemen was gekomen op het Hoornse Meer bij Groningen. De boot trok een zogenaamde bananenboot, maar raakte lek en dreigde te zinken. De 6 opvarenden zijn door de brandweer van boord gehaald. De Groningse editie van de Nacht van de Vluchteling heeft dit jaar ruim 165.000 euro opgeleverd. Zo'n 800 mensen liepen gisternacht 10, 20 of 40 kilometer in en om het zuiden van de stad Groningen en Haren om geld op te halen voor Stichting Vluchteling. Het was de tweede keer dat het landelijke evenement in Groningen werd gelopen. Vorig jaar liepen er 600 mensen mee in de stad en werd er ruim 125.000 euro opgehaald. In heel Nederland is dit jaar meer dan 2 miljoen euro ingezameld voor Stichting Vluchteling. En Tigo Land speelt ook komend seizoen voor FC Groningen. De 20-jarige middenvelder uit Pijzen wordt opnieuw gehuurd van landskampioen PSV. Land gaf aan het eind van het seizoen al aan dat hij ervoor open stond om nog een jaar te worden verhuurd aan FC Groningen. Na een moeizame start speelde Land zich vorig seizoen in de basis bij de FC. Hij kwam uiteindelijk tot 30 duels waarin hij goed was voor 3 doelpunten en 1 assist. Komende vrijdag begint FC Groningen met de trainingen voor het nieuwe seizoen. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
2: Hey, waar was jij?
3: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
4: De zon laat zich weer zien. Tijd om te genieten, niet om te zweten. Met de zonwering en rollijken van Portenda houd je het heerlijk koel in huis. Kom langs in onze showroom in Hoge Zand en ontdek onze maatwerkoplossingen. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
5: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
6: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
5: Check werkerbijwagenborg.com.
7: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
5: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
8: De Ochtendploeg
9: met Edwin Pasveer.
10: Goedemorgen, je gaat het wellicht merken. Vanaf vandaag oefent de Koninklijke Luchtmacht onder de naam Moving Werewolf 2 weken lang boven onze provincie. Wat ze gaan doen en waar die naam vandaan komt.

0: Eric Clapton en I Shot the Sheriff. Vanaf vandaag oefent de Koninklijke Luchtmacht 2 weken lang boven onze provincie. Dat gebeurt onder de noemer Moving Werewolf. Major Friso Dankaert van de Luchtmacht, goedemorgen.
1: Hoi, goedemorgen met Major Dankaert.
0: Wat gaat er gebeuren tijdens deze oefening? Waar gaat u op oefenen?
1: Ja, wat gaan we doen? Met deze oefeningen beoefenen we het ACE-concept. Dat staat voor Agile Combat Employment. Dat betekent dat we oefenen om vanaf meerdere locaties te opereren, zodat we minder voorspelbaar en minder kwetsbaar zijn.
0: Ja,
1: en tegelijkertijd.
0: Ja, en wat betekent dat dan in de praktijk?
1: In de praktijk betekent dat we van een andere locatie opereren. Normaal doen we dat op onze vliegbasis Eindhoven. En nu doen we dat gedislokeerd op het mooie Groningen. We zijn ontzettend blij dat we dat mogen doen in het kader van civiele samenwerking.
0: En waar vandaan gaat u dan oefenen?
1: Sorry?
0: Waar, vanaf Eelde gebeurt dat bijvoorbeeld of andere plekken?
1: Ja, nee, we gaan echt vanaf Eelde oefenen. Ja.
0: En wat kunnen we daar dan van merken? Wat gaan we daarvan zien?
1: Ja, u kunt merken dat er gevlogen zal worden met een C-130 Hercules. En die bewegingen zullen zicht en hoorbaar zijn in de omgeving.
0: En hoe vaak?
1: Het zal om en nabij de 2 keer per dag zijn.
0: Ah, dat valt mee. 2 weken lang?
1: Nee, 1 week lang.
0: 1 week lang. Ja. En geen F-35's bijvoorbeeld?
1: Nee, deze zijn nu niet voorzien in het oefenscenario. Nee.
0: Waarom wilt u dit trainen, deze manier, op een andere locatie, op een alternatieve locatie?
1: Ja, goede vraag. Wat lijkt uit de lessen vanuit het oosten, is dat het ontzettend belangrijk is om wendbaar en flexibel te zijn. Hè? Dus niet alleen vanaf je eigen locatie, dat is natuurlijk bij ons het mooie Eindhoven. Maar dat we snel kunnen schakelen, ook vanuit andere locaties opereren. En dat is bijvoorbeeld nu het mooie Eelde.
0: Ja. Dan hoop mooi in de wereld, dat scheelt dan wel. Als ik u zo...
1: Ja, mooie natuur, ja, zeker.
0: Wel, met hoeveel mensen bent u dan op Eelde de komende week?
1: We zijn hier met maar liefst 130 man. Ja.
0: En je hebt ook een kampement daar dan in de buurt opgeslagen?
1: Ja, absoluut. Dat is een vrij groot kampement. En ik ben ontzettend trots op onze mensen. Die is ongeveer in een middagje in elkaar gezet. Dus dat hebben ze mooi voor elkaar gekregen.
0: En waar is dat kampement dan?
1: Ja, dat is dus op de vliegbasis. Hè. Dus dat is een behoorlijke gewaarwording voor de mensen hier. Dat we echt zowat naast de landingsbaan staan. Om zo direct betrokken te zijn bij de operaties hier op Eelders is ontzettend gaaf.
0: Ja. Ja. Maar de gewone vluchten, de vakantievluchten en zo, die hebben daar geen last van?
1: Nee, die hebben daar absoluut geen last van. Nee, wij opereren daar afzonderlijk van.
0: Ja. 2 keer per dag zegt u zo'n Hercules. Gaan we er verder nog iets van merken daar in de omgeving?
1: Nee, wat ik zei, die zullen 2 keer per dag aan het vliegen zijn. Dus dat zal gemerkt kunnen worden in de omgeving. Dat is zichtbaar en hoorbaar. Maar van de oefening zal de omgeving hier op het kampement verder geen last hebben.
0: Nee. Dan staat u erom bekend altijd bijzondere namen te hebben voor oefeningen. In dit geval ook, namelijk Moving Werewolf. Waar komt die naam vandaan?
1: Ja, goede vraag. Dat heeft ook een stukje geschiedenis. En Moving, allereerst, dat heeft ermee te maken dat we gedislokeerd gaan werken vanaf Eindhoven. We zijn onderweg, om het zo maar te zeggen. Voor de weerwolf moeten we een stukje geschiedenis in. Dat heet de weerwolf, oftewel de wolf. Dat is een symbool of het embleem van de luchtmacht. De wolfkop komt uit een legende. Vroeger stond het bekend dat een weerwolf de Welschapshoeve bezocht. En dat is de plek waar Eindhoven Airport nu staat. En vandaar komt dat embleem tevoorschijn. En dat heeft dus te maken met deze mooie oefening.
0: Ja, en u moved naar een andere plek. Dan is het cirkel rond. Zeg maar. Ja. Dank en succes met de oefening.
1: Super, dank u wel. Fijne dag.
0: Dag, Major Friso Dankaert van de Luchtmacht was dat. En zometeen Nederlanders en Duitsers juichen samen in Loppersum voor Oranje. En je hoort Harma

0: drietal uit Noorwegen. De Bausa en Magnetic, het is 7:15. Arma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Een warme week en dan valt het vandaag eigenlijk nog wel mee.
1: Ja, we zitten naar de gooie kant van Nederland. Dankzij een noordoostelijke wind is het hier prima te down vandaag. Een mooie, dreuge lucht en dat vertolt zich in Heuvelsum. En ja, die lekkere, verkoelende noordoostelijke wind die houdt de temperatuur nou op zo'n 21 graden vanmiddag in het Lauwersmeergebied tot een zomerswarmiddag 24 graden verder de provincie in. En dus die motige tot vrij krachtige noordoostelijke wind. Er komt er wel eens wat meer bewolking, zo'n 12 tot 15 graden als minimum. Maar het wordt een vrij zonnige dag en de temperatuur loopt al wat verder op, omdat de wind draait naar het oosten tot zuidoosten en er wordt 23 tot 27 graden.
0: En daarna gaan we een hittegolf in?
1: Ja, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, ja, temperatuur de 30 graden en meer. Vrijdag de warmste dag, de keer gemiddeld wel 34 graden worden.
0: Zo.
1: Ja.
0: Mooi
1: nooit te lang,
0: nee,
1: hè?
0: Nee, man. Oké, okay, nou, we gaan even voorbij komen. Dankjewel, tot over een uurtje.
1: Zo is het,
0: mooi. Ja, het gaat goed met een Nederlands elftal op het WK. Daar vertel ik niks nieuws mee natuurlijk. Afgelopen zaterdag wist Oranje met 5-1 te winnen van Zweden. Ook bij SC Loppersum hadden ze die dag wat te vieren. De club bestaat namelijk 40 jaar. En dus werd besloten gezamenlijk naar de wedstrijd te kijken. Niet alleen met Nederlanders, nee, ook met een groepje buitenlanders. Nou, hoe dat zat, zocht de verslaggever Wouter Holsappel uit, die meteen ook maar naar de wedstrijd bleef kijken in Loppersum bij de plaatselijke SC.
2: Ja, Sander IJsinga van Loppersum. Dat gaat zo gebeuren, hè?
3: Ja, zeker. Zeker.
2: Maar wat is hier vanmiddag gebeurd?
3: We hadden hier vanmiddag ter ere van ons 40-jarig jubileum de wedstrijd Loppersum tegen Loppersum uit Duitsland. En we hebben een mooi jubileumshirt onthuld. Nou ja, zoals je ziet, tribune, veel oranje, voetbal zometeen. Van alles te doen.
2: Maar betekent dat er niet alleen Nederlandse Loppersummers zijn?
3: Ja, dat klopt. We hebben ongeveer 80 Duitsers op bezoek. We hebben om 10 uur ook de wedstrijd van Duitsland, dus die kijken we ook met elkaar.
2: Ja, dus het kan twee keer feest worden vanavond.
3: Ja, daar hopen we op. En dat is natuurlijk op zo'n dag wel het mooiste.
2: Hoe is het om zo'n 40-jarig jubileum en dan zo'n club uit Duitsland uit te kunnen nodigen?
3: Ja, er zijn een aantal mensen van de club enorm druk mee geweest. En ik moet zeggen, de mensen uit de Duitse Loppersum zijn ook erg enthousiast geweest. Dus ja, het is geweldig ook hoe we met elkaar omgaan. Super vriendschappelijk. Echt heel erg leuk.
2: Diederik Dijk, de aanvoerder van de eerste helft, hoor ik hier.
4: Ja, zeker. Ja.
2: Weet je, kan jij wel een goede analyse geven van de eerste helft?
4: Van Nederlands elftal, fantastisch natuurlijk. Ik zei het al, het wordt 4-1 vandaag. Kijk om je heen, allemaal mensen in het oranje.
2: Ja, het is momenteel 2-1, dus het kan nog 4-1 worden.
4: Het wordt ook 4-1, absoluut. Geloof ik zeker.
2: En vanmiddag hebben jullie ook gespeeld tegen de Duitse Loppersum. Hoe ging dat?
4: Hele mooie wedstrijd, mooie sfeer. De jongens hadden er ook zin in. Fantastische dag, joh. Echt geweldig.
2: Nou, ze zitten er nu nog een beetje treurig bij, hè?
4: Ik hoop dat ze straks ook winnen. Dan wordt het een mooie avond. Anders dan, kan het nog wel lastig worden.
2: Maar vertel, wie zijn jullie?
5: Ik ben Ivan. En ik ben Stijn.
2: Houden jullie een beetje van voetbal, of niet?
5: Zeker. Zeker.
2: Nou, nu ben ik wel heel benieuwd wat jullie van de eerste helft vonden. Wie gaat het maar even uitleggen?
6: Nou, ik vond het wel goed. Omdat Nederland die scoort natuurlijk veel. 2 keer. En ja, Zweden geeft gewoon geen druk, dus dat is wel mooi. Geluk, zodat wij kunnen scoren.
2: Wat vond jij ervan?
5: Ja, ze voetballen wel goed. Ze hebben al 2 goals, dus onnetjes natuurlijk.
2: Nou, wat vond je ervan?
4: Ja, het gaat alle kanten nog op. Maar leuke wedstrijd.
2: Ja, dat wel.
4: De sfeer zit er goed in hier. Ja. Zeker.
2: Ja. Vanmiddag ook al?
4: Zeker. Vanaf 2 uur staan we hier al.
2: Welk niveau was hoger, dat van vanmiddag of deze wedstrijd?
4: Nou, dat is een moeilijke vraag, maar nee, wij zijn voor Nederland, hè. Maar ja, we bestaan 40 jaar hier in Loppersum. Ja,
2: zeker.
4: Moet je niet vergeten, nee.
0: De uitslag tussen Loppersum en het Loppersum als Duitsland was ook een herkenbare. Ook daar werd het 5-1 voor de Nederlanders.

0: All and Back to Life. We hebben meerdere meldingen gekregen vanuit Winschoten-Noord. Verder onder andere Mariska dat er een probleem is met het water daar. Dat er een storing is, geen water uit de kraan. Er is een lekkage, daar wordt aan gewerkt. En het zou om 9 uur allemaal verholpen zijn. Mocht je nou ergens in Winschoten-Noord onder de douche willen stappen en er komt niks uit, dan is dit de reden.
1: Lopend vuur.
0: Ja, wordt niet gestaakt namelijk. Dat is pas komende woensdag. Een staking in het openbaar vervoer van 4 uur 's nachts tot 8 uur 's ochtends richt zich tegen de bezuiniging op de sociale zekerheid, zoals het inkorten van de WW en het versoberen van de uitkering voor langdurig zieken, de WIA. Ik sta achter de staking in het openbaar vervoer, is ons lopend vuur. Wat komt er binnen, Petra?
2: Nou, een reactie van Marie-Christine, die zegt: het is niet voor niets waarvoor er gestaakt wordt. Behoud van de sociale zekerheid. En Gea Piek zegt: ik sta achter deze staking. Als de overheid zo doorgaat met alle versobering, zouden we met z'n allen moeten gaan staken, want het raakt ons allemaal. En Riek zegt: gelukkig dat er eindelijk iets gebeurt tegen dit afbraakbeleid. Ik sta dus voor 100% achter deze staking. En ook nog een reactie van Herman Bos. Die zegt: duidelijk, staken is een recht.
0: Ik sta achter de staking in het openbaar vervoer, is ons lopend vuur en vind het fijn als je meepraat. Dat kan via 050-3188-288. Door ons te appen of te bellen. En natuurlijk door te stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. 63% overigens van de stemmen zegt eens: ik sta achter de staking in het openbaar vervoer. Straks na 8 onder andere te winnen hier het weerstation van RTV Noord. En ons leuke spel, Wel is dat?

0: Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
6: Nu het nieuws van 8 uur.
9: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Er zijn honderden dossiers kwijtgeraakt van inwoners in het aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Reinier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen nadat iemand zich meldde bij de ombudsman, omdat hij niks hoorde over zijn zaak. Uiteindelijk bleek dat het dossier zoek was.
10: En toen ze eenmaal gingen kijken naar die ene zaak en wij bleven aandringen, toen bleek dat er nog 328 andere mensen ook op dezelfde manier vergeten waren. En als die ene manier gekomen was, hadden we het nooit meer gehoord.
9: De dossiers lagen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen, dat schade afhandelt die is ontstaan door de gaswinning. Het is niet de eerste keer dat het fout gaat. Eerder waren er al versterkingsrapporten van zo'n 8000 huizen onbruikbaar. Bij veel beroepen hebben mensen door kunstmatige intelligentie minder kans op een baan, zegt uitkeringsinstantie UWV. Dat is te zien bij grafisch vormgevers, vertalers en tekstschrijvers. En het gaat ook gebeuren in een sector als de klantenservice, waar steeds meer chatbots komen, zegt UWV. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Helemaal definitief is de overwinning van de la Espriella niet, zegt correspondent Nina Jurna.
11: Hele nipte winst voor deze Abelardo de la Espriella, maar niet officieel. Het ligt dus heel dicht bij elkaar en daarom heeft president Petro gezegd van we moeten toch afwachten tot de juristen hiernaar gekeken hebben en dat er dus ook echt een bevestiging is.
9: De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en een keiharde aanpak van de criminaliteit in Colombia. Een van de laatste kopstukken van de Cubaanse revolutie is overleden. Ramiro Valdés werkte nauw samen met de broers Fidel en Raúl Castro en guerrillaleider Che Guevara. Valdés was 94. En het weer, zon en wat bewolking en het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: En dit is Noord Nieuws met Rob de Vries.
13: De N362 tussen Scheemda en Nieuw-Wolda is sinds gisteravond weer open voor verkeer. De weg was afgesloten vanwege opruimwerkzaamheden na de storm van zaterdagnacht. Ook de Kielse Achterweg tussen Barenveld en Veendam is na de opruimwerkzaamheden weer vrijgegeven, meldt de provincie. Intussen verwachten meerdere gemeenten nog weken bezig te zijn met het opruimen van de schade van de storm. Oldam zet vanaf vandaag extra mensen en materieel in. Veendam vraagt bezoekers van recreatiegebied Borgerswold om voorzichtig te zijn. En de Koninklijke Luchtmacht oefent vanaf vandaag 2 weken lang boven onze provincie. De luchtmacht heeft hiervoor een tijdelijk kampement opgeslagen op Groningen Airport Eelde. Daar verblijven 130 militairen. Majoor Friso Dankert vertelt wat de omgeving van operatie Moving Werewolf gaat merken.
14: U kunt merken dat er gevlogen zal worden met een C-130 Hercules. En die bewegingen zullen zicht en hoorbaar zijn in de omgeving. Het zal om en nabij de 2 keer per dag zijn.
13: Meer nieuws straks om 8:30.
15: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
16: Wow, de buren van nummer 43 hebben een nieuwe garagedeur. Gewoon gemaakt bij Portenda. Die wil ik ook. Speciaal op maat gemaakt, sectionaal of openslaand. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
17: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
18: Hey, waar was jij?
19: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
20: De hypotheekshop Stadsloop in Appingedam komt eraan. Doe mee aan de 5 of 10 kilometer hardloopwedstrijd, de Kids Run met je collega's aan de bedrijvenloop of het wandel-event. Zaterdag 27 juni. Schrijf je in via stadsloopappingedam.nl.
21: Radio Noord.
22: De Ochtendploeg.
21: Met Edwin Paspeer.
23: Goedemorgen. De Nationale Ombudsman slaat alarm over de situatie in het Groninger aardbevingsgebied. Met dossiers die kwijt zijn geraakt. Zijn verhaal naar Charles en Eddie.
21: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
24: Goedemorgen.

0: Charles en Eddie in de ochtendploeg. And would I lie to you? Het instituut Mijnbouwschade Groningen, het IMG, is 329 dossiers van gedupeerden kwijtgeraakt. Daar wijst de nationale ombudsman Reinier van Zutphen op in een brandbrief die hij vandaag aan de Tweede Kamer stuurt. Volgens hem is dit typerend voor de hele situatie in het aardbevingsgebied. Daar gaat nog steeds van alles mis. Ombudsman Reinier van Zutphen.
1: Eigenlijk gaat het erom dat ze het achter zich moeten kunnen laten en hun leven weer moeten kunnen oppakken. Dat schrijf ik aan de Tweede Kamer. Ik vind het heel belangrijk dat mensen dat realiseert. Dat het nog steeds en al veel te lang duurt voordat mensen echt geholpen zijn.
2: En ondanks de parlementaire enquête, ondanks allerlei beloftes, wordt het nog steeds niet goed vlot getrokken, dat hele proces.
1: Dat is de tragiek van het hele vreselijke gebeuren. Mensen zijn enorm geraakt door de bevingen, hebben schade ondervonden. Ik heb heel veel mensen gesproken die zeggen, maar het duurt veel te lang. Ik moet mijn huis uit, toen kwam ik terug, was het weer niet in orde. Mensen moeten jaren wachten, krijgen geen uitsluitsel. En dat maakt het zo tragisch. We weten het al heel lang en toch gebeurt het goede niet.
2: Steeds gedoe en geen duidelijkheid krijgen.
1: Geen duidelijkheid, gedoe. Dat wordt gezien als een onbetrouwbare overheid. En dat wordt een onbetrouwbare overheid niet alleen maar voor de mensen die nu bij mij geklaagd hebben, maar ook voor al die anderen zien hoe de overheid hun mede-Groningers behandelt.
2: Waar baseert u die conclusies op?
1: Ik heb heel veel contact met de mensen die in Groningen wonen, in het bevingsgebied. Ik heb nu weer 4 rapporten geschreven over mensen die te maken hebben met de NCG, de IMG. Ik kom er nu al meer dan 10 jaar, dus ik weet wat er speelt. En mensen vertrouwen mij hun problemen toe. En ik vind dat ik met die verhalen ook echt aan de slag moet.
2: U heeft klachten behandeld. In een van die klachten komt naar voren dat 329 dossiers bij het IMG zijn gewoonweg zoek geraakt.
1: Ja, dat is heel bizar. Er was op een gegeven moment iemand die kwam bij ons en zei, dat is heel raar, want er is iemand bij mij geweest. Daar moet een verslag van zijn. Ik hoor maar niks. Hoe kan dat nou? Want er is van alles beloofd. En toen gingen we vragen bij het IMG, hoe kan dat nou? Dat wisten ze eigenlijk ook niet precies wat er gebeurd was, maar het dossier was wel zoek geraakt. En toen zeiden ze, oh, dat is ook wel gek. Nou, wat is er dan gebeurd? Ja, misschien een systeemfout. En toen zeiden we, maar kun je uitleggen waar het van komt? En eigenlijk heb ik nooit echt antwoord gehad. Maar het is zoek geraakt. En toen ze eenmaal gingen kijken die ene zaak. En wij bleven aandringen. Toen bleek dat er nog 328 andere mensen ook op dezelfde manier vergeten waren. En als die ene manier gekomen was, hadden we het nooit meer gehoord.
2: Is dat typerend voor de hele stand van zaken in Groningen?
1: Nou, het staat wel ergens voor. Namelijk, als iemand komt met een klacht, neem hem serieus. Die ene klacht kan staan voor veel meer en grotere problemen, ook bij andere mensen. Als je het een beetje klein praat en wegpraat, dan doe je dit niet goed.
2: De communicatie van beide organisaties waar u het over heeft, die schiet tekort.
1: Het allerergste wat mensen kan overkomen is een vraag stellen en niks horen. En eigenlijk in alle 4 de zaken waar we het nu over hebben, is dat het geval. Je vraagt iets, je hoort niks, terwijl het een heel belangrijk antwoord is. Mijn meneer die moest wel 6 of 7 jaar wachten voordat hij eindelijk wist wat er met zijn huis zou gaan gebeuren. En overigens, er is nog steeds niks gebeurd.
2: U stuurt een brief naar de Tweede Kamer. Wat verwacht u van die politiek? Want die is hier al zo lang mee bezig.
1: Ik vind dat de Tweede Kamer met mijn rapporten en de waarschuwingen en de lessen die daaruit te leren zijn, de minister moet controleren en moet aanzetten om nu eindelijk die stappen te zetten waar de Groningen zal zo lang recht op hebben.
0: Ombudsman Reinier van Zutphen in gesprek met Goos de Boer. In een reactie laat het IMG weten de kritiek van de ombudsman te erkennen. De organisatie laat weten het te betreuren dat aanvragers onvoldoende zijn geïnformeerd over de voortgang. Verder speelt een rol dat de ICT-systemen nog niet klaar waren voor de te snel ingevoerde nieuwe mogelijkheden om schade te herstellen. Zo laat de aardbevinginstantie aan RTV Noord weten. En zometeen in de ochtendploeg kun je weer een weerstation winnen in Wel is dat?

0: Miles Smith, Niall Horan en Drive Safe. Het is 7:15. Een nieuwe week, nieuwe kans op het weerstation.
1: Wel is dat.
0: 4 keer in totaal, namelijk iedere maandag tot en met donderdag spelen wij hier in de ochtendploeg. Wel is dat in de zomermaanden. We zoeken iemand. Iemand uit Groningen of iemand die veel met Groningen te maken heeft of heeft gehad. Kan hem iemand zijn van nu, maar ook iemand van vroeger. Dat kan allemaal, want onze huishistoricus Rijn de Smit heeft de aanwijzingen voor dit spel. En als je het weet, dan app je ons je antwoord door 050-3188-288. Uiteindelijk, na 3 aanwijzingen, moet het wel een beetje duidelijk zijn. Dan bellen wij over een half uur iemand terug in de uitzending. En dan moet je de telefoon opnemen. Maar alleen dan, inclusief het goede antwoord, win je het weerstation van Radio Noord.
2: Nou, helemaal duidelijk.
0: Helemaal duidelijk, hè? Oh, mooi, dan is hier onze huishistoricus Rijn de Smit met de eerste aanwijzing en de vraag, wel is dat?
3: Bij deze man moet ik toch heel snel aan koffie denken.
0: Oh. 050-3188-288.
3: Bij deze man moet ik toch heel snel aan koffie denken.
0: En straks in de ochtendploeg over een paar minuten aanwijzing nummer 2.

0: Gloria Stefan.
1: Wel is dat.
0: We hebben zojuist de eerste aanwijzing gehad van Rijn de Smit. Dit was die aanwijzing.
2: Bij deze man moet ik toch heel snel aan koffie denken.
0: Ja. Nou, ja. We gaan iemand wegstrepen. Ja,
3: veel mensen denken het te weten en dat snap ik ook wel. Want ja. Klaas TikTok wordt genoemd.
0: Van de koffie.
3: Van de koffie.
0: Ja.
3: Ja.
0: En is het goed?
3: Nee, dus
0: nee,
3: niet
0: is niet goed.
3: Nee,
0: okay,
3: nee, dat moet even duidelijk zijn, inderdaad. Ja,
0: okay. Strepen we die door en gaan we naar aanwijzing nummer 2.
2: Deze journalist is een aardje naar zijn vaartje, want zijn vader was ook een journalist.
0: Oké.
3: Okay. Oh, oké. Okay, ja.
0: Dat is interessant. En is streep sowieso de koffieman weg, zullen we maar zeggen.
3: Ja.
0: Maar wie is het dan wel? 050-3188-288. Dat is ons nummer. Als je het nu wel denkt te weten, dan app je ons. En anders wacht je nog even. Na 8:30 hebben we nog een derde aanwijzing. Voorlopig moet je het doen met deze aanwijzing.
2: Deze journalist is een aardje naar zijn vaartje, want zijn vader was ook een journalist.
0: 050-3188-288 als appnummer van Noord voor het Weerstation.
1: Wel is dat.
0: Rob, zometeen het Groningse nieuws. Wat zit daarin?
4: Ja, een automobilist uit Leeuwarden is gisteravond in Marum zijn rijbewijs kwijtgeraakt. Waarom? Dat hoor je zo.
2: Deze journalist is een aardje naar zijn vaartje, want zijn vader was ook een journalist.
0: 050-3188-288. Ochtendploeg op Noord met Maroon 5 en Memories.

0: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
0: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
5: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
4: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
5: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
6: Het is 1 minuut voor 8:30. Hier is het nieuws. Goedemorgen, Rob.
7: Goedemorgen. Een 27-jarige automobilist uit Leeuwarden is zijn rijbewijs kwijt nadat hij gisteravond in Marum werd betrapt op te hard rijden. De bestuurder reed op de scheiding bij Marum 163 km per uur, waar 60 is toegestaan. Toen de auto aan de kant werd gezet, bleek dat op de passagiersstoel een baby van een paar maanden oud in een kinderstoeltje zat. Omdat de politie zich zorgen maakt over de veiligheid van het kind, is een zorgmelding gedaan bij Veilig Thuis. Bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen, het IMG, zijn 329 dossiers van gedupeerden zoek geraakt. Blijkt uit een brandbrief die Nationale Ombudsman Renier van Zutphen vandaag aan de Tweede Kamer...

0: Nieuw-Wolda is sinds gisteravond weer open voor verkeer. De weg was afgesloten vanwege opruimwerkzaamheden na de storm van zaterdagnacht. Meer dan 200 bomen langs de weg raakten beschadigd door het noodweer. Ook de Kielster achterweg tussen Barenveld en Veendam is na de opruimwerkzaamheden weer vrijgegeven, meldt de provincie. De Koninklijke Luchtmacht oefent vanaf vandaag 2 weken lang boven onze provincie. De luchtmacht heeft hiervoor een tijdelijk kampement opgeslagen op Groningen Airport Eelde, waar 130 militairen verblijven. Majoor Friso Dankaert vertelt waarvoor tijdens de oefening Moving Werewolf wordt getraind.
1: We oefenen om vanaf meerdere locaties te opereren, zodat we minder voorspelbaar en minder kwetsbaar zijn. Normaal doen we dat op onze vliegbasis Eindhoven. En nu doen we dat gedislokeerd op het mooie Groningen. En we zijn ontzettend blij dat we daar dat mogen doen.
0: Er wordt vanaf Eelde 2 maal per dag gevlogen met een Hercules transportvliegtuig. Er worden in principe geen F-35 straaljagers ingezet bij de oefening. Een fietser is gistermiddag gewond geraakt bij een ongeluk op de kruising van de Oosterhamrikade met de Kapteinlaan in Groningen. Het slachtoffer werd aangereden door een automobilist en is behandeld door ambulancepersoneel. Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. De brandweer is gistermiddag in actie gekomen voor een boot die in de problemen was gekomen op het Hoornse Meer. De boot trok een zogenaamde bananenboot, maar raakte lek en dreigde te zinken. De 6 opvarenden zijn door de brandweer van boord gehaald. En Daan van Gulik wordt lijsttrekker voor het CDA bij de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2027. Van Gulik is al jaren actief voor de ChristenDemocraten in Groningen en is in het dagelijks leven werkzaam als adviseur voor provincies, gemeenten en waterschappen. De Provinciale Statenverkiezingen worden gehouden op woensdag 17 maart 2027. Het CDA heeft op dit moment 2 zetels in de Groningse Staten. Meer nieuws lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
2: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
3: Het seizoen is weer begonnen.
4: Oh, lekker!
3: Verse aardbeien en kersen van mijn Nardi. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Nardi in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Nardi. Dat is puur genieten.
5: Hey, waar was jij?
6: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
7: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
8: Blijenberg.nl.
9: Oh, die van die deuren.
8: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
10: 55 jaar winkelcentrum Paddepoel en dat vieren we. Shop en maak kans op een elektrische fiets of een van de 55 jubileumprijzen. Kijk voor de actie op paddepoel.nl of volg onze socials. Winkelcentrum Paddepoel, dat shopt lekker.
11: De Ochtendploeg
12: met Edwin Paspeer.
13: Goedemorgen, Justin Jager uit Groningen combineert 2 passies. Het ene moment ontwerpt hij 3D-modellen van huizen voor architectenbureaus. Het andere moment werkt hij aan een game waarbij zombies Groningse straten overnemen. Over die zombies ga ik zo praten met hem.
14: Waar je Groningen hoort, Radio Noord. Goedemorgen, hallo.
15: Goedemorgen, hallo.

0: Paul Young. De ochtendploeg op maandag. And the love of the common people. Het is 7 minuten over 8:30. In het dagelijks leven ontwerpt Justin Jager 3D-versies van gebouwen. Maar lange tijd droomde hij ervan om ook zijn eigen game te maken. En dus besloot hij eigenlijk zijn twee passies te combineren tot de videogame The Left Behind. In dat spel moet je als speler zien te overleven terwijl zombies de wereld overspoelen. En die wereld die zit vol met Groningse elementen. Justin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, je bent eigenlijk een soort van stedenbouwkundige. Hoe kom je erbij dan om ook een game met zombies te maken?
1: Ja, ik heb 10 jaar geleden gewerkt bij een gameontwikkelaar in Assen. En games ontwikkelen, dat bleef altijd wel een beetje op de achtergrond prikkelen. Van, dat blijf ik toch wel leuk vinden. En zodoende heb ik 3 jaar geleden de stap gewaagd om zelf eentje te gaan ontwikkelen. En ik dacht van ja, er zijn heel veel games die spelen zich af in steden in Amerika bijvoorbeeld. Hoe mooi zou het zijn als we daar een Gronings tintje aan geven?
0: Ja, want kun je je dagelijkse werk dan ook wel hiermee combineren? Zeg maar in de zin van, je bent bezig met gebouwen in je dagelijks werk. Kun je dat dan ook in je werk implementeren of in je game implementeren?
1: Ja, zeker, zeker. Want inderdaad, in het dagelijks leven geef ik bijvoorbeeld stedenbouwkundig advies bij gemeenten. En daardoor weet je dus hoe steden zijn opgebouwd, de historie van bepaalde plekken. Ja, en als je dan een game ontwikkelt met een Gronings tintje, een Nederlands tintje, ja, dan kan je dat perfect kwijt natuurlijk in zo'n spel.
0: Ja, want welke Gronings elementen zien we dan bijvoorbeeld voorbij komen?
1: Nou, de omgeving die is geïnspireerd op delen uit Haren. Maar ik ben zelf ook opgegroeid in Veendam. En ik had een aantal grote locaties nodig voor bepaalde missies. En toen dacht ik, nou, hoe leuk zal het zijn als ik een paar herinneringen uit mijn jeugd daarin verwerk. Dus ik heb bijvoorbeeld het zwembad Tropica uit Veendam. Niet 100% één op één nagemaakt. Maar er staan wel herkenbare elementen van in. Het voormalige Ubbo Emmius bijvoorbeeld uit Veendam. Maar dus ook heel veel dingen uit Haren.
0: Ja, en het is een zombie survival game. Dan zit ik niet zozeer in de game, maar wat is dat dan voor spel?
1: Ja, je moet inderdaad overleven in de wereld. Ik vond het altijd heel mooi op series en games om te kijken van, joh, wat gebeurt er nou als de wereld 10, 20 jaar niet bewoond is. Hoe ziet zo'n wereld er dan uit? Vaak zit daar dan het thema zombies of een andere apocalyptische thema omheen. En ik heb gekozen voor zombies. Omdat daar ook best wel wat vraag naar is naar zo'n spel. En zodoende.
0: Ja. Dus, er staat al een demo-versie een tijdje online. Wat zijn de reacties?
1: In het begin was het wat negatief, want toen had ik eigenlijk de demo wat te vroeg online gezet. Dus er zaten nog best wel wat fouten in. Maar je ziet dat des te meer je speelt, des te meer je test en aanpast, dat er een community groeit van vaste spelers en daar ook steeds meer positieve reacties uit komen.
0: En dan komt hij over een paar weken uit. Wat zijn je verwachtingen er dan van? Wanneer ben je tevreden?
1: Ik ben eigenlijk al hartstikke tevreden. Want toen ik dit begon, toen dacht ik, ja, ik ga het gewoon aan. En we zien hoe ver we komen. En het lijkt me gewoon hartstikke leuk om zelf eentje te ontwikkelen en ook echt uit te brengen. En had ik er eigenlijk niet zo heel veel verwachtingen bij. Want er komen ontzettend veel games uit in een jaar. Maar ondertussen gaat het hartstikke mooi. Boven mijn verwachtingen eigenlijk. Dus ik ben eigenlijk al hartstikke tevreden en voor mij kan het al niet meer stuk.
0: Ja, want je hebt hier 3 jaar geloof ik aan gewerkt, hè?
1: Ja, klopt. Ja, inderdaad.
0: Maar is het dan ook zo dat je er straks goed aan gaat kunnen verdienen, zodat je andere werk misschien wel wat minder hoeft te gaan doen?
1: Er zijn mensen die dat inderdaad voor elkaar krijgen. Heb ik nog niet heel veel voorbeelden van in Nederland gezien. Maar ja, het zou hartstikke mooi zijn als dat zou lukken, ja.
0: Dat is wel een droom.
1: Ja, dat zou hartstikke leuk zijn. Ik vind dat de games ontwikkelen, dat bleef altijd wel prikkelen. Moet je gewoon heel veel tijd insteken. Dus als dat fulltime kan, met het misschien nog delen van het werk wat ik daarnaast doe erbij of zo. Dat zou hartstikke leuk zijn. Ja.
0: The Left Behind, wanneer verschijnt die exact?
1: 27 juli.
0: Dankjewel en succes met het laatste loodje, zeg maar. Van de game.
1: Dankjewel.
0: Oké, dankjewel. Justin Jager was dat. En zometeen kunnen we weer station winnen. Als je weet wie we zoeken in ons spel, wel is dat. Een hammer met het weer.

0: One Republic, Runaway.
1: Wel is dat.
0: We hebben inmiddels twee aanwijzingen gehoord van Reinder. Dit was aanwijzing nummer 2 voor 8:30.
2: Deze journalist is een aardje naar zijn vaartje, want zijn vader was ook een journalist.
0: Ja, nou, we gaan nog iemand wegstrepen.
3: Ja, en toen kwam de naam Johan de Veer heel veel binnen.
0: Oh, van het Dagblad, die ook wel op vrijdag bij ons zit in ons nieuwsforum. Ja.
3: Maar niet goed.
0: Nee, dat doen we nog. De allerlaatste aanwijzing, nou, die is wel raak, denk ik hoor.
2: Hij rijdt op misschien wel het bekendste busje van Groningen.
3: Aha.
0: 050-318-80. Ik ga hem niet eens meer herhalen zo.
1: Wel is dat.
0: Arba, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Nou, korte broeken weer, hè?
4: Ja, zeker. Ja, het is nou op dit moment heel aangenomen. Wat al iets wat te warm. Ja, en vanaf woensdag gaan we de dattigers in. En dat duurde een aantal dagen. En nou ja, als ik dat in zo kijk, ook op de lange termijn, dat die zomerwarmte gewoon blijft. Dan kunnen we aangewoon op een hittegolf. En dat betekent 5 dagen van 24 graden en meer. Waarvan 3 in de 30. Nou, en doormet is het dus wat dat betreft in nooditiet nog niet kloor. Ja, is het vandaag in ieder geval heel aangenomen. Er is nu weer wat zon, er is dus een beetje bewolking en de temperatuur gaat richting 21 graden in het noorden van de provincie. Door een zomerswarmerdag 24 graden verder de provincie in. Met een motige tot vrij krachtige noordoostenwind. Vanavond en vannacht komt er dus wat meer bewolking. 12 tot 15 graden als minimum. En morgen wordt een vrij zonnige dag. De wind draait naar het oosten tot zuidoosten, motig tot vrij krachtig. En door de nog wat hogere temperatuur van 23 tot 27 graden.
0: Dankjewel. Toch wel één keer laten horen nog? Ja, één. Oh, nou vooruit maar.
2: Hij rijdt op misschien wel het bekendste busje van Groningen.
0: Ja, nou, dat weet je toch wel inmiddels, ja. 050-3188-288. Niet bellen, nee. App je antwoord even door voor het weerstation van het Even Noord. En wij bellen dan zometeen één iemand terug. En als je opneemt en het antwoord geeft, dan ben je de

0: en Gloria.
1: Wel is dat.
0: Nou, dit is het moment waarop we iemand gaan bellen. En we hebben heel veel goede antwoorden binnengekregen. Het was niet al te moeilijk, denk ik, uiteindelijk. En de koffie deed het hem al bij veel mensen.
1: Ja.
2: Met Samer.
0: Dag, Saar, met Edwin van Radio Noord.
2: Goedemorgen.
0: Staat de telefoon toevallig op luidspreker?
2: Nee, ik heb het in mijn oortjes.
0: Oh, ja, maar we verstaan je niet zo heel goed.
2: Oh, nou, ik zal er weer gaan halen. Zo ja,
0: kijken? Nee, niet echt. Weet je wat, we houden het lekker kort. We willen van je weten, wie zoeken wij?
2: Ronald Niemeyer.
3: Ik had het vandaag over Ronald Niemeyer.
0: Ja hoor. Wist je het ook al bij de koffie?
2: Ja.
0: Nou, we verstaan je niet zo heel goed, dus we houden het kort. Ik wens je heel veel plezier. Je krijgt het weerstation van ons.
2: Hartstikke fijn, dankjewel.
0: Fijne dag, hè?
2: Ja, yo,
0: yo, yo, boy.
1: Wie is dat?
0: En we hebben wat tijd, Petra, om even te kijken naar ons lopend vuur. Komende woensdag namelijk ligt het openbaar vervoer in de ochtendspits enkele uren plat. In vrijwel het hele land rijden er geen treinen. Vakbond FNV heeft voor die ochtend namelijk een staking aangekondigd. En ook werknemers in het bus, tram en metrovervoer staken tussen 4 en 8 in de ochtend. En dat richten ze tegen de bezuiniging op de sociale zekerheid. Het inkorten van de WW bijvoorbeeld en het versoberen van de WIA. Ik sta achter de staking. In het openbaar vervoer is ons lopend vuur. Wat is er binnengekomen?
4: Nou, Koos Kleveringa, in elk geval wel. Haar zegt, deze maatregelen moeten een halt worden toegeroepen. Dus ja, de staking is gerechtvaardigd. En Jans die zegt ook volledig mee eens, heel Nederland moet plat. Net zolang tot alle bezuinigingen op de sociale zekerheid van de baan zijn. En deze regering opstapt met hun afbraakbeleid. En Tineke zegt dan, één dag is nog te overzien. Ze gaat in elk geval 8 dagen niet met de trein naar het werk. En Sierk zegt, ja, ik reis eigenlijk nooit met het openbaar vervoer. Want dat is al onbetaalbaar. Eigen auto vindt hij dan goedkoper. Dus ja, dan zegt hij, wat mij betreft mogen ze zoveel staken als dat ze willen.
0: Ja.
4: Nou, deze reacties komen er allemaal binnen.
0: Ja. 050-318-2888. Daarop kun je je mening kwijt door ons even te bellen of te appen. En stemmen doe je via rtvnoord.nl en via de app van Noord. Tussenstandje, 63% van de stemmers is het eens met de stelling. En misschien heb je vannacht ook alweer naar het voetbal gekeken en heb je nu een beetje last op het werk omdat het een zware dag wordt. Hoe ga je om met deze WK-uitputtingsslag? Ik ga er straks na 9 uur over praten met een deskundige. En nu, no doubt, dit is Don't Speak.

0: gaat op zoek naar de klaukste gunniger van 2026.
1: Veel scoren, maar nou ja, dit is de naam.
2: Nou ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
3: op TV Noord.
4: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
8: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
9: Rustig, adem in,
8: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
9: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
10: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
11: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
10: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
12: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
13: Dit is Radio Noord.
3: Nu het nieuws van 9 uur.
14: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De olieprijzen zijn vanochtend wat omlaag gegaan. Dat lijkt een reactie op tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de VS om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Een vat olie daalde 2% in prijs en kostte in de vroege ochtend $79. Vorige week was er ook een flinke daling na het ondertekenen van een voorlopig akkoord tussen de twee landen. Er zijn in Nederland nog steeds meer vacatures dan werkzoekenden, meldt het UWV. De uitkeringsinstantie brengt jaarlijks in kaart welke beroepen de beste baankansen bieden. De vraag is groot, zegt het UWV.
15: Ik kan ook bijvoorbeeld denken aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet, wat ook veel in het nieuws is geweest. Dat levert ook heel veel werk op, uiteraard. Maar ook het noodzakelijk onderhoud en het herstel van bruggen, sluizen, wegen. Nou ja, dat levert bijvoorbeeld heel veel werk op voor bijvoorbeeld stratenmakers, maar ook diverse machinisten, een wegenbouwmachinist is kansrijk geworden. Dus daar moet je toch wel aan denken.
14: Bij veel beroepen zorgt kunstmatige intelligentie voor mindere baankansen in sommige sectoren. Bijvoorbeeld in de klantenservice, waar steeds meer chatbots komen. Het wordt in Frankrijk mogelijk de warmste dag ooit sinds het begin van de metingen daar. Volgens de weersverwachtingen kan het boven de 40 graden worden. Voor een groot deel van Frankrijk is vanwege de hitte code rood afgekondigd. Er zijn ook maatregelen getroffen, zegt correspondent Saskia Houttuin.
16: Wat daarnaast ook nog is gedaan, is dat op veel plekken, waaronder in Parijs, het drinken van alcohol in de openbare ruimte, dus op straat, nu verboden is, omdat alcohol uitdroogt. En ze willen voorkomen dat te veel mensen met uitdrogingsverschijnselen in het ziekenhuis belanden.
14: Volgens wetenschappers zijn de extreme temperaturen in Frankrijk te wijten aan klimaatverandering. Het weer, zon en wat bewolking en het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: En dit is Noord Nieuws met Rob de Vries.
18: Bij het IMG zijn 329 dossiers van gedupeerden zoek geraakt. Staat in een brandbrief van nationale ombudsman Renier van Zutphen aan de Tweede Kamer. Volgens de ombudsman zijn de zoekgeraakte dossiers tekenend voor de situatie in Groningen, waar gedupeerden veel te lang moeten wachten op duidelijkheid.
19: Eigenlijk gaat het erom dat ze het achter zich moeten kunnen laten en hun leven weer moeten kunnen oppakken. Dat schrijf ik aan de Tweede Kamer. Ik vind het heel belangrijk dat mensen dat realiseert. Dat het nog steeds en al veel te lang duurt voordat mensen echt geholpen zijn.
18: De Koninklijke Luchtmacht oefent vanaf vandaag 2 weken lang boven onze provincie. De luchtmacht heeft hiervoor een tijdelijk kampement op Groningen Airport Eelde opgeslagen. Major Friso Dankaert vertelt wat de omgeving van oefening Moving Werewolf gaat merken.
2: U kunt merken dat er gevlogen zal worden met een C-130 Hercules. En die bewegingen zullen zicht en hoorbaar zijn in de omgeving. Het zal om en nabij de 2 keer per dag zijn.
18: En bij ongeveer 60 adressen in de omgeving van de Otterlaan in Winschoten komt geen water uit de kraan door een leidingbreuk. Monteurs zijn bezig de schade te verhelpen. Het waterbedrijf verwacht dat de problemen aan het eind van de ochtend voorbij zijn. Meer nieuws straks om 9:30.
5: Hup, de duin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
20: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
5: Wijzerweg, Groningen.
21: Ontdek het nieuwe theaterseizoen in Martini Plaza. Met onder andere We Will Rock You, Cats, Evita, The Bodyguard, Holiday on Ice en The Illusionist met Hans Klok. Koop je tickets via martiniplaza.nl.
22: Nu mega opruiming bij
23: Meertens Meubelen.
22: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf.
24: De koffie staat klaar.
25: Hé, hey, pa, heb jij je koffer al gepakt?
26: Mijn koffer?
25: Ja, we gaan op wereldreis.
26: Dat hoeft niet, want we gaan naar festival op Rokkeldijs.
25: Op Rokkeldijs.
26: Van 24 tot en met 28 juni.
25: Met natuurlijk op zaterdag de parade. Voor meer informatie en tickets www.oprokkeldijs.nl.
26: Dat is nog eens een goedkope wereldreis.
27: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
28: Radio.
29: De Ochtendploeg
30: met Edwin Paspeer.
31: Goedemorgen, het WK voetbal is nu anderhalve week onderweg met wedstrijden diep in de nacht. Hoe staat het met het slaaptekort in onze provincie? Ik ga er zo meteen over praten.
32: Radio Noord. Goedemorgen.

0: Doe maar in één nacht alleen. Nou, over die nachten gesproken. Het WK voetbal is volop bezig. En voor fans kan dat een ware uitputtingsslag zijn. Zeker als je veel wil zien, want meer dan de helft van de wedstrijden is midden in de nacht. En er wordt ook naar gekeken ook. Hoe overleef je dan die toch wat slapeloze weken zonder overdag duf achter je bureau te zitten? Chronobioloog Roelof Hut van de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, u onderzoekt de biologische klok en adviseert ook zelfs het Nederlands elftal op dit gebied. Wat doet nachtbraken met je lichaam?
1: Ja, dat is natuurlijk niet goed. Slaap is een herstelproces wat absoluut essentieel is voor je brein, maar ook voor de rest van het lichaam. Je immuunfunctie is verbeterd tijdens slaap en dat soort zaken. En als je dus te weinig slaap krijgt, ja, dan word je uiteindelijk wel ziek. En behoorlijk ziek misschien. Dus dat moet je eigenlijk zien te vermijden.
0: Ja, maar één keer per week nu een wedstrijdje kijken of zo, is dat dan erg?
1: Nou, je kunt best wel wat hebben. Gelukkig is het zo dat als je in de ene nacht slaaptekort komt, dat je dat dan in de volgende nacht wel weer in kunt halen. Je bent dan wat eerder moe, je wilt wat eerder op bed gaan. Maar je zult ook wat dieper slapen en je zult misschien ook wat langer willen uitslapen. En dat is natuurlijk op zo'n nacht, als je toch zo'n wedstrijd nog laat in de avond of in het begin van de nacht zo'n wedstrijd wil zien. Ja, dan is het eigenlijk het mooiste als je kunt verzorgen dat je in de ochtend gewoon kunt uitslapen. Ja, ja. Dat je het direct zeg maar inhaalt.
0: Ja, maar dan moet je naar het werk. Tenminste, veel mensen.
1: Precies, de baas die vindt het niet zo leuk waarschijnlijk. dus dan heb je toch een probleem. De mensen die vroeg naar het werk moeten, die er om 7 uur al moeten zijn of zo, ja, die zijn hopelijk ook vaak wat eerder thuis. En als die dan om 1 uur of 4, 5 of zo thuis zijn, dan zouden ze kunnen overwegen een tukje te kunnen doen. Dat werkt vaak ook goed op dat moment.
0: Maar dat is toch een beetje van vooruitslapen. Vooruitslapen werkt toch niet echt?
1: Nee, ik bedoel een tukje doen nadat je een wedstrijd hebt
0: gekeken. Okay.
1: Ja. Vooruitslapen werkt niet inderdaad. We zien slaap als een soort schadeherstelproces. En ja, je kunt schade niet herstellen voordat hij aanwezig is, zeg maar. Ja.
0: Want Nederland speelt komende nacht van donderdag op vrijdag om 1 uur 's nachts. Ik denk toch wel mensen zijn die dat willen zien. Wat moet je dan doen? Hoe kun je dat beste doen?
1: Ja, een aantal mensen die gewend zijn om relatief vroeg naar bed te gaan, die zou ik ook echt adviseren om voor die tijd ook te slapen. Dus gewoon een normale tijd op bed te gaan. Eerder naar bed gaan, zoals gezegd, dat werkt vaak niet heel erg goed. Maar ga op je normale tijd naar bed, zet de wekker, kijk of je er nog zin in hebt om de wedstrijd te zien. Als dat zo is, dan ga je die wedstrijd kijken. Probeer dan in een vrij dimme omgeving, dus met weinig licht, die wedstrijd te kijken. Want het is dat licht 's nachts zorgt ervoor dat de biologische klok verstoord kan raken. En dat wil je niet, want dan kun je de volgende nacht ook niet op de juiste tijd slapen. Dus je wilt eigenlijk die wedstrijd zien in een beetje een dimme omgeving waar je eigenlijk nog helemaal net niet goed een krant kunt lezen. Dat zou ideaal zijn.
0: Ja, maar ja, dan heb je de opwinding van die wedstrijd natuurlijk ook mee. Zeker als het op het eind van de wedstrijd nog spannend is of zoiets, of er veel gescoord wordt.
1: Ja, en dat doet ook iets met je biologische klok. Dus probeer niet al te enthousiast te zijn. Ja, dat is verschrikkelijk. Dat wetenschappelijk advies is verschrikkelijk.
0: Ja. Hebt u zelf al een wedstrijdje de nacht gekeken?
1: Nou, dat valt mee hoor. Ik heb wel de wedstrijden tot nu toe van Nederland zelf al gezien. En een paar andere. Ik denk dat Spanje interessant is op het moment. Ik probeer wel die wedstrijden 's nachts. Dat probeer ik eigenlijk wel te vermijden. Dan hou ik het liefst op een samenvatting. Maar ik ben ook niet de grootste voetbalfan, moet ik eerlijk zeggen.
0: Dat scheelt dan weer. Want u adviseert wel het Nederlands elftal, hè?
1: Ja, we zijn in contact met een aantal in het verleden ook een aantal sportartsen. Ze hebben mij eens uitgenodigd om iets te vertellen over de biologische klok en de effect op sport. En Edwin Goedhart, de clubarts van KNVB, die vond het zo interessant. Die zegt van, hey, misschien kun je mij wat adviseren hoe ik met die jongens die WK in zou moeten. En dat hebben we gedaan, ja.
0: En waar heeft dat dan mee te maken? Heeft dat te maken met dat ze veel moeten reizen bijvoorbeeld en in andere tijdzones wellicht terechtkomen?
1: Ja, nou, we hebben toch beloofd aan elkaar dat we er niet al te veel over zouden vertellen. Totdat het WK is afgelopen. Oh ja. Dus ik wil ook geen details. Daar moeten we na de tijd misschien wat meer details over vertellen. Maar ja, de biologische klok heeft met van alles te maken. En daar wil je goed mee omgaan als topsporter.
0: Maar laten we er dan vanuit gaan dat als ze wereldkampioen worden, dat u daar toch een beetje een steentje aan bijgedragen heeft.
1: Dan wil ik graag denken dat ik daar een klein steentje bij heb. Overigens, ik doe dat samen met een goede collega van mij, Hein Dane, van Amsterdam. En die is thermofysioloog. Dus we hebben ook gezien dat niet alleen de biologische klok, maar ook vooral de aanpassing aan die hitte van belang kan zijn. En daar hebben we ons ook goed op gericht.
0: Nou, daar kunnen we ook over mee praten inderdaad, momenteel deze week in Groningen. Toch?
1: Ja, het is gewoon heel erg leuk dat deze mensen wetenschappers vragen om hun een beetje bij te staan met de kennis. Dat is wat zeer gewaardeerd, ja.
0: En dit gesprek werd ook zeer gewaardeerd. Dank daarvoor.
1: Oké, graag gedaan.
0: Chronobioloog Roelof Hut was dat. En zometeen het thema van onze top 3. En hoe kijken Molukkers in Groningen naar de excuses van het kabinet? Hoor je straks in de ochtendblok. Radio.

0: know-it-all. Hij weet alles beter. Teddy Swims, top 3. Ja, gisteren was alweer de langste dag van het jaar. 21 juni. Met andere woorden, vanaf nu worden de dagen weer korter.
1: Ja, daar begon jij de uitzending mee. Nou, positief.
0: Even opwekken het begin van de dag. Ja. Nee, we zitten lekker in die periode dat we meer dan 16 uur per dag daglicht hebben. Dat de zon op is althans. Mooie lange periodes. En dat brengt ons bij een top 3 met mooie lange platen. Even die platen die duren gewoon echt heel lang en die vervelen dan toch niet.
1: Nee, en wat is lang?
0: Dit nou, zo ergens de grens bij rond de 5 minuten leggen, zoiets.
1: Oh, ja. Ja, ja, dat is wel lang.
0: Onder andere Manny en Dieneke. Van Meatloaf. Paradise by the Dashboard Light. Ja, bij eigenlijk in principe het hele oeuvre van Meatloaf valt in deze categorie. Het maakt allemaal hele lange platen. Kerstversie dit? Moet je voor zo'n kerstbelletjes weg?
1: Normaal klinkt je anders, hè?
0: Celine Dion, it's all coming back to me now. Dit schijnt ook 7,5 minuten te duren. Deze gaat net door de grens van 5 minuten heen. Tineke, kom met Madonna en Frozen. Nou, dit zoeken we dus lange platen die toch zeker niet vervelen, ondanks de lengte. 050-3188-288. 050-3188-288. Voor onze top 3. Straks zo rond 10:15. Nou, het zal wel ietsje eerder worden dan, hè?

0: Bedders en de Nozems. Het was een bijzonder moment gisteren voor de Molukse gemeenschap in Nederland. Bij de onthulling van het Nationaal Moluks Monument in Rotterdam bood premier Rob Jetten zijn excuses aan voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die 75 jaar geleden naar Nederland kwamen. De premier zei onder andere dat die eerste generatie een historisch onrecht is aangedaan. Ik ga erover praten met de Groningse acteur Roger Goudsmit van Molukse Komaf. En hij zag gisteren de toespraak van de premier. Goedemorgen, Roger.
1: Goedemorgen.
0: Voor de mensen die vroeger ook TV Noord keken, je zat in Boomwater onder andere.
1: Ja, dat kan wel zingen, ja.
0: Ja, precies. Nou, daar hebben we een beetje beeld. Hoe heb je dat moment...
1: Als Eddie Zwienhold.
0: Ja, precies. Ja. Hoe heb je dat moment van gisteren beleefd?
1: Nou ja, emotioneel vooral ook, natuurlijk. Maar goed, desalniettemin vind ik ze belangrijk en terecht dat ze zijn gemaakt. Ze komen misschien wel laat en voor velen misschien wel te laat. Maar erkenning blijft wel nodig, eigenlijk.
0: Ja. Want je zei vooraf, er moeten wel excuses met inhoud zijn. Is dat het geval geweest?
1: Ja, hoe moet je dat zeggen? Ja, er is wel concreet benoemd wat de fout is gegaan, laat ik zeggen. Het ontslag bijvoorbeeld, de opvang, het niet gezien worden. Maar de echte inhoud, dat moet nog blijken. Hè? Wat eruit volgt, zeg maar. Dat is,
0: Ja, want deed het iets met je dat dit zo gezegd werd?
1: Ja, ik was toen aan het repeteren voor een voorstelling. En ik nam er even tijd voor. En toen ik het zag, kwamen er wel tranen. En wat ik wel mooi vond, was wat Jetten zei, was u wordt gezien. Het klinkt misschien wel eenvoudig, maar ik denk voor de gemeenschap... die zich generaties lang niet gezien hebben gevoeld... is dat misschien wel een groot gebaar. Hè?
0: Ja. Wat kun je uitleggen waarom dat zo diep zit dan? Waarom de tranen komen dan?
1: Dat is een complexe geschiedenis. Ook voor mezelf bedoel je.
0: Ja, voor jezelf. Ja,
1: dat heeft toch te maken met hoe ik me verbonden voel met het Molukse volk. Ik heb weliswaar een beetje een andere geschiedenis, maar ik voel me verbonden met het Molukse volk. Omdat ik zelf ook Moluks bloed heb natuurlijk, maar ook wat hen is aangedaan, de eerste generaties. Dat is ook wel een beetje gerelateerd aan mijn familiegeschiedenis.
0: Ja.
1: En er is veel afgenomen en ontnomen. En vaak vechten tegen de bierkaai, tegen het witte bolwerk. En maar niet gezien worden en niet gehoord worden. Dat ligt heel diep.
0: Ja.
1: Dat is transgenerationeel is dat. Hè?
0: Ja. En het, linksom, rechtsom, het is wel gewoon voor jullie denk ik te laat. Of in ieder geval laat.
1: Nou, het is laat. Want de meesten zijn er gewoon niet meer.
0: Ja.
1: Ja, dat is het eigenlijk. Voor die eerste generatie is het te laat.
0: Maar niet te laat voor de generaties die daarna komen?
1: Nou, kijk, wat ik belangrijk vind is... de mensen moeten blijven luisteren naar de Molukse gemeenschap vanuit hun narratief. En op een gegeven moment ook vanuit het Molukse narratief bepalen wat herstel betekent. Dus geen zoethoudertjes en geen symboolpolitiek, maar echte verantwoordelijkheid, daar gaat het om.
0: Ja. Dus er moet nu ook een volgende stap komen vanuit het kabinet.
1: Ja. Kijk, Jetten die heeft wel excuses aangeboden vanuit het kabinet. Biedt een begin. Maar vertrouwen, dat ontstaat niet door één toespraak. Dat moet groeien door concrete daden. Ja. Geen woorden, maar daden, zeg maar. Ja. Ja.
0: En wat zouden dan die daden kunnen zijn? Waar denk je dan aan?
1: Nou, het gaat om de volledige erkenning. Hè? Niet afsluiten alsof het klaar is. Daarvoor zit de pijn te diep. Het kan helpen om het zwijgen te doorbreken. En echte verwerking mogelijk te maken. Dat soort dingen. En bijvoorbeeld vanuit politiek narratief. RMS bijvoorbeeld is een historisch en emotioneel nog steeds een belangrijk narratief. En voor sommigen is het een politiek ideaal. En voor anderen is het een symbool van belofte. Maar goed, excuses gaan natuurlijk wel breder dan bijvoorbeeld het politieke ideaal alleen, RMS. Maar je kunt de geschiedenis er niet los van zien.
0: Nee.
1: Wat ik ook belangrijk vind is bijvoorbeeld de erkenning van het graf van wijlen president Somokuil. Dat blijft nog steeds een open wond.
0: Ja. Kortom, de eerste stap is gezet, maar er moeten nog vele volgen. Dank in ieder geval voor deze eerste reactie hierop.
1: Ja, geen dank. Graag gedaan. Ja.
0: Groningen acteur Roger Goudsmit was dat. En zometeen het andere Groningse nieuws. Rob, wat zit daarin?
2: Ja, dan hoor je waarom 130 militairen Groningen Airport Eelde hebben ingenomen.
0: En daarna onder andere die lange top 3 met lange platen. De dag na de langste dag van het jaar. Nu Raccoon en de Ochtendploeg. Dit is No Mercy.

0: is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
2: ANWB en gaan.
0: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Het is precies 9:30, tijd voor het Groningse nieuws. Goedemorgen Rob.
8: Goedemorgen. Bij ongeveer 60 adressen in de omgeving van de Otterlaan in Winschoten komt geen water uit de kraan door een leidingbreuk. Die ontstond vanmorgen rond 5:00. Monteurs zijn bezig het lek te dichten. Waterbedrijf Groningen verwacht dat de problemen vanmiddag om 12:00 voorbij zijn. Bij het instituut Mijnbouwschade Groningen zijn 329 dossiers van gedupeerden zoek geraakt, schrijft nationale ombudsman Renier van Zut van vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Hij vertelt hoe de zaak aan het rollen kwam.
9: Er was op een gegeven moment iemand die kwam bij ons in en zei, dat is heel

0: die ene manier gekomen was, hadden we het nooit meer gehoord.
1: Een 27-jarige automobilist uit Leeuwarden is zijn rijbewijs kwijt nadat hij gisteravond in Marum werd betrapt op te hard rijden. De bestuurder reed op de scheiding bij Marum 163 km per uur, waar 60 is toegestaan. Toen de auto aan de kant werd gezet, bleek dat op de passagiersstoel een baby van een paar maanden oud in een kinderstoeltje zat. Omdat de politie zich zorgen maakt over de veiligheid van het kind, is een zorgmelding gedaan bij Veilig Thuis. De Koninklijke Luchtmacht oefent vanaf vandaag 2 weken lang boven onze provincie. Onder de noemer Moving Werewolf wordt getraind met het gebruiken van civiele vliegvelden als militaire vliegvelden niet te gebruiken zijn. De luchtmacht heeft hiervoor een tijdelijk kampement op Groningen Airport Eelde opgeslagen. Daar verblijven de komende weken 130 militairen, vertelt majoor Friso Dankaert.
2: Het is een vrij groot kampement en ik ben ontzettend trots op onze mensen. Die is ongeveer in een middagje in elkaar gezet. Dat is dus op de vliegbasis, hè? Dus dat is een behoorlijke gewaarwording voor de mensen hier. Dat we echt zowat naast de landingsbaan staan. Om zo direct betrokken te zijn bij de operatie hier op Eelde is ontzettend gaaf.
1: 2 maal per dag wordt er gevlogen met Hercules transportvliegtuigen, zodat tijdens de oefening op Eelde geen F-35 straaljagers te zien zijn. Tigoland speelt ook komend seizoen voor FC Groningen. De 20-jarige middenvelder uit Pijzen wordt opnieuw gehuurd van landskampioen PSV. Land gaf aan het eind van afgelopen seizoen al aan dat hij ervoor open stond om nog een jaar te worden verhuurd aan FC Groningen. Afgelopen seizoen kwam hij tot 30 duels waarin hij goed was voor 3 doelpunten en 1 assist. Komende vrijdag begint FC Groningen met de trainingen voor het nieuwe seizoen. Stedenbouwkundige Justin Jager ontwerpt in het dagelijks leven 3D-versies van gebouwen. Maar lange tijd droomde hij ervan om ook zijn eigen game te maken. Hij heeft nu die 2 passies gecombineerd met het ontwikkelen van zijn eigen videogame The Left Behind. In dat spel moet je als speler zien te overleven terwijl zombies de wereld overspoelen. Die wereld zit volgens Jager vol Groningse elementen.
3: De omgeving die is geïnspireerd op delen uit Haren. Maar ik ben zelf ook opgegroeid in Veendam en ik had een aantal grote locaties nodig voor bepaalde missies. En toen dacht ik, nou, hoe leuk zal het zijn als ik een paar herinneringen uit mijn jeugd daarin verwerk. Dus ik heb bijvoorbeeld het zwembad Tropica uit Veendam. Niet 100% 1-op-1 nagemaakt. Maar er staan wel herkenbare elementen van in. Het voormalige Ubbo Emmius bijvoorbeeld uit Veendam. Maar dus ook heel veel dingen uit Haren.
1: Ja, de game komt op 27 juli uit. Er staat al wel een demo-versie online. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
4: Dankjewel, Rob. Zometeen reacties op de stelling en het lopend vuur. Ik sta achter de staking en het openbaar vervoer. En dan lange platen in onze lange top 3. Deep Purple komt natuurlijk binnen. Jacob en Natasha, Child in Time. Joop, nou, ik denk aan deze van Led Zeppelin. En Stairway to Heaven, nou nog geen suggestie dan. Hij is ook lang deze inderdaad. Prince komt via Bianca. Purple Rain 050-3188-288. Geef je plaatjes nog door. Hier is Harma, lekker kort met het weer.
5: Vroeg de zon, gouden west. Temperatuur loopt op richting 21 graden in Lauwers meegebied tot 24 graden verdere provinciën. Met een motige tot vrij krachtige noordoostenwind. Vanavond en vannacht komt er wat meer bewolkt met zo'n 12 tot 15 graden als minimum. In Buin wordt een vrij zonnige dag. En met een motige tot vrij krachtige oost-zuidoostenwind wordt 23 tot 27 graden.
6: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
7: De hypotheekshop Stadsloop in Appingedam komt eraan. Doe mee aan de 5 of 10 kilometer hardloopwedstrijd, de Kids Run, met je collega's aan de bedrijvenloop of het wandel-event. Zaterdag 27 juni. Schrijf je in via stadsloopappingedam.nl.
8: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
9: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
8: Check werkenbijwagenborg.com.
10: Wacht niet tot de zon weer schijnt, want dan is het te laat. Bij Portenda uit Hoge Zand regel je nu jouw zonwering en rolluiken. Van advies tot montage, we maken het je makkelijk. Kom langs en wees de zon voor. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
8: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.

0: Samje en Morning. Ja, langer tot drie komt er natuurlijk aan, want er is een lange plaat in. Dus nog even kort de blik richten op ons lopend vuur. Het gaat over die staking. Komende woensdag in het openbaar vervoer tussen 4 en 8. Heeft te maken met de bezuinigingen op sociale zekerheid. Daar demonstreert vakbond FNV tegen. Inkorten van de WW bijvoorbeeld. Ons lopend vuur luidt en daar kun je de hele dag op stemmen. Ik sta achter de staking in het openbaar vervoer. RTVNoord.nl en de app van Noord. 63% van de stemmers is het eens met de stelling. Ik sta achter de staking in het openbaar vervoer. Top 3.
1: Ja, een lange top 3 heb ik al beloofd. Dus daar zijn we nu aan toegekomen.
0: Want gisteren was de langste dag van het jaar. En daar past een lange plaat bij. Lange platen die niet vervelen.
2: Nee.
0: Was wel een voorwaarde. Nou, toen dacht Natasja de Vries, deze verveelt zeker niet. Michael Jackson en Thriller.

0: lange platen die niet vervelen in onze top 3. Queen en George Michael. En Somebody to Love.
1: Top 3.
0: Een dag na de langste dag van het jaar. Een top 3 met lange platen. Er komt nog eentje aan dus. En dus zeg ik al redelijk vroeg in de ochtend. Goedemorgen tegen Dimitris Kaps.
1: Goedemorgen.
0: Dimitris Kaps. Ik sprak je naam verkeerd uit. Sorry. Gaan we zo meteen als eerste plaat doen?
2: Ja, ik heb mijn beste gedaan, Edwin. Deze vrouw zong in de jaren 80 over een gevoel dat volgens de titel helemaal nieuw was.
0: Hmm. Vorige week natuurlijk een hele goede week. Wat is allemaal? Een gevoel. Het is een vrouw uit de jaren 80.
2: Oei. Ja, ze leeft nog steeds.
0: Madonna. Madonna. Ja, Madonna.
2: Ja, het is Madonna.
0: Het is Madonna. Oh. Ja, maar welke plaat dan?
2: Met een gevoel dat helemaal nieuw was.
0: Like a Virgin.
2: Ja.
0: Echt waar?
2: Ja.
0: Wat heerlijk.
3: Goed.
0: Ja, Madonna was ook doorgegeven voor onze top 3. Goed dat we die er niet in gegooid hebben. Andere plaat van haar zat erin. Ik heb er nog eentje voor je in onze top 3. Die duurt 6 minuten 10, ga ik niet doorheen praten. Onder andere Jannie kan er mee. The Eagles en Hotel California. Mooie maandag. Mooi.

0: ook heel erg bedankt. Een fijne ochtend. Oké, dag.
1: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
10: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
12: Dit is Radio Noord.
10: Nu het nieuws van 10 uur.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De olieprijzen zijn vanochtend wat omlaag gegaan. Dat lijkt een reactie op tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Een vat olie daalde 2% in prijs en kostte in de vroege ochtend $79. Vorige week was er ook een flinke daling na het ondertekenen van een voorlopig akkoord tussen de twee landen. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de partijen het eens zijn geworden over een stappenplan om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen heeft aan 3 mensen het leven gekost. 7 mensen raakten gewond. De slachtoffers zijn vooral meisjes. De schietpartij was in Tacloban City. De politie heeft 2 leerlingen van de school van 14 en 15 aangehouden. Ze hadden allebei een pistool. Volgens de Filipijnse politie zijn de verdachten bevriend met elkaar en verklaarden ze dat ze op school werden gepest. Het instituut Mijnbouwschade Groningen was een tijd lang ruim 300 dossiers van gedupeerde inwoners kwijt. Een gedupeerde die maar niets hoorde over zijn aardbevingsschade stapte uiteindelijk naar de Nationale Ombudsman van Zutphen. Die noemt de zaak typerend voor de manier waarop gedupeerden nog steeds blijven vastlopen. Er zijn in Nederland nog steeds meer vacatures dan werkzoekenden, meldt het UWV. De uitkeringsinstantie onderzoekt elk jaar welke beroepen de meeste baankansen bieden. Nieuw op die lijst staan dit jaar onder meer verkoper in een vintagewinkel, metselaar en schuldhulpverlener. Tegelijkertijd zorgt kunstmatige intelligentie voor minder kansen in sommige sectoren, zoals in de reclamebranche en bij klantenservices. De vraag naar dierenartsassistenten en werknemers in de bouw neemt juist toe. Het weer, zon en wat bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm met 25 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op je grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaard.nl.
15: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emusoft is dé oplossing. Meer weten? Kom langs in onze prachtige showroom in Leek.
16: Heb je een zaal voor een vergadering nodig? Lekker dicht bij de stad.
17: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl. Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
18: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
19: Radio Noord. De ochtend door.
20: Met Dimitris Kops.
21: Ja, en als ik geen vogels hoor fluiten, dan ga ik niet naar buiten. Oh, lekker, die komt eraan. Cheerio van Justin de Wild. En ook Enrique Iglesias, zometeen hier.
22: Waar je Groningen hoort.
21: Nou, Madonna.

Hatschikidee! Ja, wat nou een maandagochtendhumeur? Is meteen weg hoor, met Cheerio van Justin de Wild. Als ik geen vogels hoor fluiten, ga ik niet naar buiten. Ja, heel goed creëerde over de maandagochtend. Het is 9:09. Goedemorgen, Dimitri Ziso op Radio Noord. De ochtend door op je zonnige maandag. Ja, in deze ochtend lopen de temperaturen snel op tot zo'n 24 graden uiteindelijk in Groningen. Dat is lekker. En zometeen hier over een uur om 10:50 maak je kans op het Radio Noord prijzenpakket. Daarin de Radio Noord sokken en ook de muts en veel meer leuke dingen van Radio Noord. Om 10:50 spelen we Tel en Bel. En dat gaan we vandaag doen met een heerlijke danceplaat. Dus blijf ervoor luisteren. En verder muziek onderweg van Leo Sayer. Mel en Kim komen eraan. Ook zometeen Marco Borsato. En een man die vast zat in de gevangenis toen hij hoorde dat hij vader was geworden. Ja, en wie dat is hoor je zometeen op Radio Noord.

En deze man zat op jonge leeftijd meerdere keren in de gevangenis. En tijdens zijn laatste gevangenschap hoorde hij dat hij vader was geworden. Zijn dochter veranderde heel zijn leven. Jelly Roll liet de criminaliteit voor wat het was, begon af te vallen. Moest er ook nog even bij. Hij ging van, ja let op, 245 kilo. Goedemiddag. 245 kilo naar zo'n 120 kilo. Dus maar liefst 125 kilo afvallen. Wauw. Ja, nu begrijp je ook waarom hij vast zat. Kon hij rennen voor de politie, denk ik zo. Jelly Roll gooide zijn leven dus om en begon ook succesvol te worden met zijn muziek. Zijn grootste hit tot nu toe scoorde hij met Marshmello. Je hoorde Holy Water hier op Radio Noord. Met onderweg de Backstreet Boys. I Want It That Way komt eraan. En eerst Mel en Kim. Hier is Respectable.

0: Backstreet Boys en I Want It That Way. Dit is Radio Noord. Als je zometeen hard en vals wil meezingen, dan kan dat. Marco Borsato komt eraan. En het is zomer buiten, daarom ook een zomerplaat van Louis Fonsi. Ik heb Annie Grammer nog en een nummer van Queen. Waarin je hoort, ja, het is echt waar, it's fun to smoke marijuana. Mm-hmm. Tenminste, als je hem achterstevoren afspeelt. Ik ga hem zometeen ook achterstevoren afspelen, dus dan weet je dat. Niet schrikken alvast. En Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Dimitris.
0: Aangeschoven voor het laatste nieuws. Wat zit erin zometeen?
2: Ik ben

0: Dan heb ik een tip.
1: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
2: Vergeet je niet in te smeren.
1: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
6: Ja ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Nu bij Dirk, Hertog Oranje Schepijs, 2,49. Leuk voor het WK.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Goedemorgen, het is 1 minuut voor 10:30. Tijd voor Noordnieuws. Hier is Edwin in het veld.
11: Goedemorgen. Bij ongeveer 60 adressen in de omgeving van de Otterlaan in Winschoten komt geen water uit de kraan door een leidingbreuk. Die ontstond vanmorgen rond 5:00. Monteurs zijn nog steeds bezig het lek te dichten. Waterbedrijf Groningen verwacht dat de problemen rond 12:00 vanmiddag voorbij zijn. Het instituut Mijnbouwschade Groningen, het IMG, is 329 dossiers van gedupeerden kwijtgeraakt. Daar wijst de nationale ombudsman Reinier van Zutphen op in een brandbrief die hij vandaag aan de Tweede Kamer stuurt. Volgens hem is dit typerend voor de situatie in het aardbevingsgebied. Daar gaat nog steeds van alles mis.
12: Mensen zijn enorm geraakt door de bevingen, hebben schade ondervonden. Ik heb heel veel mensen gesproken die zeggen, maar het duurt veel te lang. Ik moet mijn huis uit, toen kwam ik terug, was het weer niet in orde. Mensen moeten jaren wachten, krijgen geen uitsluitsel. En dat maakt het zo tragisch. We weten het al heel lang en toch gebeurt het goede niet.
11: De excuses van premier Jette aan de Molukse gemeenschap betekenen veel, zeggen Groningen-Molukkers. De premier zei onder meer dat die eerste generatie een historisch onrecht is aangedaan. Acteur Roger Goudsmit vertelt hoe hij de excuses van Jette heeft ervaren.
13: Emotioneel vooral ook, natuurlijk. Maar goed, desalniettemin vind ik ze belangrijk en terecht dat ze zijn gemaakt. Ze komen misschien wel laat en voor velen misschien wel te laat. Maar erkenning blijft wel nodig, eigenlijk.
11: Volgens Goudsmit zijn de excuses van Jette een begin op weg naar volledige erkenning en om echte verwerking mogelijk te maken. De N362 tussen Scheemda en Nieuwolda is weer open voor verkeer. De weg was afgesloten vanwege opruimwerkzaamheden na de storm afgelopen weekend. Meer dan 200 bomen langs de weg raakten beschadigd door het noodweer. Ook de Kielsgrachtenweg tussen Bareveld en Veendam is na de opruimwerkzaamheden weer vrijgegeven, meldt de provincie. En het WK voetbal is voor Nederlandse fans een ware uitputtingsslag, want veel wedstrijden worden midden in de nacht gespeeld. Donderdagnacht wacht Oranje de laatste groepswedstrijd tegen Tunesië en ook de volgende ronde tegen Marokko of Brazilië moet

0: licht 's nachts zorgt ervoor dat de biologische klok verstoord kan raken. En dat wil je niet, want dan kun je de volgende nacht ook niet op de juiste tijd slapen.
1: De slaapwetenschapper van de Rijksuniversiteit adviseert dit WK ook de KVB over de optimale rust voor oranjespelers. Maar daarover is afgesproken tijdens het toernooi geen verdere details te delen. Meer details op rtvnoord.nl.
2: En voor het weer is hier Harma Boer.
3: Vanochtend dus een gouden west. Temperatuur loopt op richting 21 graden in het Lauwersmeergebied tot 24 graden verdere provincie en met een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Vanochtend en vannacht komt er wat meer bewolkt met zo'n 12 tot 15 graden als minimum. In buiten wordt een vrij zonnige dag en met een matige tot vrij krachtige oostenwind wordt 23 tot 27 graden.
2: Binnen nu en 1 minuut op Radio Noord, Marco Borsato.
4: Ontdek het nieuwe theaterseizoen in Martini Plaza. Met onder andere We Will Rock You, Cats, Evita, The Bodyguard, Holiday on Ice en The Illusionist met Hans Klok. Koop je tickets via martiniplaza.nl.
5: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van aan hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in mij proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
6: Nu mega opruiming bij
7: Meertens Meubelen.
6: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf.
8: De koffie staat klaar.
9: De hypotheekshop Stadsloop in Appingedam komt eraan. Doe mee aan de 5 of 10 kilometer hardloopwedstrijd, de Kids Run met je collega's aan de bedrijvenloop of het wandel-event. Zaterdag 27 juni. Schrijf je in via stadsloopappingedam.nl.

Er zit een bijzondere boodschap in deze plaat. Queen met Another One Bites the Dust. Hier op Radio Noord, als je hem achterstevoren afspeelt, dan hoor je dus It's Fun to Smoke Marijuana. Another one bites the dust. En het gaat dan om dit stukje. Het is gewoon nog normaal. En veel lopen tegen de pick-up aan. Ja, heel goed. It's fun to smoke. Ja, het is bijzonder, hè? It's fun to smoke marijuana. Het zit er gewoon in. Dit is Radio Noord op maandagochtend. Max en Annie Grammer zijn hier. The Thing I Love.

belooft een heerlijke zonnige dag te worden vandaag. De temperatuur loopt snel op tot zo'n 24 graden vanmiddag. En daarom zomerse Spaanse klanken hier op Radio Noord. Louis Fonsi en Demi Lovato en Echim La Culpa. Dat betekent, geef mij de schuld. Ja, dat staat niet in mijn Spaanse woordenboek. Dat heb ik net eventjes opgezocht. Dadelijk, hier om 10 over 11, gaan we tel en bel spelen. Dat is wel leuk. Ga ik een plaatje draaien. En dan ga ik vragen hoe vaak komt een bepaald woord voorbij in de plaat. En als je nou het juiste antwoord doorgeeft, dan heb ik voor jou een prachtig Radio Noord prijzenpakket. Met onder andere de Radio Noord sokken. Nou, die staan je goed hoor. Trek je korte broek aan, de sokken hoog. Dan loop je gewoon met dat logo van Radio Noord overal naartoe. Nou, dat is geweldig. En nog veel meer leuke dingen in het prijzenpakket. 10 over 11 is tel en bel. Als ik je een tip mag geven, pak alvast een bloknoot, ja, en een pen. Want dan kan je zometeen meeturven met tel en bel om 10 over 11 dus. Ja.

0: Vos gaat op zoek naar de klaukste grunniger van 2026.
1: Veel scoren.
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op TV Noord.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
7: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
8: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
9: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 11 uur.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Britse premier Keir Starmer treedt af. Dat heeft hij zojuist bekendgemaakt. De beslissing komt niet onverwacht. De Britse krant The Observer meldde gisteren al dat hij tot de conclusie was gekomen dat zijn positie onhoudbaar is. Starmer stond al langer onder druk om af te treden na een zware nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. De populaire oud-burgemeester van Manchester, Andy Burnham, won onlangs de tussentijdse verkiezing in zijn regio en komt nu in het parlement. Hij maakt een grote kans om de nieuwe Labour-leider te worden, wat Burnham automatisch de nieuwe premier zou maken. Starmer was de 7e premier van het Verenigd Koninkrijk in 10 jaar tijd. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot boven de 1000. Het aantal doden staat op 254. De meeste ebola-besmettingen zijn vastgesteld in het noordoosten van Congo. Een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen heeft aan 3 mensen het leven gekost. 7 mensen raakten gewond. De slachtoffers zijn vooral meisjes. De schietpartij was in Tacloban City. De politie heeft 2 leerlingen van de school van 14 en 15 aangehouden. Volgens de Filipijnse politie zijn de verdachten bevriend met elkaar en zeiden ze dat ze werden gepest. Er zijn honderden dossiers kwijtgeraakt van inwoners in het Groningse aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Reinier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen nadat iemand zich meldde bij de ombudsman omdat hij niks hoorde over zijn zaak. Uiteindelijk bleek dat het dossier zoek was. De dossiers lagen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen, dat schade afhandelt die is ontstaan door de gaswinning. Het is niet de eerste keer dat het fout gaat. Eerder waren al versterkingsrapporten van zo'n 8000 huizen onbruikbaar. Het weer, zon en wat dunne bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm met 25 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
14: Maak kennis met de Amiheat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op amiheat.nl.
15: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker. Verse aardbeien en kersen van mijn Nardi. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Nardi in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Nardi. Dat is puur genieten.
16: Centuri Autoverhuur verhuurt jonge, betrouwbare auto's voor een all-in prijs. Van een personenauto tot bedrijfsbus en van verhuisbus tot 9-persoonsbus. Nu al vanaf €34 per dag. Morgen rijden, centuriautoverhuur.nl. In Groningen, Assen en Emmen.
17: Radio Noord. De Ochtenddooi.
18: Met Dimitris Kops.
19: Even een tip, pak een bloknoot en een pen. We gaan het zo meteen spelen. Tel en bel en dan maak je kans op leuke prijzen op deze maandagochtend.

Elizabeth Taylor van Taylor Swift hier op Radio Noord. Het is 10 minuten over 11. Goedemorgen. Ja, 10 over 11. Dat betekent dat we het weer gaan spelen. Tel en Bel. Tel en Bel. Met vandaag in Tel en Bel. De Benga Boys met Up and Down. Kwam tot nummer 5 in de top 40 in 1998. Ja, dit nummer. Zometeen hoor je het nummer helemaal. En de vraag in Tel en Bel is, hoe vaak, ja, het is een lastige van deze ochtend, hoe vaak hoor jij het woord up in deze plaat? Dus het woord up. Niet down, maar up. Hoe vaak tel jij up in de tekst van Up and Down van de Benga Boys? Nou, ga er eens even rustig naar luisteren. Pak pen en papier erbij. Turf lekker mee. En als je het nou zometeen goed weet, dan bel je je goede antwoord door op 050-3188-288. Want dan heb ik voor jou het Radio Noord prijzenpakket met daarin de RTV Noord sokken en veel meer leuke dingen van Radio Noord. Dus het woord up, die moet je tellen. En laat het naar de plaat weten. Bel met Tel en Bel 050-3188-288 voor leuke prijzen op deze maandagochtend. Klaar voor? Daar gaan we met de

0: Banger Boys. Deze maandagochtend in Tel en Bel met Up and Down uit 1998. En de vraag is, hoe vaak heb jij het woord up geteld in de tekst? Ja, heb je je bloknootje vol staan? Je mag nu bellen voor het goed gevulde Radio Noord prijspakket 050-3188-288. We gaan onmiddellijk naar de telefoon. Goedemorgen met Dimitris van Radio Noord. Met wie?
1: Goedemorgen, het is meneer Enstra.
0: Meneer Enstra?
1: Ja, klopt helemaal.
0: Wat zeg je?
1: Klopt helemaal.
0: Meneer Enstra, ja, ik dacht dat meneer Enstra overleden was, ja. Maar dat is niet de Willem Enstra, zeg.
1: Enstra met de H.
0: Oh, met de H. Enstra is het. Ja. Nou, zeg het maar, meneer Enstra.
1: Ik dacht 38 keer.
0: Ik ga dat invullen en dat is fout.
1: Yes.
0: Ja, zonde. Prettige maandag, hè?
1: Ja, hetzelfde.
0: Hoi, hoi. Goedemorgen met Dimitris van Radio Noord. Met wie?
2: Ja, hallo. Ik doe mee met een spelletje dat raden hoe vaak up.
0: Hoe vaak up? Ja, tel en bel. Zeg het maar, hoor.
2: 21 keer.
0: 21 keer is niet goed.
2: Oké, dankjewel.
0: Fijne dag. Hoi, hoi. Goedemorgen met Dimitris van Radio Noord. Met wie?
3: Met Dave.
0: Dave.
3: Hey, ik denk 23 keer.
0: 23 keer is ook niet goed.
3: Oké.
0: Probeer het nog een keer. Fijne dag.
3: Ja.
0: Goedemorgen met Dimitris van Radio Noord. Met wie?
4: Ja. Goedemorgen met Dimitris van Radio Noord. Ja, met Klimmer.
0: Hallo, hoe vaak heb jij...
4: 26.
0: 26 is ook niet het juiste antwoord. Oef, het is een lastige deze ochtend. Goedemorgen met Dimitris van Radio Noord. Met wie?
5: Ja, hallo, met Wim Enstra.
0: Alweer?
5: Nou, nee, dit is een andere Enstra. Misschien is familie, dat weet ik niet.
0: Oh, dit is Hemstra. Niet Enstra, maar Hemstra. Ja, heel goed.
5: Hemstra met een hotel.
0: Juist, ja, met een hotel.
5: Ja, ik dacht 19 keer geteld te hebben.
0: 19 keer is niet goed.
5: Helaas.
0: Ach. Prettige dag.
5: Yo,
0: hey. 050-3188-288. Tel en bel. Goedemorgen met Dimitris.
6: Goedendag met Patrick.
0: Hallo Patrick. Hoe vaak heb jij het woord up gehoord in de Banger Boys met up and down?
6: Ik dacht 36.
0: 36 is ook niet het juiste antwoord. Och, prettige dag. Goedemorgen met Dimitris van Radio Noord. Met wie?
7: Dag, met Hilde Reinders.
0: Hallo. Heb jij meegeturfd?
7: Jazeker.
0: En?
7: 20 keer heb ik geteld.
0: 20 keer, ik ga dat invullen. Dat is niet goed.
7: Oké.
0: Ach, zonde. Probeer het nog een keer. Hoi, hoi. Goedemorgen met Dimitris van Radio Noord. Met wie?
8: Hallo, met Dina Boers.
0: Ik heb het gevoel dat jij het weet, hè?
8: Nou, ik weet niet.
0: Oh. Nou ja, ik hoop dat je het bloknootje voor je hebt.
8: Ja.
0: En hoeveel streepjes staan erop?
8: Ik dacht 17.
0: 17! Oh, is ook niet goed.
8: Oké.
0: Okay. Oh, wat zonde. Prettige dag. Doedoe. Goedemorgen met Dimitris van Radio Noord. Met wie?
9: Goedemorgen met Jan Wolthof.
0: Ah, goedemorgen. Weet jij het wel?
9: Ik hoop het. 29 keer.
0: 29 keer, zeg jij. Ik ga dat invullen. 29, 29, 29. En dat is goed.
9: Hey.
0: Ja, 29 keer zit het erin. Het woord up. In Up and Down van de Banger Boys. Ik mag je feliciteren.
9: Helemaal mooi,
0: dank je. Want je wint het Radio Noord prijzenpakket met daarin onder andere de Radio Noord sokken.
9: Kijk, die hebben we nog niet.
0: Ben je ook iemand die een korte broek aantrekt met het weer?
9: Nee, niet meer.
0: Ja, daarom geven we die sokken weg natuurlijk, hè? Dat ze lekker hoog opgetrokken kunnen worden. En dan die sokken van Radio Noord met dat logo, dan loop je zo door heel Groningen. Maar ja, goed, nee, dat doe je.
9: Mijn situatie
0: wil
9: je dan niet
0: vullen. Oh, hoezo niet?
9: Ja, ik heb 2 jaar geleden een hartransplantatie gehad en uiteindelijk heeft het ook gevolgen voor de adem op je been en dergelijke.
0: Oh.
9: Dus dat ziet er toch wat, niet helemaal goed uit.
0: Oh, dus je bedekt ze liever.
9: Ik heb niet zo erg, maar dan heb ik gewoon een lange broek aan, dat wagen te voorkomen.
0: Nou, gelijk heb je.
9: Ja.
0: Ja. Goed, de sokken komen dus jouw kant op en nog veel meer leuke dingen van Radio Noord.
9: Hartstikke mooi.
0: Maak er een mooie maandag van.
9: Doen we, jullie ook.
0: Hartstikke goed. En blijf even hangen, hè, voor je gegevens.
9: Uiteraard.
0: Anders is het zo lastig opsturen natuurlijk.
9: Oké,
0: fijne dag. Doei. Ja, 29 keer het woord up and down van de Banger Boys. Dit is Radio Noord. Goedemorgen. Keen is hier.

0: Instincts, ABC, op Radio Noord. Zometeen hier een man die eerst nummers voor andere artiesten schreef en produceerde. Hij werkte achter de schermen voor onder andere James Brown, Tina Turner, Joe Cocker, Steve Winwood. En die scoorde hit na hit. En toen dacht hij van, ja, maar waarom ga ik het nou zelf niet inzingen? Verdien ik er ook nog gewoon meer aan? Dan heb ik ook het leven als een superster. Nou, weet je wat? Dat ga ik doen. Nou, dat bleek een goede keuze van hem. Want daarna scoorde hij ook hit na hit. En wie hij is, hoor je zo meteen. Net als Rondé. ABBA komt eraan. En de nieuwe Lucas en Gea. Heb je die al gehoord?
1: Ja.
0: Je zit hier de hele dag, Edwin. Hij komt jou al in je neus uit natuurlijk. Maar...
1: Nee hoor, nee, is een leuk plaatje. Jazeker.
0: Ja, de nieuwe Lucas en Gea is Gronings goud. Draaien we deze week extra vaak. Eigenlijk sinds afgelopen vrijdag al natuurlijk. Ja. Dus ja, nee, die gaan we zo meteen even lekker draaien. En Edwin, ja, je bent aangeschoven voor het laatste nieuws. Dat zit erin zo meteen.
2: Der war eindeutig im Tor.
3: Ja, ja, ja.
2: Was für ein Glück fürs deutsche Team.
3: Ja, maar daar bleef het wel bij.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
6: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
8: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
9: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
10: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
11: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
12: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
0: Goedemorgen, het is exact 11:30. Noordnieuws is hier. Edwin in het veld.
3: Goedemorgen. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat ziet geen mogelijkheid om een tijdelijke fietsverbinding te realiseren als de Gerrit Krolbrug in Groningen wordt vervangen. Volgens Karremans zijn de alternatieven die zijn aangedragen door omwonenden en ondernemers, zoals een tijdelijke brug en een pont, te duur en te onveilig. Als enige haalbare variant noemt de minister de busbaanbrug variant, de verbinding via de naastgelegen busbaanbrug. Probleem daarbij zijn de kosten, die zouden gedrukt kunnen worden door het ontwerp van de nieuwe Gerrit Krolbrug te versoberen, maar dat wil de gemeente Groningen niet, zegt de minister. Karremans wil zich wel sterk maken voor het inzetten van extra buslijnen, het verbreden van fietsstroken en het verbeteren van de sociale veiligheid op de omleidingsroute. Bij ongeveer 60 adressen in de omgeving van de Otterlaan en Winschoten komt nog steeds geen water uit de kraan door een leidingbreuk. Die ontstond vanmorgen rond 5 uur. Monteurs zijn bezig dat lek te dichten. Waterbedrijf Groningen verwacht dat de problemen rond 12 uur, dus over een half uur ongeveer, voorbij zijn. Meerdere Groninger gemeenten verwachten nog weken bezig te zijn met het opruimen van de schade van de storm van afgelopen weekend. De gemeenten Oldambt en Veendam melden dat de wegen en fietspaden weer begaanbaar en veilig zijn, maar dat er nog losse takken in bomen hangen. Veendam vraagt bezoekers van recreatiegebied Borgerswold om voorzichtig te zijn. Midden-Groningen roept op weg te blijven uit bossen en parken, uit de buurt van bomen te blijven, niet zelf takken weg te halen. Oldambt zet vanaf vandaag extra materieel in om alles op te ruimen. Middenvelder Pelle Clement en doelman Rijk Jansen maken beide transfervrij de overstap naar FC Groningen. Clement komt van Sparta, Jansen van NEC. Als de laatste formaliteiten zijn afgerond en de medische keuringen van beide spelers geen problemen opleveren, is de verwachting dat Jansen en Clement vrijdagochtend op het veld staan als de eerste groepstraining van FC Groningen op het programma staat. Beide spelers tekenen meerjarige contracten. Rijk Jansen is de oudere broer van Dies Jansen, die afgelopen seizoen op huurbasis bij FC Groningen speelde. Clement werd opgeleid door Ajax, speelde voor het Engelse Reading, Pek Zwolle.

0: SC Loppersum dat het Duitse Loppersum met 5-1 versloeg. Dezelfde uitslag dus als Nederland-Zweden.
1: Zo, nou dat belooft wat. En hoeveel hebben ze de volgende keer? Want dan weet je hoe Nederland... Als het doorgezet wordt.
0: Oh, je bedoelt dat ze even verder kijken op het WK ook? Ja, ja, Tunesië, dat wordt 6-0.
1: Heel goed, staat genoteerd. Voor het weer gaan we naar Harma Boer.
2: Vandaag doet het een gouden west. Temperatuur loopt op richting 21 graden in Lauwers meegebied tot 24 graden verdere provincie in, met een motige tot vrij krachtige noordoostenwind. Vanochtend en vannacht komt er wat meer bewolkt met zo'n 12 tot 15 graden als minimum. In buien wordt een vrij zonnige dag en met een motige tot vrij krachtige oost-zuidoostenwind wat 23 tot 27 graden.
1: Binnen nu in 1 minuut hier op Radio Noord. Rondé.
3: Nu mega opruiming bij
4: Meertens Meubelen.
3: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf.
5: De koffie staat klaar.
6: Van Uffelen. Das Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
7: Hey, waar was jij?
8: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
6: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
9: Hey pa, heb jij je koffer al gepakt?
10: Mijn koffer?
9: Ja, we gaan op wereldreis.
10: Dat hoeft niet, want we gaan naar festival op Rokkeldijs.
9: Op Rokkeldijs.
10: Van 24 tot en met 28 juni.
9: Met natuurlijk op zaterdag de parade. Voor meer informatie en tickets www.oprokkeldijs.nl.
10: Dat is nog eens een goedkope wereldreis.
11: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.

collega's van Radio Noord lopen weer in de Polonaise. Want daar waren ze weer hoor, Lucas en Gea. Gronings Goud deze week met Laat Me Maar Gaan. Dus als je zoiets hebt van ja, dat is een leuk plaatje. Gewoon die radio op Noord houden, want hij is Gronings Goud. Dus hij komt extra vaak voorbij. Zometeen hier ABBA. En ja, kijk eens naar buiten. Het is een prachtige, stralende dag. Temperatuur vandaag zo'n 24 graden in Groningen. Dus hij mag wel even gedraaid worden. Lou Bega zometeen met Mambo Number 5. En nu is Dan Hartman. Voordat hij zelf ging zingen, maakte hij nummers voor onder andere James Brown, Tina Turner, Joe Cocker en Steve Winwood. Die scoorde hits, maar Dan, ja, die niet, want die was de producer. Toen dacht hij van, nou, dat zingen, dat kan ik zelf ook wel. En hij scoorde hits zoals deze, Relight My Fire.

0: Mambo number 5, Lou Bega hier op Radio Noord. De Duitse Lou Bega. Het verhaal erachter is ook goed, hè, Nivino?
1: Ja, ik weet niet meer wat voor verhaal, maar het is wel een goed verhaal. Nee, het komt er een beetje op neer. Dit nummer is natuurlijk, dat is een vloek en een zegen voor deze Lou Bega geweest.
0: Oh?
1: Ja, maar vraag niet waarom, oké?
0: Oké. Ja, dus moet je eens luisteren naar het verhaal achter de plaat van Ome Henk. Die heeft hem ook gedaan, dat is Mambo nummer 6.
1: Ja.
0: Dan gaat het erom dat hij naar de club gaat en dat hij voor de club staat en dat hij een drankje krijgt.
1: Ja.
0: En dat drankje heet Mambo nummer 6 en dan gaat hij de club in en dan, dan versiert hij alle vrouwen.
1: Oh ja.
0: Dat vind ik wel een goed verhaal van Ome Henk, maar ja, ik ken het verhaal achter deze plaat niet zo. Maar...
1: Mambo nummer 6.
0: Ja. Is dat niet wat voor zometeen?
1: Ik wil wel even draaien.
0: Ja, dat is misschien wel leuk. Nivino.
1: Ja.
0: Ja, leuk. Tussen de middag komt eraan.
1: Ja, zeker. Nou, er is weer... het was heel rustig op de transfermarkt bij FC Groningen. WK is natuurlijk, dus ik moet toegeven, ik hield me er ook niet heel erg mee bezig. Maar opeens zomaar 3 nieuwe spelers voor de FC. Dus onze clubwatcher Stefan, die vertelt intussen de middag om wat voor spelers dat dan gaat. En wat we nog meer kunnen verwachten op de transfermarkt. En ja, we blijven toch even bij dat kerncentrale verhaal. Mogelijk dus naar de Eemshaven, in ieder geval Tennet zegt... dat is de beste plek voor 1 of 2 kerncentrales in Nederland. Maar nu heeft het waterschap Noorderzijlvest... houdt zich nu al jaren bezig met alles rondom windenergie in de Eemshaven. En ze zijn daar nogal, lichtelijk verrast... laat ik het eventjes heel zwak uitdrukken, met hoe dit nu gaat. Want hij wist ook van niks. Hij moest ook maar in de media lezen dat er opeens... bij wijze van 2 kerncentrales opeens komen. Terwijl hij denkt, ja, maar we zijn toch al heel lang bezig... met die windenergieplannen daar in de Eemshaven. Dus diegene komt straks uitleggen hoe dat precies zit.
0: Oké.
1: Wat hebben we nou nog meer? Oh ja. Ja. Ja, WK. WK-koorts. Nu opeens denken we allemaal, we worden wereldkampioen. Hoe werkt dat nou tussen de oren? Dat ga ik bespreken met onze huispsycholoog Jeffrey Wijnberg.
0: Oeh.
1: Ja.
0: Maar worden we geen wereldkampioen dan? Ik zit er ook helemaal in, hoor.
1: Hallo. Ja. Nou, ik weet niet. Vraag het me over 3 weken nog een keer.
0: Ja, dat is een goeie.
1: Dank je. Nou. Dat was hem wel, hè?
0: Ja, dat was hem wel.
1: Oké.
0: Goed, koffie halen en dan zometeen achter de microfoon plaatsnemen in de video.
1: Gaan we doen.
0: Goed zo, top show komt eraan.

0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
6: Nu het nieuws van 12 uur.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer treedt af. Dat heeft hij vanochtend bekendgemaakt. Die beslissing komt niet onverwacht. De Britse krant The Observer meldde zaterdag al dat hij tot de conclusie was gekomen dat zijn positie onhoudbaar is. Starmer stond al langer onder druk om af te treden na een zware nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen en de Mandelson-affaire. Starmer belooft dat er in september een nieuwe premier is. Daarvoor is de populaire oud-burgemeester van Manchester, Andy Burnham, een groot kanshebber. Hij won onlangs een zetel in het parlement en wordt mogelijk de nieuwe Labour-leider. Dan zou hij automatisch ook premier worden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op boten in de Stille Oceaan. Gisteren werden daarbij 2 mensen gedood en afgelopen week kwamen 4 mensen om bij soortgelijke aanvallen. De VS claimt dat de boten drugs smokkelden, maar levert opnieuw geen bewijs. Mensenrechtenorganisaties spreken daarom van buitengerechtelijke executies. Sinds september heeft de VS al 60 aanvallen op vermeende drugstransporten uitgevoerd. Daarbij kwamen meer dan 200 mensen om het leven. In Qatar zijn zeker 54 mensen gewond geraakt bij een explosie en een brand in een aardgasterminal. 18 mensen worden nog vermist. In maart raakte de terminal in Qatar zwaar beschadigd door een Iraanse luchtaanval. Er werd juist hard gewerkt om het complex weer in bedrijf te krijgen. De gesprekken tussen Iran en de VS hebben effect op de olieprijzen. Die zijn opnieuw gedaald, nu met 2%. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de partijen een stappenplan hebben gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Na het ondertekenen van een voorlopig akkoord door Iran en de VS vorige week daalde de olieprijs ook al flink. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: En dan nu de hoofdpunten van het grunnige naaien, Edwin. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. Tijdens controles op het Oldambtmeer zijn afgelopen weekend door de politie meerdere boetes uitgedeeld. Werd onder meer bekeurd vanwege het ontbreken van een vaarbewijs of het ontbreken van reddingsvesten. Bij ongeveer 60 adressen in de omgeving van de Otterlaan in Winschoten kwam vanochtend geen water uit de kraan door een leidingbreuk. Als het goed is, hebben monteurs van het waterbedrijf het lek nu gedicht. En middenvelder Pelle Clement en doelman Rijk Jansen maken bij de transfervrij de overstap naar FC Groningen. Clement komt van Sparta, Jansen van NEC.
10: Dankjewel.
12: Ontdek het nieuwe theaterseizoen in Martini Plaza. Met onder andere We Will Rock You, Cats, Evita, The Bodyguard, Holiday on Ice en The Illusionist met Hans Klok. Koop je tickets via martiniplaza.nl.
13: Het seizoen is weer begonnen.
14: Oh, lekker!
13: Verse aardbeien en kersen van mijn Nardi. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Nardi in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Nardi. Dat is puur genieten.
15: Hey, waar was jij?
16: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
17: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
18: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg, vallen op
19: Blijenberg.nl.
20: Oh, die van die deuren.
19: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
21: Radio Noord.
22: Tussen de middag.
23: Met Nivino Geertsema.
24: Goedemiddag, kerncentrales in de Eemshaven. Een onaangename verrassing voor waterschap Noorderzijlvest. Je hoort het zo.

0: In de zomer van 2026 is het Bryan Adams Summer of 69. Om 11:50. Mooi dat je erbij bent. Nieuwe week en ook een nieuwe tussen de middag. En we gaan nog even door op wat vorige week toch wel een groot nieuwsonderwerp was. Toen bekend werd dat de Eemshaven één van de twee overgebleven opties is voor de bouw van twee kerncentrales. Dat wil zeggen, Tennet zegt, dat is de beste locatie, dus laat daar maar één of twee kerncentrales bouwen. En dat was niet alleen voor de provincie, maar ook voor waterschap Noorderzijlvest een onaangename verrassing. Ik ga erover praten met Herman Beerda van het bestuur van Noorderzijlvest. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, de stofwolken zijn weer een beetje neergedaald. Maar laten we toch even teruggaan naar het moment dat u het nieuws ook las en hoorde. Hoe reageerde u toen?
1: Nou, ik zat in een overleg met wat andere bestuurders, met een aantal directeur-generaal van ministeries. En toen werd zo plompvloerig gezegd van ja, er komt toch in de Eemshaven, komen daar toch in beeld en we gaan vanmiddag focus richten, vestigen op de gronden. Nou, toen was ik wel even stil.
0: Ja, oké, u wordt dan niet meteen boos, u wordt stil.
1: Nou, ik ben wel stil en daarna ga je eens nadenken, want ik ben jarenlang als bestuurder van Noorderzijlvest in onderhandeling geweest met het ministerie. Over de aanlanding van die kabels op land, hè, die kabels van die windmolens boven Schiermonnikoog. Ik denk wel 6 jaar of zo. En dan hoor je opeens van, ja, we gaan het toch anders doen. Toen was ik wel een beetje van, nou, wat is dit nou? Dat is toch volstrekt onbetrouwbaar.
0: Ja, want werd er dan ook gezegd dat die kabel dan niet meer hoeft te komen?
1: We hebben als regio, en dan heb ik het over de provincie Groningen, gemeente Hogeland en wij als waterschap, altijd heel sterk gepleit voor de aanleg van een tunnelvariant helemaal in het oosten van het gebied. Daar kun je heel veel leidingen in de kabels doorleggen. En dan hoef je maar één keer door die Waddenzee. Maar die hele tunnelvariant is nu opeens weg.
0: Oké. Ja, want de plannen voor die windmolens en dat stroom naar land brengen via de Eemshaven, dat blijft dus wel, begrijp ik.
1: Nou ja, voor de windmolens die boven Schiermonnikoog staan, die blijven aangeland worden in de Eemshaven. Alles wat daarboven zit en nieuw gebouwd wordt, dat staat dus nu ter discussie.
0: Ja, ja, het is niet zo dat dat naast elkaar kan blijven bestaan.
1: Kennelijk niet, want dat heeft te maken met kennelijk met de capaciteit van net of zo.
0: Ja. En hoe groot is de onvrede dan over die? Want u zegt onbetrouwbaar. Maar het kan toch gewoon zo zijn dat, door de situatie in de wereld bijvoorbeeld ook, er spelen allerlei zaken waardoor toch de focus opeens wordt verlegd. Dat kan toch? Dat gebeurt toch met meer zaken?
1: Dat kan toch, ben ik helemaal met u eens. Maar in dit geval is het zo dat er in de Eemshaven niks veranderd is. Er is in Terneuzen niks veranderd. Er is steeds gezegd dat ding komt in Borselen of in Terneuzen. Er is zelfs een motie aangenomen in de Tweede Kamer dat die niet in de Eemshaven zouden komen. Dat is allemaal niet veranderd hoor. Dus dit is meer een kwestie van wat Tennet denkt van dit is een goedkoopste oplossing. En voor onze makkelijk, dus we gaan dit maar adviseren.
0: Ja, gaat het u dan daarom of zegt u ook ik ben sowieso tegen kerncentrales?
1: Als waterschap hebben we daar geen mening over. Dat vind ik veel meer liggen op het pad van de provincie en de gemeente Telgeland. Waar ik me druk over maak is het feit dat ik het gevoel heb als bestuurder dat ik jarenlang een beetje aan het lijntje ben gehouden.
0: Ja, zou het niet kunnen, want u zegt, heb ik niks over te zeggen. Dat is aan de gemeente en de provincie. Maar jullie zijn ook daar dan toch ook wel een partij in. Je zit met koelwater, je zit met afval van een eventuele kerncentrale.
1: Dat hoop ik niet.
0: Nee, maar zijn jullie dan ook geen partij aan tafel?
1: Nou, kijk, op het moment dat het gaat over aanleiding van kabels en leidingen op land, dan moeten ze door of onder onze dijken door en dan zijn wij partij. Op het moment dat dat niet aan de orde is, zijn we in principe geen partij. En als ze koelwater moeten hebben, dan moeten we daar een vergunning voor verlenen of niet. Maar dat is toch weer een wat andere orde van grootte.
0: Oké, ja, het is niet zo dat u nu al zegt, die vergunning komt er dan ook niet.
1: Nee, zo werkt dat niet.
0: Nee, helder. Al het werk wat u dan heeft gedaan de afgelopen jaren, voor die stroomkabel in de Eemshaven, kan al dat werk dan nu de prullenbak in?
1: Nou, voor een belangrijk deel wel. En dat vind ik wel het triest. En dat geldt niet alleen voor het waterschap. Het geldt voor alle gemeenten die bij het regionale overleg betrokken waren. Ook die van Noordoost-Friesland en bij de provincies. We hebben echt ons uiterste best gedaan om die tunnelvarianten door te krijgen. Er zijn vele gesprekken over gevoerd. Te beginnen met Jetten en toen met Sofie Hermans. En nu is het opeens een somber en streep te door. Dat vind ik wel, ik vind dat heel erg vervelend.
0: Ja, wat doet dit met uw vertrouwen in de landelijke politiek?
1: Ja, je moet niet alles op één dossier vastleggen, maar het wordt er niet veel beter van.
0: Nee. Hoe gaat dit nu verder? Gaan jullie als front optreden met alle lokale overheden? Wat kunnen jullie en gaan jullie doen?
1: Nou, ik dacht deze week zelfs nog bestuurlijk overleg met die regio. Dus daar gaan we wel kijken wat we gaan doen, denk ik.
0: En dan zien we het vanzelf.
1: En dan zie ik het vanzelf, ja, klopt. Ja,
0: maar even voor de duidelijkheid, Waterschap Noorderzijl is niet per se tegen kernenergie, dan wel kerncentrales, maar het gaat meer om het proces waarop dit nu is verlopen.
1: Ja, exact. En onze rol daarbij, ja.
0: Dank u wel, Herman Beerda van het dagelijks bestuur van het Waterschap. Harma Boer, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag, Nivino.
0: Ik wist niet dat jouw roem zo'n vlucht zou nemen.
2: Nou, ik ook nooit hoor. Dat wordt ook wel allemaal nog.
0: Nou, wat heb ik nou begrepen?
2: Ja, ik denk ik hol het stil. Alleen nog Edwin die begon er van mij dus over.
0: Ja.
2: Dat, ik ga vanochtend door de studio in met de jongens van Sprookwater.
0: Ja.
2: En we gaan een nummer opnemen.
0: Een nummer opnemen?
2: Ja.
0: Wacht even. Harma Boer. Komt er na O Harma een ander nummer, maar dan zelfs echt helemaal met Harma Boer?
2: Ja, klopt.
0: Potverdrie. Ja. En wat voor nummer wordt het?
2: Het gaat nooit over het weer. Ook al zou je dat soms in de tekst denken dat het toch wel over gaat. Maar daar gaat het nooit over.
0: Dit is een hele goede tease. Maar
2: ja.
0: ik wil toch wel even weten. Ja, ga jij ook zingen dan?
2: Jazeker. Van begin tot eind.
0: Doe eens een klein stukje dan.
2: Nee, dat doe ik nooit.
0: Waarom niet?
2: Omdat dan ga je net duck night.
0: Nee, duck. Het moet straks ook, hè?
2: Ja, straks wel, maar dat is aans. Gewoon niet nou. Nee.
0: Oké, maar ik ga je er echt elke dag naar vragen, hè? Hoe het loopt.
2: Ja, nee, dat mag hoor. Ja, okay. Het komt vanzelf op Spotify, want dan komt het ook op.
0: Wanneer?
2: Ja, nou ja, wanneer er alles in kan en kroeg is. Dat duurt nog wel een paar week natuurlijk, hè?
0: Ja. Nou, kom maar op, het weer.
2: Ja, het weer. Nou, gisteren het begin van de astronomische zomer. Die duurt tot 23 september, woensdag 23 september. En de eerste week van de astronomische zomer, die verloopt in tropische sfeer, zoals nou liep gewoon aan op een hittegolf. Een hittegolf is vijfdoogatmerie van 25 graden en meer, van draaiende 30. En nou, dat gaat zeker wel lukken. En er wordt later in de week de kans op regen en onweer wel groter, maar dan kunnen het waarschijnlijk wel weer lokaal weten, omdat het zo is dat hoge druk aan de andere kant er ook alweer zit. En dat het lege drukgebied van over de golf van Biscayen, die moet door die regen en onweer ombrengen. Maar wat er van overblijft, dat is op dit moment voor de lange termijn onzeker om te zeggen of dat wel of niet deur gaat. Maar waarom huid? Dat wordt het zeker. Wolkenburg op dit moment 21,5 graden. Er staat een motige noordoostelijke wind. En de luchtvochtigheid 65%. Wat dat betreft is prima te down. Iets verder de provincie. Hè. Slochten, dikke 22 graden. En de barometerstand, 28 millibar. Windschoot, 22,5 graden. Volop zon. Ja, en op dit moment is het heel lekker in Roodschouw. Zon overgoot, licht bewolkt, wat sluierbewolkt, 19,5 groot. En met een motige tot vrij krachtige noordoostelijke wind van 40 kilometer zicht. Nou, vanmiddag. Ja, er is gewoon flink wat zon. Er is dus wat hoger bewolkt, het is wat licht bewolkt. En door met een temperatuur van zo'n 21 tot 24 graden. Met een motige tot vrij krachtige noordoostelijke wind. Vanochtend en vannacht komt er wat meer bewolking. Met een minimum van 12 tot 15 graden. In Meun een vrij zonnige dag. De wind draait door het zuidoosten. Motig tot vrij krachtig. En dan gaat die temperatuur al omhoog richting 23 tot 27 graden. Woensdag zon overgoten. De eerste tropische dag 30 tot 33 graden. Donderdag tropisch. Volop zon gemiddeld 30 graden. Vrijdag draait de wind door het zuidoosten. Gaat de temperatuur verder omhoog richting 34 graden. En dan is het dus mogelijk dat er een reactie volgt met regen en onweer. Maar door met is de hitte, de warmte nog niet verdwenen. Want op zaterdag wordt ook gewoon weer dat groen.
0: Jeetje.
3: Want als de wind uitsloot, dan was het best begon.
2: 11, 12 uur geleden of zo.
0: Dit was wel heel goed, hè? Ja. Maar ik bedoelde eigenlijk wat anders, Harma, ja. Over die roem. Ja, ik heb begrepen dat jij jezelf gaat spelen in een musical.
2: Ja, ik ga straks richting school die zo, ja.
0: Ja.
2: Ik heb een klein rolletje in een de schoolmusical.
0: Als Harma Boer ook.
2: Eigenlijk wel, ja. Ja, zoiets. Ja.
0: En wat moet je dan, wat zijn je teksten?
2: Nou, dat ga ik niet helemaal verklappen. Maar ja, eigenlijk is het officieel een soort van een geheim. Maar ik denk dat Havendurp al wel weet.
0: Er is heel veel geheim bij jou, hè?
2: Wat blieft?
0: Er is heel veel geheim bij jou.
2: Ja. Je mag niet alles verklappen.
0: Je laat niks los.
2: Nee, poef.
0: Harma, ik vond het gezellig. Veel plezier
2: goed
0: straks,
2: zo.
0: Hè?
2: Jojo, hoi.
0: Hoi.

0: Who's Johnny, Aldi Barge en daarvoor Somjeu op Radio Noord. Kijken we even straks natuurlijk naar het nieuws uit Groningen met Edwin. Maar eerst even het nieuws van buiten de provinciegrenzen. Nou, door de aanhoudende en stijgende temperaturen is er een kans dat er in Nederland code oranje voor hitte wordt uitgeroepen. Die steeds hogere temperaturen hebben te maken met klimaatopwarming, zegt het KNMI.
1: En dat heeft te maken met dat de subtropen door klimaatveranderingen, die is door de mens veroorzaakt, denken we, iets naar het noorden opschuift. De hele weergebeuren schuift naar het noorden op, zou je kunnen zeggen. Dat zien we ook in andere dingen terug, waar de sterkste winden zijn. En 35 graden dagen bijvoorbeeld, die waren vroeger zeldzaam en tegenwoordig vaker en ook warmer.
0: Ja, Harma noemde er al een paar, dat we de 35 graden misschien wel aan kunnen gaan tikken hier in Groningen, maar ook in de rest van het land is het de landelijke weersverwachting dus extreem hoge temperaturen. En dat zegt ook deze weerman.
2: De komende dagen gaan we echt wel overschakelen op uitzonderlijk hoge temperaturen. Morgen valt het nog mee met zo'n 27 tot 33 graden. Maar de dagen daarna, dan wordt het in heel het land gewoon dagelijks tropisch warm vanaf woensdag. Met op woensdag en vrijdag temperaturen die lokaal in het zuiden van het land richting de 38 en op vrijdag misschien wel 39 graden gaan.
0: Ja, kijken we even naar de rest van Europa en delen van Frankrijk en Spanje bijvoorbeeld. Daar geldt al code rood. In Frankrijk wordt het mogelijk de warmste dag ooit daar sinds het begin van de metingen. Meer dan 40 graden. En daarom neemt het land maatregelen, vertelt correspondent Saskia Houtuin.
3: Wat daarnaast ook nog is gedaan, is dat op veel plekken, waaronder in Parijs, het drinken van alcohol in de openbare ruimte, dus op straat, nu verboden is, omdat alcohol uitdroogt. En ze willen voorkomen dat te veel mensen met uitdrogingsverschijnselen in het ziekenhuis belanden.
0: Ook blijven op verschillende plekken scholen dicht en gaan evenementen niet door. De extreme temperaturen komen dus door die klimaatverandering, zoals je ook al hoorde van het KNMI. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl dat wettelijk wel verplicht is. Blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consument en Markt. Webwinkels hebben wel vooruitgang geboekt, maar niet genoeg, zegt de ACM.
4: Het zijn technische vinkjes die worden gezet door de bedrijven. En ze betrekken de materiedeskundigen er niet bij. En vaak is het dus niet bruikbaar. Want zijn er 7 belemmeringen weg, maar de laatste 3 niet. En dan kun je nog niet bestellen.
0: En als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, dan kunnen er boetes gaan volgen. Zoals gezegd, zometeen Noordnieuws met Edwin. En daarna altijd wat anders. 050-3188-288. Ik vertel zo waar we het over gaan hebben.

dans met me. Ben aanweg, maar aan het zenk, ik snel alweer op die telefoon. Dan kreeg ik voor een vergrijlde kap weer aan. Het is waarschijnlijk heel belangrijk en mijn schijn ben ik al de weg.

0: Erwin de Vries, TikTok dansen met me, zoals gezegd. Zometeen Noord Nieuws met Edwin, daarna altijd wat anders. En wat mij betreft hebben we het zometeen over, ja, over een biertje drinken. Het is natuurlijk heerlijk trasweer, barbecue weer. Oh, dan gaat zo'n koude jongen gaat er heel... Oh. Heel goed in. Maar wat ik steeds meer merk is dat alcoholvrij bier... daar hoef je je niet voor te schamen om dat ergens te bestellen... of in je eigen koelkast te zetten. Sterker nog, je proeft het verschil ook steeds minder. Er zijn ook steeds meer speciaal biertjes die alcoholvrij zijn. En die worden gewoon zonder schaamte besteld. Als je op een feestje bent en zegt... doe maar een colaatje of een alcoholvrij biertje... word je ook niet heel raar mee aangekeken. Misschien ligt dat aan de feestjes waar ik zelf kom. Want Edwin die wordt hier helemaal... die kookt van woede bijna.
1: 0.0?
0: Ja.
1: Bah.
0: Is dat lekker?
1: Nou, als jij dat lekker vindt... ik hou je niet tegen.
0: Ik ben benieuwd hoe men daar in Groningen over denkt. Ben jij al een 0.0'er? Drink jij steeds meer alcoholvrij drankjes? Of misschien wel alleen nog maar alcoholvrij? Dat kan ook. 050-3188-288. Ik ben heel benieuwd hoe men erin staat. Maar van Edwin, normaal gesproken moet hij objectief blijven... maar dat zit er vandaag niet in, denk ik.
1: Bah!
0: Precies.
2: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
4: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage... en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was... maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
0: Helemaal nuchter en ook vriendelijk Edwin met Noordnieuws. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Middenvelder Pelle Clement en doelman Rijk Jansen... maken beide transfervrij de overstap naar FC Groningen. Clement komt van Sparta, Jansen van NEC. Als de laatste formaliteiten zijn afgerond... en de medische keuringen van beide spelers geen problemen opleveren... is de verwachting dat Jansen en Clement vrijdagochtend op het veld staan... als de eerste groepstraining van FC Groningen op het programma staat. Beide spelers tekenden meerjarige contracten. Rijk Jansen is

0: In Groningen, waarin gedupeerden veel te lang moeten wachten op duidelijkheid.
1: Eigenlijk gaat het erom dat ze het achter zich moeten kunnen laten en hun leven weer moeten kunnen oppakken. Dat schrijf ik aan de Tweede Kamer. Ik vind het heel belangrijk dat mensen dat realiseert. Dat het nog steeds en al veel te lang duurt voordat mensen echt geholpen zijn.
0: De excuses van premier Jette aan de Molukse gemeenschap betekenen veel, zeggen Groningen-Molukkers. De premier zei onder meer dat die eerste generatie een historisch onrecht is aangedaan. Acteur Roger Goudsmit vertelt hoe hij de excuses van Jette heeft ervaren.
2: Ik was toen aan het repeteren voor een voorstelling. En ik nam er even tijd voor. En toen ik het zag, kwamen er wel tranen. En nou, wat ik wel mooi vond, was eigenlijk wat ik wel het mooiste vond, was wat Jette zei, was u wordt gezien. Het klinkt misschien wel eenvoudig, maar ik denk voor de gemeenschap die zich generaties lang niet gezien hebben gevoeld, is dat misschien wel een groot gebaar. Hè?
0: Volgens Goudsmit zijn de excuses van Jette een begin op weg naar volledige erkenning en om echte verwerking mogelijk te maken. En de Koninklijke Luchtmacht oefent vanaf vandaag 2 weken boven onze provincie. Luchtmacht heeft hiervoor een tijdelijk kampement op Groningen Airport Eelde opgeslagen, waar 130 militairen zijn. Major Friso Dankaert vertelt waarvoor tijdens de oefening Moving Werewolf wordt getraind.
3: We oefenen om vanaf meerdere locaties te opereren, zodat we minder voorspelbaar en minder kwetsbaar zijn. Normaal doen we dat op onze vliegbasis Eindhoven. En nu doen we dat gedislokeerd op het mooie Groningen. We zijn ontzettend blij dat we daar dat mogen doen.
0: Er wordt vanaf Eelde 2 maal per dag gevlogen met een Hercules transportvliegtuig. Er worden geen F-35 straaljagers ingezet bij deze oefening. Dus deze hoor je niet. Dus.
1: Ja?
0: Ja. Ja, dat was hem.
1: Oh, dankjewel. Gaan we naar musicalster en zangeres Harma Boer.
4: Vanmiddag is de Nuve wat ze. Het is wat licht bewolkt en met een motige tot vrij krachtige noordoostenwind wat zo'n 21 graden in het noorden van de provincie tot 24 graden verder de provincie in. Vanavond en vannacht komt er wat meer bewolkt met zo'n 12 tot 15 graden als minimum. In maand wordt een vrij zonnige dag. De wind draait naar het zuidoosten, motig tot vrij krachtig met zo'n 23 tot 27 graden.
1: Zo speels is Edwin normaal gesproken nooit met zijn nieuwsbulletin. Of heb jij al een...
0: Nee, ik heb geen 0.0 op.
1: Nee, oké, precies. 050-3188-288. Hoe alcoholvrij leef jij? Ben je dat steeds meer geworden de laatste tijd? Voel je ook schaamte als je ergens een colaatje bestelt op een feestje? Of ben je daar helemaal vanaf? Of zeg je gewoon nee, bij een feestje hoort gewoon bier en niet in 0.0 rommel? 050-3188-288. Ik ben benieuwd naar je mening.
5: De hypotheekshop Stadsloop in Appingedam komt eraan. Doe mee aan de 5 of 10 kilometer hardloopwedstrijd, de Kids Run, met je collega's aan de bedrijvenloop of het wandel-event. Zaterdag 27 juni. Schrijf je in via stadsloopappingedam.nl.
6: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
7: Scootmobiel of rollator nodig? Nee, moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, woon je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaden.nl.
8: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
1: Altijd wat anders, de lijnen zijn geopend. En nou, ik merk veel emotie aan mijn rechterkant. Bij de normaal gesproken zo kalme en objectieve nieuwslezer. Wat is dit? Waar zit het dan in, Edwin, die emotie bij jou?
0: Dit is geen emotie. Ik hou gewoon niet van 0.0. Ik heb er al een aantal geprobeerd, maar... Als ik een biertje wil drinken, dan vind ik het lekker om een beetje in zo'n tikkeltje dat je een klein beetje aangeschoten raakt. Dat vind ik...
1: Lekker zo'n roesje.
0: Ja, heerlijk. Ja, ja. En als ik dat niet wil, dan neem ik ginger ale of ranja.
1: Oh ja, ranja. Nee, oké.
0: Okay. Ja, lekker van die kassus en dan aanlengen met bronwater of zo. Heerlijk.
1: Want je hebt ook van die mocktails bijvoorbeeld tegenwoordig. Alcoholvrij.
0: Oh, die vind ik trouwens ook nog wel lekker.
1: Ja. Ja. Ah, oké. Okay. Dus het is niet dat jij principieel tegen...
0: Ja, maar ik vind bier zonder alcohol vind ik niet lekker.
1: Toch, Edwin...
0: Nee, ik ga het niet proberen.
1: Beter. Het wordt steeds beter.
0: Ja, zal best.
9: Ik heb laatst voor het eerst eentje gehad, een 0.0 biertje.
1: En?
9: Nou, toen had ik even een fase waarin ik dacht van ik ga even gezond doen, geen alcohol. En toen had ik dus die,

0: in mijn hand. En toen dacht ik, oeh, het voelt net alsof ik echt bier aan het drinken ben. Ik vond het wel echt heel erg blijken. Nou ben ik eigenlijk normaal gesproken niet zo'n bierdrinker, dus...
1: Okay.
0: Soms denk ik, wat weet ik ervan? Maar jullie hebben het helemaal niet over alcoholvrije wijn of zo.
2: Ja, nou ja, die heb je ook. Dat
0: krijg je ook steeds meer.
3: Ja, ja en, ik heb wel eens gehoord dat het helemaal niet te drinken is.
2: Nou, het wordt steeds beter ook volgens mij. Er zit wel ontwikkeling in. 050-3188-288.
3: Ja, ontwikkeling in.
2: Ja.
3: Kijk, en een gewoon normaal traditioneel bier, dat is uitontwikkeld, dat is klaar.
2: Ja.
3: Ik ga niet jaren wachten totdat het uitontwikkeld is.
2: Maar luister, de suikertax komt er mogelijk aan. En dat heeft dan mogelijk gevolgen dus voor bier.
3: Ja, maar ook voor frisdranken.
2: Ja, dat is ook weer waar.
3: En 0.0 zit er ook gewoon suikers in.
2: Maar jij gaat niet jouw drinkgedrag aanpassen dan?
3: Nee, ik hoef ook helemaal niks aan te passen. Zoveel drink ik nou ook weer niet.
2: Oké. 050-3188-288. We gaan naar een groot liefhebber, denk ik. Rudy Bolland, goeiedag.
4: Goeiedag, Nuino.
2: Ja, nou, zeg het maar.
4: Ja. Nee, oké.
2: Ja?
4: Ja, ik ben geen bierdrinker,
2: hoor. Oh, oké. Wat dan?
4: Nee, maar dat is mijn nadrukkelijk verboden.
2: Ja, vanwege de gezondheid.
4: Nee, ook dat, maar... Ik heb maar een colaatje met een vieutje of een genevertje.
2: Ja.
4: Die heb ik voor liever. Ja, en is ook lekkerder.
2: Is dat oké. Okay. Maar heb jij alcohol nodig, Rudy, om een leuke avond te hebben?
4: Nee.
2: Zou ik zonder kunnen?
4: Tuurlijk.
2: En waarom neem je dan toch dat vieutje erbij in?
4: Ja, omdat het lekker is.
2: Ja. Nou ja, dat is een hele goede reden, toch?
4: Ja.
2: En wat merk jij van jouw omgeving? En dan heb ik het niet over jouw papegaai, Rudy, maar gewoon de mensen die jij kent. Is het gedrag en het imago van alcoholvrij drinken ook veranderd?
4: Nou, nee.
2: Oké. Okay.
4: Nee, ik ben vrijdag goed met Ida Nesco in zijn centrum.
2: Ja.
4: En nou, dat was super gezellig. Nou, en dan ken ik het ook gewoon dan met een sinaasje of een soort mupje of wat dan ook.
2: Oh, ja.
4: Maar ik mag wel eerlijk zeggen, ik heb wel genoeg haast.
2: Ja, nee, helder, Rudy. Oké, en heb je wel eens een alcoholvrij biertje gehad?
4: Ja, maar dat is je nooit aan het drinken.
2: Oké.
3: Okay. Kijk.
2: Oké.
4: Okay. De kinderen gaan op wc gewoon en jullie. Ja.
2: Helder, Rudy. Nou, in ieder geval met dit weer genoeg drinken, maar dat hoeft dus niet per se met alcohol. Bedankt voor het bellen, kerel.
4: Ja, maar
2: dus
4: doet dat ook met wie nou?
2: Wat, genoeg drinken?
4: Ja, dat sowieso wel. Maar ja. Ik kom gewoon aan het boek.
2: Rudy, ik vond het weer gezellig.
4: Ja, oké, joh.
2: Hoi. Ik bel hem buiten de uitzending nog even om.
3: Ja.
2: Dan scheld ik hem helemaal uit vol. Meneer Jellema, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
2: Nou, dat is ook, ga je ook over mijn figuur beginnen of zullen we het gewoon op de inhoud houden, Rob?
5: Laten we de inhoud maar doen.
2: Precies. Vertel.
5: Ja, ieder moet voor zichzelf weten wat hij drinkt, hè?
2: Ja, nou, daar ben ik het helemaal mee eens. En wat drink jij het liefst, Rob, op een feestje bijvoorbeeld?
5: Nou, een biertje.
2: Ja, gewoon een pilsje, zeg maar.
5: Ja. Dat is ook het enigste wat ik s'avonds drink. Kijk, ik kreeg van mijn dokter kreeg ik te horen dat ik wat meer moest drinken. En toen zei hij, je moet minimaal 2 liter per dag drinken om een beetje aan je vochtgehalte te komen. Ik zei, en toen zeg ik eromheen, ik heb elke avond een biertje. Ja, maar dat geldt niet.
2: Oh, nee.
5: Ja. Hij zegt, het enige wat je eigenlijk zou moeten drinken is gewoon puur water op een dag. Minimaal 2 liter per dag. Nou, daar kan ik eigenlijk helemaal niet mee begrijpen. Daar begrijp ik helemaal geen barst van.
2: Dus nu zit je aan de 2 liter bier per dag, begrijp ik, Rob?
5: Nee, absoluut niet.
2: Okay.
5: Nee, absoluut niet. Ik zeg, ik ben een bierdrinker, maar ik zeg, op een avond heb ik maar 1 blikje bier en that's it.
2: Ja, en daar heb je ook genoeg aan.
5: Daar heb ik ook genoeg aan, ja.
2: Terwijl, want volgens mij vind je het heel, is zo'n biertje heel lekker, zeker als hij lekker koud is, Rob. Zou je wel kunnen zeggen, nou, ik pak nog een tweede.
5: Die neiging heb ik af en toe wel.
2: Oké.
5: Ja, okay. Die neiging heb ik af en toe wel, maar ik doe het dus niet.
2: Oh, en waarom dan niet?
5: Dat wil ik gewoon weer niet. Ik zeg, ik hou me gewoon standaard bij 1 blikje bier.
2: Ja, nou, Mooi. En heb je wel eens alcoholvrij bier gehad?
5: Ja, dat heb ik ook wel eens gehad. Maar dat vind ik absoluut niet te drinken.
2: Nee, oké. En wanneer was de laatste keer? Want Edwin vindt het gewoon echt niet lekker. Maar toen zei ik ook van, nou, het is wel echt steeds beter. Ik heb de laatste een gehad. Ik ga het merk niet noemen. Maar nou, dat het is niet precies hetzelfde. Maar nou, het komt er wel heel dichtbij.
5: Nou, ik zit elke weekend ga ik altijd naar een klaverjasclub. Ja. En ik heb nou geen auto meer, want dat mag niet meer. Maar ik ben dus, toen ik nog met de auto naar de klaverjasclub ging, toen zei ik dus, ik moet niet met alcohol gaan drinken.
2: Nee.
5: Met autorijden.
2: Nee.
5: En toen kreeg ik een alcoholvrij bier.
2: Oh ja.
5: Maar ik vond het absoluut niet lekker.
2: Het is toch anders, hè? Nee.
5: Ja, het is toch anders, ja.
2: Ja,
5: ja, daarom.
2: Rob, bedankt voor het bellen en houd het hoofd koel, hè?
5: Ik hou het hoofd
2: koel. Oké, mooi. Rob Jellema was dat. 050-3188-288. Hoe sta jij daarin? Alcoholvrije bier bijvoorbeeld, of alcoholvrije wijn. Of gewoon helemaal geen alcohol drinken, maar ook geen nep bier, om het zo te noemen. Maar gewoon alleen frisdrank. En wat merk jij aan jouw omgeving? Is het nu anders als jij op een feestje of derde helft in de kantine een 0.0'tje bestelt dan vroeger? Of een colaatje bijvoorbeeld? Ik weet nog wel, dan bestelde je even een keer wat anders dan bier. En dan was het meteen, ah joh, Mietje, kom op man. En dan, en dan dronk ik gewoon maar weer bier. Zo ging dat.
0: Of ben je zwanger?
2: Ben je zwanger? Begin je nou ook al over mijn
3: Nee, ja, maar dat is ook een andere kant van de medaille.
2: Dat soort reacties.
3: Ik heb ook al eens meegemaakt dat heel erg healthy allemaal. En nee, ik drink al heel tijd niet meer en geen alcohol en dat soort dingen. Ja, na een tijdje ga ik weg bij zo'n groepje.
2: Oh.
3: Ja, zo gezellig is het dan ook niet meer. Heel de dame moet horen hoe gezond alles is. Of dat ze de hele dag op een salade zitten te knagen. Nou.
2: Heb jij nog wel vrienden over?
3: Ja, die heb
2: met
3: ik nog
2: jouw
3: wel,
2: principes.
3: Ja. Ja, nee, zeker wel. Zijn er nog genoeg?
2: Frey Westerhof, goedemiddag.
1: Ja, goeie.
2: Alcoholvrij biertje, Frey. Is dat wat voor jou? Frey? Oh.
0: Frey is weg.
2: Frey is weg. Ik heb
0: een verkeerd knopje gedrukt. Bel maar even opnieuw, Frey.
2: Bel maar even terug, Frey. Gaan we naar Jacob Drent in Winschoten. Mooi, Jacob.
6: Ja, mooi. Ja.
2: Hoi.
6: Ik, hallo.
2: Hallo.
6: Oh ja, heel nacht, ja.
2: Ja.
6: Die een man die zei van dat hij een alcoholvrije bier lust. Mm-hmm. Maar ik lust allemaal geen bier. Niet alcoholvrij en ook niet met alcohol.
2: Okay.
6: Ik heb ook nooit geen alcohol drank. Ik lust het gewoon weg. Nee.
2: Hoe was het dan dat het niet lekker is?
6: Nou ja. Ik heb wel eens een keer pruiken doen. Dat stelt niks voor. Dus.
2: Dan waren je een jaar of 16 of zo?
6: Nee, dan. En dat komt ook hoog uit dat ik geen alcohol drink en dat ik mij rook. Ja, nou, van, ik heb een darmoperatie ondergaan en ik heb een pacemaker.
2: Oh.
6: In altijd gevallen is het belangrijk om niet te drinken en niet te roken. Ja. Nou, dat heb ik dus nooit gedaan. Dus dat komt nog hoog uit dood.
2: Dat is hartstikke goud, Jacob. En qua omgeving, familie, vrienden en zo, wat maakt ze ervan dat er toch wat meer alcoholvrij dronk wordt?
6: Oh nee, ik ben nooit eigenlijk aangespoord worden. Dan ze zeiden van, oh man, ook op een vereniging niet. Daar moet nog geen probleem van maken. Dan ze zeiden, oh man, drink een hoop bier of zo. Nee, daar heb ik nog geen probleem mee.
2: Nee, oké, want dat heurst ook wel eens, hè, Jacob. Dat dan mensen in de omgeving dan zeggen van, ah, kom op man. Drink er nou toch een mits of twee. Maar dat gebeurt dus nooit.
6: Nee, dat heb ik eigenlijk nooit meer. Nee.
2: Helder. Oké, Jacob. Nou, bedankt voor het belden, hè.
6: Ja, oké.
2: Mooi.
6: Ah ja.
2: Mooi. Jacob Drent was dat. Is onze vriend Frey Westerhof alweer terug?
0: Frey is er weer.
2: Frey
0: ja,
2: is er weer. Frey.
7: Ik zit er heerlijk rustig bij, Nivino.
2: Hé, hey, mooi Frey.
7: Ja. En ik heb met een radlertje.
2: Op dit moment?
7: Ja, gewoon radler. Dat is een 0.0.
2: Oh ja, die heb je ook in 0.0, ja. Maar ook in 2%?
7: Ja, ook ja.
2: Ja, ja.
7: Ja. En dan neem ik geen merk, maar dat is er meerdere merken. Maar nou, ja, dat is toch wel echt mijn drankje op het ogenblik. Hoor. Ik denk echt alleen maar, ja, zeg maar, 0.0 Radler.
2: Ja, en waarom dan de 0.0 vrij?
7: Nou, ik heb een paar maanden geleden, dat was bij Reunert Joor, moest ik een onderzoek hebben, omdat ik sowieso een beetje dacht, jongens, gosh, ik wil minder, ik kreeg een beetje Alzheimer of dementie. Mm-hmm. Zou ik een beetje zo aankomen, en ook omdat ik een beetje in de familie heb, en dan word je toch een beetje angstig. Dus toen heb ik een onderzoek gehad, en toen werd er wel verhoofd van, nou, het is misschien verstandig dat u voor het komende onderzoek, en dat is niet voor altijd natuurlijk, maar dat u even voor het komende onderzoek even met alcohol stopt.
2: Nou, oh ja.
7: Ik denk, nou ja, dan houdt dat toch maar even uit. Ja. Nou, je is zo een beetje aan het verneuken, ja.
2: Ja, ja.
7: Dus ik ben er echt in mijn stad en ach, en die man zei, dat ging niet zo gauw af. En ik denk, dus ja, die rallen dus en dat is straks mijn halve familie zo langzamerhand.
2: Oh ja, nou ik vind het ook lekker hoor. Vooral met dit weer vrij.
7: Ja, zeker met dit weer, ja.
2: Hey, en wat maakt ze ervan? Want toen zit ze natuurlijk in de muziekbusiness, hè? Rock and roll. Ja, seks, drugs en rock and roll.
7: Ja.
2: wat maakt ze ervan? Bij optredens of zo, of bij collega's, wat betreft het alcoholgebruik? Is dat veranderd?
7: Nou, kijk, zo slim was het ook weer. Toen bij optredens, maar ik vind ook wel een keer een biertje te duur, maar dat je dan zegt, jongens, dat is te gek. Maar nou, in grote zin kan ik het wel merken dat ze zegt, jongens, ach, het is wel wat helderder en wat frisser. Je mag wel rollen natuurlijk.
2: Ja.
7: Die leeft hier gewoon met speelt, maar het is nou niet zo. Dan zeggen, jongens, wat een hemelsbreed verschil.
2: Nee, precies. En ze vindt ook naar het horen dat vrij dan aan de bar zegt, maar een colaatje.
7: Nee, ben daar ook wel aan die ding schuldig, dus dat valt best meer.
2: Oké, het zal de leeftijd ook wel wezen vrij, hè?
7: Ja, nou, leeftijd ja, zeker een beetje met, ja. En muziek ligt maar deur gewoon, dus ja.
2: Oké, okay, Vrij. Bedankt en proost, hè?
7: Nino, dus wilde bedankt. Hoi.
2: Mooi, Vrij Westerhof was dat. Gaan we naar Dirk in Scheemde. Mooi, Dirk.
8: Mooi.
2: Mooi.
8: Ik link wel eens een bessenjenever.
2: Bessenjenever?
8: Ja.
2: Oh, dat bestaat nog dus, Dirk.
8: Ja.
2: En wat is daar zo lekker aan?
8: Nou, dit is het weekend of zo. Of een feestje.
2: Ja, is dat niet heel zoet?
8: Nee, dat is best lekker.
2: Oké, okay. Heeft Petra ook ervaring met bessenjenever?
0: Heb ik nog nooit gehad.
2: Oh,
0: nee.
2: Ik vond dat zo'n middelbare schooldrankje.
0: Ja, maar goed, Bacardi en zo was dat natuurlijk ook allemaal. Ja.
2: En hoe lang drink je dat al, Dirk?
8: Nou, ik ben niet zo op... Hoe heet dat spul? Nou, een beetje een koffielikuur, zeg maar.
2: Oh, ja, dat heb je. Ja, ik weet wat je bedoelt. Ja.
8: Baileys.
2: Ja, maar dat Baileys inderdaad. Baileys, ja. Ja. Maar hoe lang drink je dat al, Dirk?
8: Nou, vanaf toen ik 16 was.
2: Oh ja, en hoe jong ben je nu?
8: Ik ben nu 62.
2: Dus dat is echt jouw vaste drankje, is dat dus?
8: Ja.
2: Ja. En kun je ook een keer, als je op een feestje bent, dat je dan denkt van, nou, ik ga nu even gewoon geen alcohol drinken. Lukt dat jou?
8: Ja, tuurlijk.
2: Oké. Okay. Het is niet dat je dan denkt van, ik begin toch een beetje te trillen.
8: Ja.
2: Oh, wel. En wat merk jij in je omgeving daarvan, van het gedrag rondom alcohol bestellen, dat steeds vaker 0.0 wordt?
8: Ja, de mensen zoveel wat, hè?
2: Ja, nee, tuurlijk, dat vind ik ook. Maar er is toch altijd nog wel zo'n druk van, nee, Dirk, neem een biertje, man, doe even gezellig mee.
8: Nee.
2: Dan zeg jij nee, en dat doe jij zonder, nee. Zonder schuldgevoel of zo?
8: Ja.
2: Ja, oké, dat is voor jou niet moeilijk?
8: Nee.
2: Kun je je voorstellen dat het voor anderen wel moeilijker is?
8: Ja, de mensen allemaal zo wat, hè?
2: Ja, ja. Oké, okay, Dirk.
8: Je bent niet uit de bi.
2: Nee.
8: Nee.
2: Is er nou ook een op, of?
8: Nee, ik zet nu een man aan de koffie.
2: Oh, ook lekker. Nou, proost dan, hè?
8: Ja.
2: Bedankt voor bellen.
8: Oké, bedankt. Mooi.
2: Bessenjenever. Ja, ja, die was ik vergeten.
0: Ik wilde wel eens proberen.
2: Nou, moet je naar Scheemda gaan. Daar zit Dirk.
0: Gezellig.
2: We gaan door naar Farmsum. Melinde, goedemiddag.
9: Goedemiddag.
2: Ja, jij hebt een mooi verhaal, hè? Vertel.
9: Nou, ik werk zelf in een café natuurlijk. Ja. En ik had daar een keer, of nou wel vaker, iemand aan de bar zitten. Nou, die had het wel redelijk genoeg gehad. Ik denk, nou, ik ga geen biertjes meer voor jou intrappen. Dus heb ik sneaky al gedurig een flesje 0.0 gepakt en die in het glas gedaan. Ah. En dat werd lekker opgedronken zonder dat diegene het door had.
2: Geweldig. En, ja. En ging diegene zich ook steeds lolliger gedragen?
9: Nee, die werd juist weer een beetje helder op het duur.
2: Oh, kijk.
9: Ja.
2: En heb je het later dan wel bekend?
9: Ja.
2: Oh, en hoe werd er gereageerd?
9: Nou, die moest erom lachen. Die zegt, nou, dat mag wel vaker.
2: Ja, wat zei je?
9: Die moet dat op het moment niet weten, maar nee. Achteraf vindt ze het prima.
2: Nou, oh, het is een vrouw.
9: Ja, ook nog.
2: Hoe heet ze?
9: Dat ga ik niet zeggen.
2: Hey, maar jij werkt dus nog steeds in een bar ook? Of heb je dat gedaan altijd?
9: Nee, nog steeds.
2: En wat merk jij dan? Wordt er steeds vaker, want dat vind ik leuk dat ik jou nu aan de lijn heb. Wordt er steeds vaker 0.0 besteld?
9: Ja, valt op zich wel mee. Wel vaker dan eerst. Ook wel mensen die vaak met de auto komen, die bestellen wel vaker 0.0. Tegenwoordig is Bonzoe helemaal in.
2: Oh ja, dat is trouwens half Gronings volgens mij. Hè? Dat een beetje dat iced tea met alcohol erin.
9: Ja.
2: Ja, maar dat is in bij de jeugd dan, denk ik.
9: Ja, ook wel bij wat ouderen.
2: Oké.
9: Ja.
2: Dus de Bonzoe doet het goed tegenwoordig en het gewone bier eigenlijk dus ook nog steeds.
9: Ook nog steeds.
2: Ja. En zie je ook dat daar een soort druk is bij... Want je krijgt natuurlijk best wel veel mee als je achter de bar staat. Zo'n verhaal van wat ik net vertelde. Van, doe mij dan maar een colaatje. En dat die ander dan zegt, ah joh, doe gewoon een biertje mee. En dan laat je je gewoon weer omlullen. En dan doe je toch dat biertje weer mee. Terwijl je eigenlijk slaat dat natuurlijk nergens op. Wat merk je daarvan?
9: Nou, ik heb altijd wel iemand die doet altijd Dry January.
2: Oh ja.
9: En dan is het ook altijd, ga nou weer bier drinken, dan ben je veel gezelliger en dit en dat en zus en zo. Maar die persoon die houdt altijd goed vast en bestelt altijd zijn 0.0'tje of een frisje.
2: Daar heb ik wel respect voor, dat je gewoon zo standvastig dan bent.
9: Ja, absoluut.
2: Ja. En jij zelf, Melinda, wat drink jij het liefst?
9: Als ik een alcohol neem, dan drink ik liefst een biertje.
2: Oh ja, ja. En wat vind jij, proef jij ook het verschil met alcoholvrij?
9: Nou, ik heb in principe nog nooit een alcoholvrije gehad.
2: Oh.
9: Ja, op een radler na dan.
2: Ja. Nu met dit weer natuurlijk is radler weer populair.
9: Ja, lekker fris.
2: Ja. Melinda, bedankt. Mooi dat je iemand voor de gek hebt gehouden.
9: Ja.
2: Fijne dag, hè?
9: Hetzelfde.
2: Mooi.
9: Doe.
2: Mooi. Ja, ik moet dan in één keer denken aan... daar hadden we een kerstborrel met allemaal oud FC Groningen spelers. En daar waren wij ook bij. Toen was onze collega Martin Drenthe, oud voetballer natuurlijk.
0: Ja.
2: Die was daar ook. Nou, en die was me toch vrolijk. Hij liet zich ook rijden, dus die nam het er helemaal van. En ik vond hem vervelend op een gegeven moment. Hij was op leuke manier vervelend, hoor. Maar dus op een gegeven moment denk ik, nou, ik ga hem voor de gek houden. Dus hij ging de hele tijd zeggen, jongens, haal jullie even bier voor mij? Nou, prima. En op een gegeven moment hebben we alleen maar 0.0 flesjes voor hem gehaald. En hij zet ze aan de mond en in één teug tikt hij ze weer weg. Oh, lekker, zegt hij, doe nog maar een biertje. Heeft hij dus de helft van de avond gewoon 0.0 gehad. En dat hebben we de volgende dag hebben we dat aan hem verteld. Oh, ik merkte er niks van, zei hij. Maar dankjewel, want ik voel me best wel fit.
0: Ja. Ik wou net zeggen, dan zijn jullie vast wel dankbaar.
2: Ja. Ik denk dat we het laatste rondje hier hebben gegeven. Bedankt voor alle eerlijkheid. En inderdaad, met dit weer genoeg drinken, zou ik zeggen. Maar wel met mate, zoals dan altijd ook wordt gezegd. Dit was altijd wat anders. Oh nee, was nog een appje, maar die durf ik niet voor te lezen. Dus doe jij maar, Peter.
0: Roelof?
2: Ja.
0: Moet ik dat doen?
2: Ja, ik durf dat niet.
0: Oké. Nou ja, Roelof zegt, hè, de woorden van Roelof. Alcoholvrij bier is net zoals een BH aan de lijn. Ze hebben het lekkerste eruit gehaald.
10: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval? Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
11: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
12: Je bent er koud, maar dat doet niks, ja?
13: Dat doet niks.
11: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.
14: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
15: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
16: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
15: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
18: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
19: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
20: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
21: Dit is Radio Noord.
19: Nu het nieuws van 1 uur.
22: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vertrekkend burgemeester van Manchester, Andy Burnham, wil Keir Starmer opvolgen als leider van de Labour-partij en als premier. De impopulaire Starmer maakte vanochtend bekend dat hij vertrekt. Hij belooft dat er in september een opvolger is. Burnham werd vorige week gekozen in het Britse parlement en voorwaarde om mee te doen aan de strijd om het premierschap. Een andere kanshebber, oud-minister van Volksgezondheid Streeting, heeft inmiddels gezegd dat hij Andy Burnham steunt. In Frankrijk zijn sinds zaterdagavond zeker 13 mensen verdronken. De meeste van hen zijn tieners. Onder meer in Poitiers in West-Frankrijk en bij Parijs kwamen jonge zwemmers om het leven. Het is op dit moment extreem warm in Frankrijk. Mogelijk wordt vandaag de warmste dag ooit in het land gemeten, met temperaturen ruim boven de 40 graden. In een groot deel van Frankrijk geldt code rood. 800 scholen blijven daarom gesloten. Rijkswaterstaat heeft in het zuiden van Nederland het hitteprotocol ingesteld. In Noord-Brabant en Limburg worden weggebruikers met pech zo snel mogelijk naar een locatie met voorzieningen gebracht, zoals een tankstation. Dan hoeven ze niet te lang op het hete asfalt te wachten. Rijkswaterstaat raadt alle automobilisten aan om extra water mee te nemen en een paraplu om uit de zon te kunnen blijven. Het Amerikaanse leger zegt opnieuw een drugsboot te hebben beschoten in de oceaan ten westen van Zuid-Amerika. 2 mensen kwamen om het leven. In totaal kwamen bij zulke beschietingen zeker 210 mensen om. Mensenrechtenorganisaties spreken van executies, omdat de VS de drugsverdachten niet voor de rechter brengt. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Vannacht koelt het langzaam af tot uiteindelijk een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
23: Centuri Autoverhuur verhuurt jonge, betrouwbare auto's voor een all-in prijs. Van een personenauto tot bedrijfsbus en van verhuisbus tot 9-persoonsbus. Nu al vanaf €34 per dag. Morgen rijden, centuriautoverhuur.nl. In Groningen, Assen en Emmen.
24: Wil je eens echt lekker eten? Een fijn restaurant dicht bij de stad?
25: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
26: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683-252-162.
1: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
26: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
3: Nu mega opruiming bij
4: Meertens Meubelen.
3: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf,
5: de koffie staat klaar.
6: Radio Noord.
7: Tussen de middag.
13: Met Nivino Geertsema.
2: Goedemiddag. Gaan de paardenraces in Aduard nog wel door? En welke spelers komen er allemaal naar FC Groningen? Je wordt helemaal bijgepraat.

0: Dai Dai, en dan geen Dai Dai Tap. Nee, het is het nummer van Shakira en Burna Boy. Natuurlijk het themanummer van het WK voetbal. En door dat WK moet ik ook eerlijk toegeven dat ik eventjes niet zo veel aan heb gedacht. Van hoe zit het nou met FC Groningen en hoe ziet de selectie er komend seizoen uit? Nou, sinds vandaag is dat gevoel weer helemaal terug. Want opeens zomaar drie nieuwe spelers. Tigo Land, nou een oude bekende, de Pijzenaar, die door PSV nog een jaar wordt verhuurd aan de FC. Maar technisch directeur Mo Allag heeft nog een middenvelder gehaald. De 30-jarige Pelle Clement. En ook nog een keeper toegevoegd aan de selectie. Het gaat om Rijk Jansen, reservekeeper van NEC. Ik ga het erover hebben met clubwatcher Stefan Bleker. Goedemiddag, Stefan.
1: Goedemiddag, Nieuwdo.
0: Ja, laten we even bij die keeper beginnen. Heeft Allag niet de verkeerde Jansen gehaald?
1: Ja, je doelt natuurlijk op die Jansen.
0: Ja,
1: die natuurlijk
0: broer.
1: Afgelopen seizoen gehuurd werd door Groningen. Werd gehuurd van Ajax. Heeft het heel goed gedaan. Maar ja, die heeft zich dusdanig goed ontwikkeld dat hij voor Groningen echt niet meer te betalen is. Dus dachten ze, ja, die Janssens die kunnen wel wat. En nou bleek Groningen natuurlijk nog een keeper te zoeken, hè, nadat ze hadden besloten om niet door te gaan met Hidde Jurjes. Nou ja, toen zijn ze uiteindelijk bij Rijk Jansen uitgekomen. 24-jarige keeper. Speelde afgelopen seizoenen voor NEC. Hij was vorig jaar derde keeper daar. Heeft één eredivisiewedstrijd gespeeld. Toen kwam hij in het veld voor de geblesseerde Jasper Sillessen. En dat was tegen Heerenveen. Uiteindelijk werd die wedstrijd 2-2. Nou, hij liet daar een prima indruk achter. Maar ja, hoe goed hij nou echt is natuurlijk, dat is een beetje lastig te zeggen.
0: Ja, maar dan heeft hij denk ik wel broerlief nog even gebeld van hey, is FC Groningen een mooie club om bij te spelen?
1: Ja, ik denk wel dat hij een goede aanbeveling heeft gedaan, inderdaad. Want ja, anders dan kies je natuurlijk niet voor Groningen als je broer zegt dat is helemaal niks.
0: Nee, precies. En dan Pelle Clement. Wat is dat voor speler?
1: Ja, is een 30-jarige middenvelder. Hij komt transfervrij over van Sparta. Heeft hij ook best wel veel wedstrijden gespeeld dit seizoen. Maar ja, zijn contract liep af. Hij wilde graag verder kijken. En dat valt bij hem wel op. Dat doet hij eigenlijk altijd. Gaat altijd transfervrij van de een naar de andere club.
0: Nou, dan weet Allag dat ook alvast.
1: Nou ja, precies. Het is een betrouwbare middenvelder. Maar het is wel interessant. Want het wordt hartstikke druk op dat middenveld. Als je kijkt naar de spelers die FC Groningen daar op dit moment heeft rondlopen. Ja. Hey, jij noemde Tigo Land al eventjes. Hey, die wordt ook weer komend seizoen gehuurd van PSV. Nou, ja, die heeft daar het afgelopen seizoen eigenlijk continu gestaan. Samen met Tika de Jonge, hè, na de blessure van Steijer Racing. Nou, Racing die zal niet eerder dan in de tweede seizoenshelft waarschijnlijk terugkeren. Dus dan is de kans natuurlijk groot dat je Tika de Jonge daar weer hebt staan. Samen met Tigo Land. Maar dan heb je dus ook nog Travis Hearns. Speler van Newcastle United die het afgelopen jaar gehuurd werd door Groningen. Hadden ze een koopoptie op en die koopoptie is gelicht. En dat is in principe ook een centrale middenvelder. Jorg Schreuders heeft ook aangegeven dat hij graag voor die twee plekken op het middenveld wil gaan.
0: Oh.
1: En dan heb je dus nog Pelle Clement erbij, die ook graag op een van die twee plekjes wil gaan spelen. Dus ja, ze zijn in ieder geval daar meer dan dubbel bezet. Dus je hebt in ieder geval altijd wel een centrale middenvelder om op te stellen. Maar het is daar wel druk.
0: En betekent dat dan ook dat er nog rekening wordt gehouden met een vertrek van een van die jongens? Bijvoorbeeld de Jonge of Schreuders?
1: Nou ja, Schreuders heeft het afgelopen seizoen voornamelijk als linksbuiten gespeeld. Ja, daar heeft hij nou niet echt zulke goede statistieken voor aangeleverd dat clubs heel erg geïnteresseerd in hem zijn op dit moment. Hij heeft slechts twee doelpunten gemaakt, zo uit mijn hoofd. Ook niet heel veel assists gegeven. En als centrale middenvelder heeft hij eigenlijk bijna niet gespeeld. Hè? Dus als clubs hem willen halen, dan zullen ze hem eerder een beetje als linksbuiten nu beoordelen dan echt als centrale middenvelder. Dus ik ga er niet vanuit dat hij vertrekt. En hetzelfde geldt eigenlijk voor Tika de Jonge.
0: Wat speelt er nog meer?
1: Romano Postema die gaat toch weg.
0: Oh.
1: Hij maakt de overstap naar Viking FK. Transfer die op een eerder moment leek te klappen. Nadat Erik Nefland, wel bekend natuurlijk in Groningen, die is daar technisch directeur, de stekker uit de onderhandeling trok. Omdat beide clubs niet nader tot elkaar kwamen. Nou, toen is er toch ook vanuit het kamp Postema wel weer wat druk op de ketel gezet. Heeft Neven had nog één ultieme poging gedaan om Postema alsnog richting Noorwegen te krijgen. En dat is gelukt. En Postema zal zich morgen waarschijnlijk nog wel melden bij FC Groningen. Dan komen de spelers voor de eerste keer weer bijeen. De verwachting is dat hij vrijdag, als de eerste training op het programma staat, niet meer bij FC Groningen is. En er ligt voor hem daar in Noorwegen een contract klaar van zo'n 4 jaar.
0: Och jeetje. Maar wat levert dat de FC op?
1: 7, 8 ton exclusief bonussen.
0: Oké.
1: Dus dat is een mooi bedrag. Maar het is ook wel weer enigszins jammer, vind ik. He, want als je nou een speler had die ook echt supporter van FC Groningen was, en eigenlijk in zijn hart niets liever wilde dan hier slagen, ja, dan was het wel Romano Postema. Maar wie weet, hè, ergens nog een keer in de toekomst. Maar ja, dat boek is vooralsnog nu de komende jaren in ieder geval gesloten.
0: Dan was er nog een verdediger van de Eagles waar men achteraan zat, begreep ik. Of gaat dat nu ook niet door?
1: Jawel, nou ja, dat weet ik niet of dat doorgaat of niet. Maar die interesse is er inderdaad nog altijd. We hebben het over Kramer. Ook een wat oudere centrale verdediger. Nou ja, wat nou het verhaal is met hem. Groningen heeft een eerste bod uitgebracht. Dat bod is geweigerd door de Eagles. Zelf zijn ze er al met hem uit over de voorwaarden, et cetera. Dus daar zit dat allemaal niet meer op vast. Daar wil ik graag deze kant opkomen. Alleen moet Groningen er wel met Go Ahead Eagles zien uit te komen. En nou gingen zij ervan uit dat er met Kramer afspraken waren gemaakt om deze zomer tegen een bepaald bedrag te mogen vertrekken. Alleen nu lijkt Go Ahead Eagles, zijn in ieder geval de geluiden die je vanuit het Groningen kamp hoort, ze daar niet helemaal meer aan te willen houden. Groningen wil hem nog altijd heel graag. Eagles bracht via VI ook naar buiten dat ze nu in gesprek zijn met Kramer over een nieuw contract. Nou, zelf ontkent die speler dat weer. Het is goede tijden, slechte tijden op meerdere fronten.
0: Hey, en misschien heeft Kramer een vriendin en die heeft dan een TikTok-account. Dan hou je dat account er gewoon in de gaten voor nieuws.
1: Nou ja, zo kwam het nieuws naar buiten inderdaad, hè, dat Marvin Peersman vertrekt. Ja. Hij had dat op dat moment nog niet eens formeel bij FC Groningen laten weten.
0: Oh.
1: Maar een uur of twee nadat dat artikel online stond wat wij gepubliceerd hadden, heeft hij Mo Allah gebeld en gezegd dat hij niet ingaat op de aanbieding die Groningen heeft gedaan.
0: Maar hoe reageerde de club daarop?
1: Klassiekertje werd er gereageerd hoe dat naar buiten komt. Ja, is ook wel weer geestig, toch?
0: Oké. Ja, nou, Peersman weg, dat vind ik toch wel iets. Een soort cultfiguur heeft hij zich. Die status heeft hij zich wel aangemeten hier uiteindelijk. Maar is dan
1: gewoon een goede voetballer ook natuurlijk.
0: Zeker. Hè? Maar is Kramer dan, wordt hij dan gezien als zijn vervanger? Of wordt het dan ook weer?
1: Kramer is een centrale verdediger. En die wordt dan gezien, hè, als hij in ieder geval komt, als de vervanger van Dies Jansen. Dus dan zou hij samen met Tijmen Blokzijl in de defensie gaan spelen. Ja. En dan is het idee dat Wouter Prins de nieuwe linksback gaat worden.
0: Oh, nou, dat vind ik dan wel weer mooi voor Wouter. En
1: ja,
0: wanneer begint jouw eerste training, Stefan?
1: Mij persoonlijk? Of?
0: Ja, nou, van de FC vooral.
1: Oh, oké. Nou, de spelers die komen morgen, woensdag, donderdag, voor de eerste keer bij 1 op Corpus den Hoorn. En dan worden ze getest. Even kijken hoe ze allemaal uit de vakantie zijn gekomen. En dan is vrijdag de eerste veldtraining, groepstraining op Corpus den Hoorn.
0: Ik ben benieuwd of ze jou dan ook gaan testen, hoe jij uit de vakantie bent gekomen.
1: Ja, dan moet jij meedoen, want dan hebben we beide een dikke onvoldoende te pakken, denk ik.
0: Dankjewel, Stefan. Tot volgende keer.
1: Alsjeblieft.
0: Mooi.
2: Hallo, Geertsema. Ja, ik zeg maar Geertsema, want ik vergeet je naam iedere keer.
0: Dat geeft niet, hoor.
2: Dino.
0: Nivino.
2: Oh, god, ik...

0: The Simple Minds op Noord met Promise You a Miracle. 7:30, sinds een paar jaar proberen ze er in Aduard weer een traditie van te maken. De jaarlijkse paardenraces. In combinatie met de feestweek van het dorp is het de afgelopen jaren weer een mooi spektakel geworden. Maar de vraag is nu of het komende woensdag overmorgen wel doorgaat. Reden de hitte. Ik ga het erover hebben met Arien Venema van de stichting Drafsport Aduard. Mooi Arien.
1: Ik zeg goedemiddag.
0: Wat gedoe hè?
1: Moet gaan kijken wat ik zeg, want ik ben live op de radio.
0: Ja, dat klopt.
1: Zwoorkloten. Waardeloos.
0: Ja, want hoe zit het precies? Woensdag dus wordt het warm, dat is waar. Maar waar gaan ze...
1: Zal ik iets heel simpels zeggen, lief, want ik rijd nu van Roden naar Aduard.
0: Ja.
1: Ik sta nu in Aduard op de baan.
0: Ja.
1: Het is 1:00. Het is het heetst van de dag. En het is nu 22 graden.
0: Oh.
1: Nou, mooi de temperatuur kun je niet hebben.
0: Nee.
1: Maar ja, het is nu maandag.
0: Ja.
1: En het is geen woensdag.
0: Nee, dat klopt zo niet.
1: En dat is het probleem.
0: Maar waar hangt het nou vanaf? Hoe warm mag het woensdag worden, wil het door mogen gaan?
1: Ja, kijk, als je een half uurtje hebt, dan kan ik dat wel proberen uit te leggen. Maar dat hebben we niet.
0: Nee.
1: En je hebt gewoon een protocol te maken met de wet met de dieren, zeg maar. Met paardensport, met dravers die een optimale prestatie moeten leveren, zeg maar. Nou ja, en dan, je moet aan een protocol moet je natuurlijk aan allerlei dingen moet je voldoen. En er gaat te veel om erop te noemen.
0: Maar noem eens één, de belangrijkste.
1: Nou, je moet bijvoorbeeld zorgen dat alle paarden die komen, dat die in een schaduwplek staan.
0: Ja.
1: Nou, en dan hebben we hier een prachtig stalterrein. En dan omgeven door bomen. Dus gistermorgen om 9:00 stond ik daar. Nou, dit is perfect. Maar sta je daar om 11:00, ja, dan staat toch. Ja. De volle zon staat op de stalterrein.
0: De zon draait, hè?
1: Nou ja, daar staan die paarden, die staan dan in de volle zon, ja.
0: Ja.
1: En dat wordt het te gek.
0: Maar wat kun je dan doen?
1: Staan vooraf.
0: Doeken, parasols...
1: Nou, dat is dus niet, daar kun je dus eigenlijk niks aan doen.
0: Oh, nee.
1: Kijk, en er gaat iets aan vooraf. Het is een landelijk evenement.
0: Ja.
1: Dus iemand van uit Wassenaar of uit Den Haag, die gaat naar Aduard, naar de paardenkoers, zeg maar.
0: Ja, met een trailer.
1: Die mensen zitten 3 uur in een auto voordat ze in Aduard zijn.
0: Ja.
1: Nou, dan begint het al. Want als je, nou ja, 30, 31 graden, het is zelfs zo met de laatste wet, dat de politie die kan steden van de straat ook in moeten krijgen, omdat de temperatuur zo hoog is.
0: Ja. Ja, nee, dat snap ik. Dus dat zijn dus allemaal onzekerheden die eigenlijk... die onzekerheid blijft eigenlijk tot het moment dat het evenement hoort te beginnen. Daar komt het op neer. Zou je dan niet beter kunnen zeggen, Arien, ja, we zetten er maar een streep door?
1: Ja, dan moet je luisteren.
0: Dan is er wel duidelijkheid, hè?
1: Ja, dat is duidelijk. Daar ben ik helemaal met je eens. Maar ik moet maar een simpel voorbeeld doen. Ik woon in Leutingenwold. Afgelopen week zit ik om 4:00 vol in de zon met mijn krantje te lezen. Mijn vrouw is met haar broer in Rotterdam in het ziekenhuis. Die zitten daar in het park en mijn vrouw belt mij op en die zegt: is het bij jou of in de klote weer? Ik zeg: klote weer? Ik zit vol in de tuin, ik zit in de krantje te lezen. Ze zegt: we zijn bijna het ziekenhuis ingevlucht. Het stortregent hier.
0: Ja.
1: Ja, okay. Dat is Nederland.
0: Maar eigenlijk hoop jij dus nog op een wonder vanuit de hemel. Maar daar kun je toch geen rekening mee houden, Arien? Daar kun je toch niet op varen?
1: Nee, maar luister, jongen. Dit is niet een evenementje wat je in een weekje hebt opzet. Je gaat maanden voorbereiding er aan vooraf.
0: Ja.
1: Het is midden in de feestweek. Het hoogste punt van de feestweek is de draverij.
0: Mm.
1: Ja, dus je gaat niet zomaar zeggen van... nou, ik stop ermee. Vooral omdat ik dat zo lastig vind... Kijk, je kan een hele hoop dingen toch in je sturen, of heb je controle op.
0: Ja.
1: Behalve het weer.
0: Ja.
1: Dat kun je niet sturen, daar heb je geen enkel controle op. En dat voelt heel frustrerend.
0: Ja, maar Arien, je hebt ook als bestuurslid heb je een verantwoordelijkheid richting mensen die met de paden komen, richting het publiek, wat daar langs wil. Die moeten op een gegeven moment natuurlijk wel duidelijkheid hebben. Wanneer hakken jullie die knoop door en maken jullie bekend of doorgaat of niet?
1: Nou, dat zal waarschijnlijk morgen vroeg, eind van de morgen zal dat wel worden.
0: Oké.
1: aan de andere kant, ik ben misschien... Ja, ik doe een beetje aan struisvogelpolitiek.
0: Ja, dat merk ik.
1: Ik stem... Ja, omdat, ja, ja. Ik wil er alles aan gedaan hebben dat het eventueel doorgaat, zeg maar. Ja. Als ik het niet ken, en als het te gevaarlijk... Ik heb je vanmorgen een mail gestuurd. Mensen, ja, dieren, de gezondheid, dat moet ik voorop stellen.
0: Precies. Nou, morgenochtend dus, eind van de ochtend, dan hakken jullie de knoop door. Hebben we wel even contact.
1: Dat komt er wel op neer. Ja. Dat komt er wel op neer, denk ik.
0: Oké. Okay. Sterkte, hè?
1: Ja, dankjewel.
0: Hoi.
1: Ja, hoi.
0: Hoi. Gaan wij hem naar Schiermonnikoog. Daar is het wel het weer voor. Ben je, Rinus?

0: zou wel nieuws zijn. File op Schiermonnikoog. Zit dat ook in het nieuws zometeen, Edwin, of iets anders?
1: Zoiets. Maar dan wel een stuk moderner.
2: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
3: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika Land Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
9: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
10: Rook?
9: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
10: Nee, rook, uit de meterkast.
8: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
9: Zo, koffie?
8: Laat de Elektra in je bedrijf.

0: Meer meldingen. Meerdere Groninger gemeenten verwachten nog weken bezig te zijn met het opruimen van de schade van de storm. Onbetrouwbaar. Dat vindt het waterschap Noorderzijlvest van het besluit om de Eemshaven in beeld te houden voor de komst van een kerncentrale. Herman Beerda van het waterschap vertelt hoe hij het hoorde.
1: Ik zat in een overleg met andere bestuurders, met een aantal directeur-generaal van het ministeries. En toen werd zo plotseling gezegd van ja, er komt toch in de Eemshaven, komen er toch in beeld. En we gaan vanmiddag focus richten, vestigen op de gronden. Nou, toen was ik wel even stil. En daarna ga je eens nadenken, want ik ben jarenlang als bestuurder van Noorderzijlvest in onderhandeling geweest met het ministerie over de aanlanding van die kabels op land. Hè, die kabels van die windmolens boven Schiermonnikoog. Ik denk al 6 jaar of zo. En dan hoor je opeens van ja, we gaan het toch anders doen. Toen was ik wel een beetje van, nou, wat is dit nou? Dat is toch volstrekt onbetrouwbaar.
0: Bij het instituut Mijnbouwschade Groningen zijn 329 dossiers van gedupeerden zoek geraakt. Blijkt uit een brandbrief die de nationale ombudsman Renier van Zutphen aan de Tweede Kamer stuurt. Volgens de ombudsman is het tekenend voor de situatie in Groningen, waar gedupeerden veel te lang moeten wachten op duidelijkheid. Van Zutphen wil dat Den Haag daar snel iets aan doet.
2: Ik vind dat de Tweede Kamer met mijn rapporten en de waarschuwingen en de lessen die daaruit te leren zijn, de minister moet controleren en moet aanzetten om nu eindelijk die stappen te zetten waar de Groningers al zo lang recht op hebben.
0: Het is nog onzeker of de stadsloop Appingedam komende zaterdag doorgaat. Heeft alles te maken met de temperatuur die dag. De verwachting is boven de 30 graden. Ook de luchtvochtigheid en dreiging van onweer speelt een grote rol. Mocht het loopevenement wel doorgaan, dan wordt nagedacht over een aantal aanpassingen in het programma. De organisatie hakt overmorgen de spreekwoordelijke knoop door. Stedenbouwkundige Justin Jager ontwerpt in het dagelijks leven 3D-versies van gebouwen. Lange tijd droomde hij ervan om ook een eigen game te ontwerpen. Dat heeft hij nu gedaan met het maken van de videogame The Left Behind. In dat spel moet je als speler zien te overleven terwijl zombies de wereld overspoelen. En die wereld zit volgens Jager vol Groninger elementen.
3: De omgeving die is geïnspireerd op delen uit Haren. Maar ik ben zelf ook opgegroeid in Veendam. En ik had een aantal grote locaties nodig voor bepaalde missies. En toen dacht ik, nou, hoe leuk zal het zijn als ik een paar herinneringen uit mijn jeugd daarin verwerkt. Dus ik heb bijvoorbeeld het zwembad Tropica uit Veendam. Nou, niet 100% één op één nagemaakt. Maar er staan wel herkenbare elementen van in. Het voormalige Ubbo Emmius bijvoorbeeld uit Veendam. Maar dus ook heel veel dingen uit Haren.
0: En binnenkort ook online te zien.
4: Leuk. Dankjewel. Gaan we naar Harma.
5: Vanmiddag is de nu voor wat ze. Het is wat licht bewolkt en met een motige tot vrij krachtige noordoostenwind wat zo'n 21 graden in het noorden van de provincie tot 24 graden verder de provincie in. Vanavond en vannacht komt er wat meer bewolkt met zo'n 12 tot 15 graden als minimum. In morgen wordt een vrij zonnige dag. De wind draait naar het zuidoosten, motig tot vrij krachtig met zo'n 23 tot 27 graden.
4: 6:30 is het. Is die oranje koorts al een beetje toegeslagen? Heeft die al toegeslagen bij jou? Want eerst konden we helemaal niks van. Gelijk tegen Japan en opeens verslaan we Zweden en worden we wereldkampioen. Hoe werkt dat toch, die oranje koorts? En hoe kan het dat ons zo verenigt opeens? Dat gaan we zo meteen bespreken met onze huispsycholoog Jeffrey Wijnberg.
6: Hup, de tuining. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
7: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
6: Wijzerweg, Groningen.
8: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
9: Sunne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rolloen.
10: Waar was jij?
11: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
12: Hey pa, heb jij je koffer al gepakt?
10: Mijn koffer?
12: Ja, we gaan op wereldreis.
10: Dat hoeft niet, want we gaan naar festival op Rokkeldijs.
12: Op Rokkeldijs, van 24 tot en met 28 juni. Met natuurlijk op zaterdag de parade. Voor meer informatie en tickets www.oprokkeldijs.nl.
10: Dat is nog eens een goedkope wereldreis.
13: Blokhut of tuinmeubel? De vierkeien.nl

0: driver's seat, moet ik zeggen, van Sniffende Tears. Oh jongens, die oranje koorts. Ik heb hem al wel een beetje te pakken, moet ik zeggen. Ik was eerst heel sceptisch. Over die 2-2 tegen Japan. Dat was helemaal niks. En dan opeens versla je Zweden met 5-1. En dan worden we wereldkampioen, of niet, Jeffrey?
1: Ja, tuurlijk. We gaan helemaal... Kijk, dit wordt het toernooi van Brobbie.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dat wist jij ook al van tevoren.
1: Ja, een rotsblok gewoon in de spits.
0: Ja.
1: Die krijgt niemand omver. Dus als hij gewoon even de bal vasthoudt en dan tikkie opzij doet. En dan vliegt gewoon de andere aanvallers op het doel af. En dan is het gewoon steeds een doelpunt. Dus ja, of hij maakt hem zelf, dat kan ook.
0: Ja, ja. Jeffrey, ik heb het idee. Ja. Ja, jij bent wel een FC Groningen fan, hè, volgens mij.
1: Nou, jawel.
0: Okay.
1: Ja, nee, ik ben dat al meer dan 50 jaar, dus...
0: Ja, maar jij ziet ook in je omgeving, denk ik, allemaal mensen die nooit iets met voetbal te maken willen hebben, maar altijd om de 4 jaar opeens helemaal overspoeld raken door het oranje gevoel. Hoe kan dat? Kunnen we dat psychologisch duiden?
1: Nou ja, nee, dat is het feestje, hè. Dat is van links en van rechts. En als de buurman en een paar goede vrienden gaan hossen, dan hos je mee. En als je één keer host, weet je wel, dan ben je blij. En dan doe je er nog een paar pilsjes tegenaan.
0: 0.0, hè, ook. Kan ook.
1: En dan heb je het feestje. Ja. Dus kijk, vraag aan een Nederlander. Hè, dus hoe ging dat ook weer? Waar is het feestje? Daar is het feestje.
0: Ja.
1: Nou ja, snap je? Zo simplistisch denkt de Nederlander. Hij zoekt waar het feestje is en dan gaat hij ervoor. En ja, dat het dan voetbal is, dat is dan mooi meegenomen. Dan gaat het dan eigenlijk niet om. Het gaat om de euforie, het gaat om de kick, het gaat om het lekkere gevoel.
0: En is het dan ook, kun je dit kudde gedrag noemen?
1: Nou, ja, ik zou niet weten hoe je het anders moet noemen.
0: Nee. Want hoe zit dat bij jou dan? Wat merk jij deze dagen?
1: Ik ben, laat ik zeggen, gek op het spelletje vanwege de mogelijke varianten. He, dus nu zijn er ineens allemaal van die figuren die doen het weghorstje. Weet je wat het weghorstje is?
0: Nee.
1: Nee, weet je dat niet?
0: Nee?
1: Nou, dat is dan... Hè, dus dan neem je een hele lange aanloop... En dan staat er een muur voor het doel... en denkt iedereen dat je over de muur schiet... maar dat doe je niet.
0: Nee.
1: Je schiet hem gewoon naar een van de spelers in het muurtje...
0: Ja.
1: Die draait zich om en die schiet raak.
0: Ja,
1: dat
0: zo.
1: Wordt dus overal gekopieerd.
0: Ja, ik heb hem gisteren ook nog ergens gezien, ja. Of vannacht, ik weet het ook niet meer. Ja, ja.
1: Ja. Dus dat vind ik dan zo fantastisch om dat te zien. Weet je wel, de manier waarop er iets heel slims wordt bedacht. Ja,
0: ja,
1: dat vind ik dus echt geweldig aan het spel.
0: Dus dat, inderdaad, maar dan gaat het jou vooral om, nou ja, ook wel een beetje om de psyche, zeg maar vooral speltechnisch. Dus gewoon puur het spelvoetbal.
1: Speltechnisch vind ik het boeiend om te kijken.
0: Ja.
1: Daarom zijn ook de meeste wedstrijden oerzaai, omdat er echt niks nieuws gebeurt of niks verrassend. Maar mijn stemming wordt ook wel bepaald of oranje wint of niet.
0: Ja, want hoe zit dat?
1: Overal om je heen.
0: Hoe kan dat? Want een land kan helemaal in diepe rouw zitten, maar een land kan ook tot in extase komen. Alleen doordat een bal precies aan de goede kant van de paal binnenvalt. Hoe kan dat?
1: Ja, kijk, mensen die dat niet snappen, of die niet meedoen, die snappen dat niet. Voor hen lijkt dat gewoon belachelijk. Maar ja, het is ook wat je noemt. In het Engels is er een uitdrukking voor, dat heet vicariously living. He, dus kijk, ieder heeft zijn eigen leven. Maar een deel van het leven wat je leeft, leef je ook door anderen. Dus ik weet niet of jij dat hebt, Pino, dat je dus bijvoorbeeld Mick Jagger op het toneel ziet staan.
0: Ja.
1: En dan gewoon in het liedje zit en dan als het ware waant dat jij Mick Jagger bent. Ja, nee, maar daar krijgen mensen echt een kick van.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja. Heb jij dat ook?
1: Ja, dat heb ik ook.
0: Ja, met Mick Jagger, hè, volgens mij.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus wij leven een deel van ons leven door het leven van anderen. En daarom zijn soapseries ook zo populair.
0: Ja, ja.
1: En want het drama die je in een soapserie hebt, dat doorleef je zelf.
0: Ja. Jeffrey,
1: ja?
0: Worden we wereldkampioen?
1: Tuurlijk.
0: Kijk.
1: Dat kan nu niet anders.
0: Dit is de spirit. Nou, dan blijven we helemaal in de sfeer met het Nederlandse WK-nummer. De leeuw komt eraan. Jeffrey, bedankt. Hè. We spreken elkaar over 2 weken. Hoi.

0: Samuel Welten, de Leeuw, komt eraan. Ondertussen wat onduidelijkheid hier in de studio. Want ja, die WK-koorts heeft ons eigenlijk allemaal een beetje te pakken. En dan is de vraag, stel nou dat Nederland dan ook van Tunesië wint en gewoon eerste wordt in de pool. En dan? Want het schijnt dat dan er echt een echte nachtwedstrijd aan zit te komen. 3 uur 's nachts. We zoeken nog even uit welke nacht precies, maar dat is wel belangrijk. Is dat een activiteit, Karel, waar jij voor te porren bent? Een voetbalwedstrijdje 's nachts, 3 uur? Om te kijken?
1: Nee, 3 uur 's nachts, ik weet het niet. Maar als ze dan wereldkampioen zouden kunnen worden...
0: Ja, oké. Okay, dus dan moet het echt een finale zijn.
1: Ja, ik denk wel dat ik zo gek ben dat ik dan de tv aanzet en ga kijken. Ja. Want als je dan later zegt van nou, hoe heb je die wedstrijd beleefd? Ik sliep nog. Ja, suffert, hou op.
0: Ja, dan krijg je dat weer. Ja, ik heb dus nooit die tijd meegemaakt met Mohammed Ali 's nachts.
2: Oh, ja, ik wel.
0: Ja.
2: Mijn vader haalde me echt uit bed.
0: Nou, dat wil ik dus ook.
2: George Foreman, Joe Frazier.
1: Ja, de namen.
2: Mm,
0: dus Barry, ik denk, Edwin, dat ik er wel voor ga zitten. Jij twijfelt nog, hè?
2: Nou, 3 uur 's nachts, 8e finale. Ja. Ik zit te denken dan om 6 uur op te staan of zo. En dan telefoon alles uit en dan gewoon terugkijken.
0: Oh, ik heb jou om 6 uur. Oh nee,
2: hoor, ik heb hem uitstaan.
0: Oh ja.
1: Dan ben je ook een rat, hè?
0: Radio ook niet aandoen, hè?
2: Nee, tuurlijk, helemaal niks aan.
0: Nou, dat zou ik niet kunnen. Dan ga ik toch in bed liggen om 11 uur... en dan zit ik de hele tijd te denken aan die wedstrijd die dan 4 uur later wordt gespeeld.
1: Maar denk er een van de buren van Edwin.
0: Ja.
1: S'ochtends vroeg om 7:45 dat hij gillend... Ja. Goal, we hebben een punt!
0: Ja, dat ook, ja.
2: Zou die net weer naar bed zijn gegaan.
0: Ja! Ja. Nou, ik weet het. Ja,
3: nee, ik ga wel kijken.
0: Jij gaat wel?
3: Ja.
0: Gewoon, je zet wekkertje?
3: Ja.
0: Of blijf je wakker?
3: Nee, toch wel het wekkertje, denk ik.
0: Oké. Okay. Nou, wij denken er nog even over.
3: Mag gezellig langs, hoor.
0: Oh.
2: Nou, ik ben 10 jaar lang zo rond 3:15 s'nachts opgestaan. En ik dacht, dat heb ik nou wel gehad.
0: Nee, maar dit is leuk. Dat was werk.
2: Ja, precies. Dat is ook leuk.
1: Werk is ook leuk.
0: Ja, dat ga jij nu doen, Karel. Hè? Veel plezier.
1: Dankjewel.
0: 2 uur lang de middag door. Ah, 3 uur. Gewoon 7:45 wekkertje. Je ligt er al 5 uur weer in. Kun je nog even uitslapen?
1: Oh, oké. Ja. Koffie of bier?
0: 0.0, hè, drinken we dan. Toch, Edwin?
2: Ja, wat jij wilt.
0: We gaan het over flessen hebben met Christina Aguilera. Ik vond het gezellig.

0: melkste gunnige van 2026.
1: SS, veel score. Ja. Waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
2: op TV Noord.
3: Pas je eindelijk het perfecte shirtje in de paskamer?
4: Yes.
3: Maar ben je je pasje kwijt? Maak er een potje van. Met een bankrekening van Buut spaar en betaal je makkelijk met potjes. En kan je nu ook met je telefoon betalen. Direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Hé, het licht doet het niet.
7: Ik heb geen bereik.
8: Hebben we nog wel water?
9: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
10: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
11: Appetito.
10: Appetito.
12: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
10: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
15: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
16: Dit is Radio Noord.
14: Nu het nieuws van 2 uur.
17: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Veel middelbare scholen voeren een tropenrooster in, meldt koepelorganisatie VO-Raad. Ze beginnen vroeger, geven korter les en sturen de leerlingen zo vroeg mogelijk weer naar huis. Scholen met platte daken en lokalen die snel opwarmen zoeken alternatieve leslocaties. Evenementen nemen ook maatregelen vanwege de hoge temperaturen. In Zeewolde gaat de triathlon komend weekend niet door. In Assen neemt de organisatie van de TT extra maatregelen. Bezoekers mogen zelf water en parasols meenemen. En ook komen er extra waterpunten. Ook Rijkswaterstaat heeft een hitteprotocol ingesteld. In Limburg en Noord-Brabant staan extra ploegen paraat die auto's met pech meteen wegslepen naar een beschutte plek, zoals een tankstation. De Landelijke Studentenvakbond trekt aan de bel over problemen van internationale studenten met hun woonsituatie. Er kwamen dit jaar meer dan 250 meldingen binnen van studenten die wonen in huizen zonder ramen of verwarming. Er werd ook geklaagd over extreem hoge huurprijzen en bedwansen. Internationale studenten durven vaak geen hulp in te schakelen of weten niet hoe ze dat moeten doen. Volgens de Studentenvakbond is het grote tekort aan kamers de oorzaak. Daardoor worden studenten gedwongen met verhuurders in zee te gaan die alle regels aan hun laars lappen. De Amerikaanse econoom Alan Greenspan is overleden. Hij was ruim 18 jaar voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank en diende onder 4 presidenten. Greenspan hielp de Amerikaanse economie verschillende keren door zware periodes, maar de crisis van 2008 zag hij niet aankomen. Hij was net gepensioneerd toen de problemen met rommelhypotheken in 2007 aan het licht kwamen. Die resulteerden in een mondiale kredietcrisis die nog altijd diepe sporen nalaat. Alan Greenspan had Parkinson. Hij was 100 jaar. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer. Meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
19: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
2: Ontdek het nieuwe theaterseizoen in Martini Plaza. Met onder andere We Will Rock You, Cats, Evita, The Bodyguard, Holiday on Ice en The Illusionist met Hans Klok. Koop je tickets via martiniplaza.nl.
4: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
7: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
8: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
7: Wijzerweg Groningen.
11: Radio Noord.
10: De middag door.
7: Met Karel Oosterhuis.
8: Het was de derde nummer 1 hit van de band. Kwam vanuit het niets op 1 binnen. De band blij, de fans ook. Ja,

Voor een goed begin is het halve werk. De Jam hoorde je, Town Called Malice. Maandagmiddag, goedemiddag. Toen de Jam in de jaren 70 begon, had de band helemaal geen gelikte platenbaas, maar de vader van Paul Weller. Zijn naam John Weller. En John, ja, dat was een echte arbeider. Overdag werkte hij als taxichauffeur en bouwvakker, maar in de avond ontpopte de vader van Paul zich als een uitsmijter en de manager van de band van zijn zoon. En dat heeft hij tot aan zijn dood gedaan voor de Jam. En de band was hem daar heel erg dankbaar voor. Muziek zometeen van Mr. President, dan hoor je Coco Jumbo en muziek van de man waar het een tijdje stil om was. Zijn naam Bruno Mars, maar begin dit jaar was hij weer helemaal terug van weg geweest. Dit is I Just Might.

Mr. President en Coco Jumbo op Radio Noord. Ik denk dat ik een kokosnoot ga scoren. En dat ik gewoon mijn kopje thee en mijn koffie gewoon voortaan drink uit de kokosnoot. Past veel beter bij het weer. Muziek zometeen van Damiano David. En muziek voor je uit Groningen van Alje van Bolhuis. Alje, voorheen was hij lid van het Boetenbandjes. Hij zong met Via, hij heeft liedjes vertaald voor Via, hij heeft liedjes geschreven voor Via. En natuurlijk ook zijn eigen succesvolle hits. Dit is Ho Ho Tuut Tuut.

maken van meerdere hits en winnen van het Songfestival jaren geleden. Maandagmiddag, het zonnetje erbij. Zometeen Mac en Leo Sayer, Thunder in My Heart. Is dat niet het oude liedje in een nieuw jasje? Dat klopt, dat wordt genieten. Maar is Jackie Graham, Breaking Away op radio.

0: Sommige liedjes, ja, die kan je best even een beetje pimpen terug. Of ja, vanuit het verleden naar het nu halen. En dat gebeurde Mac en Leo Sayer, Thunder in My Heart. En over het nu gesproken, wat gebeurt er allemaal in onze provincie? Je hoort het zometeen van Edwin.
1: Een lekker weertje.
2: Ja, dat is een boete.
3: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
4: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
3: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
4: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
0: Het is 2:30. Zonnetje erbij en we worden bijgepraat door Edwin met het laatste nieuws.
10: Verzekeraars zeggen veel schademeldingen te hebben gekregen door het onweer van vrijdag en zaterdagnacht. De meeste meldingen komen uit het noorden van ons land. Bij Interpolis en Centraal Beheer hebben zich tot nu toe ruim 1400 klanten gemeld. Groningen, Overijssel en Drenthe melden daar de meeste schade. Met name het gebied rond de stad Groningen en Assen zijn getroffen, stellen de verzekeraars. Nationale Nederlanden heeft ruim 500 meldingen gekregen en Univé 550. De meeste daarvan ook weer uit het noorden van het land. De verzekeraars verwachten de komende dagen nog meer meldingen. Meerdere Groningen gemeenten verwachten nog weken bezig te zijn met het opruimen van de schade van de storm. Tijdens controles op het Oldambt Meer zijn afgelopen weekend door de politie meerdere boetes uitgedeeld. Er werd onder meer bekeurd vanwege het ontbreken van een vaarbewijs en het ontbreken van reddingsvesten. Ook ontbraken registratienummers en niet deugdelijk bevestigde dodemanskoorden. Middenvelder Pelle Clement en doelman Rijk Jansen maken beide transfervrij de overstap naar FC Groningen. Verslaggever Stefan Bleken vertelt wie die oudere broer van Ties Jansen is.
11: 24-jarige keeper, speelde afgelopen seizoenen voor NEC. Hij was vorig jaar derde keeper daar. Heeft één eredivisiewedstrijd gespeeld. Toen kwam hij in het veld voor de geblesseerde Jasper Sillessen. En dat was tegen Heerenveen. Uiteindelijk werd die wedstrijd 2-2. Nou, hij liet daar een prima indruk achter. Maar ja, hoe goed hij nou echt is natuurlijk, dat is een beetje lastig te zeggen.
10: Jansen en Clement tekenen meerjarige contracten. De Koninklijke Luchtmacht oefent vanaf vandaag 2 weken lang boven onze provincie. De luchtmacht heeft daarvoor een tijdelijk kampement op Groningen Airport Eelde opgeslagen, waar 130 militairen verblijven. Major Friso Dankaert vertelt wat de omgeving van de oefening Moving Werewolf gaat merken.
12: U kunt merken dat er gevlogen zal worden met een C-130 Hercules. En die bewegingen zullen zicht en hoorbaar zijn in de omgeving. Het zal om en nabij de 2 keer per dag gaan.
10: Er zullen tijdens de oefening geen F-35 straaljagers op Eelde te zien zijn. Meer op
0: Edwin, dank je. We gaan naar Arma met het weer.
1: Vanmiddag is de Nuven wat zon. Het is wat licht bewolkt en met een motige tot vrij krachtige noordoostenwind wordt zo'n 21 graden in het noorden van de provincie tot 25 graden verder de provincie in. Vanavond en vannacht komt er wat meer bewolkt met zo'n 12 tot 15 graden als minimum. In morgen wordt een vrij zonnige dag. De wind draait naar het zuidoosten, motig tot vrij krachtig met zo'n 23 tot 27 graden.
0: Nou, maar dankjewel. Is het ooit te warm voor een stukje droge worst? Nee, hè? Nee, natuurlijk niet. Het is nooit te warm voor een stukje droge worst. Nou, die droge worst kan je straks winnen als je meespeelt met plaatje over en muziek onderweg van Wham, Club Tropicana en Eagle Eye Cherry komt eraan.
13: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en omland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
14: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
15: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialisten in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
16: Hey pa, heb jij je koffer al gepakt?
17: Mijn koffer?
16: Ja, we gaan op wereldreis.
17: Dat hoeft niet, want we gaan naar festival op Rokkeldijs.
16: Op Rokkeldijs.
17: Van 24 tot en met 28 juni.
16: Met natuurlijk op zaterdag de parade. Voor meer informatie en tickets www.oprokkeldijs.nl.
17: Dat is nog eens een goedkope wereldreis.

0: Wham op Radio Noord, door de Club Tropicana. Vandaag een plaatje over de jarige Jeroen van der Boom. Jeroen die mag vandaag 54 kaarsjes uitblazen. En Jeroen, we hebben een van zijn mooie liedjes gepakt. Laat ik je zo meteen een klein stukje voor. Ik stel je een lastige vraag. Weet je het antwoord, bel je me gelijk. Vandaag Jeroen van der Boom met Jij bent zo, een plaatje over Luister goed, zometeen die lastige vraag. Weet je het antwoord, maak je kans op mooie, lekkere prijzen.
1: Zo klinkt de plaat.

0: is de vraag.
1: Jeroen van der Boom, die zien we regelmatig op tv in verschillende programma's. In welk programma, tussen haakjes Talentenjacht, zagen we Jeroen van der Boom ooit schitteren? Was dat A, in Idols, was het B, The X Factor of C, The Voice of Holland? 050-3188-288 voor een doos met lekkere droge worsten en wat moois uit de RTV Noord prijzenvitrine. Jeroen van der Boom, jarig vandaag, 54, zien we vaak op tv en schitterde ooit in een talentenjachtprogramma. Welk programma was dat? Was dat Idols, was dat The X Factor of The Voice of Holland? Als jij het weet, bel je nu 050-3188-288. Is hij daar dan ontdekt? Nee, hij werkte er al mee. Niet als zanger, als zodanig. Jeroen van der Boom, zat hij in Idols, The X Factor of The Voice of Holland? Als je het weet, bel je nu 050-3188-288. Antwoord goed, een doos met lekkere droge worsten voor jou.
2: AK.

0: Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky op Radio Noord. We gaan prijzen weggeven. Goedemiddag, Lisanne.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Jij zit in de auto, lekker de airco aan.
1: Ja.
0: En kun je het een beetje uithouden in de auto?
1: Jawel.
0: Want waar ben je net geweest?
1: Bij sporten in Bedum.
0: Oh, kijk eens. Zwaait nog op de kop?
1: Ja, een beetje.
0: Hoe vaak ga je sporten?
1: 2 keer in de week.
0: Netjes. En was het druk in de sportschool?
1: Nee, want ik woon begeleid, dus ik... Ben je er nog?
0: Ik ben er nog, ik luister met aandacht.
1: Oh. ik woon begeleid, dus ik heb sporten ook begeleid, zeg maar.
0: Oh, okay.
1: Dus dan is het niet zo druk. Dan is het 1-op-1.
0: Oh, dat is wel relaxed, hè?
1: Ja.
0: En welke oefening vind je het leukst?
1: De loopband.
0: Ja, van de sportschool vind ik de loopband denk ik wat minst leuk, want lopen kun je buiten doen.
1: Ja, dat is waar, maar...
0: Maar wat maakt het dan binnen zo leuk op de loopband voor jou?
1: Nou ja, een beetje ouwehoeren met begeleiding. Dat is het leukste.
0: Jij doet het gewoon voor de gezelligheid.
1: Ja.
0: Heel goed. Lisanne, vandaag de jarige Jeroen van der Boom. Jij bent zo. In welk tv-programma zagen we hem jaren geleden schitteren? Was het Idols, The X Factor of The Voice Holland?
1: The Voice.
0: Hartstikke goed. Jij krijgt van mij een doos met allemaal droge worsten. Oh jee.
1: Nou, ik geef
0: het
1: gewoon weg.
0: Dat mag natuurlijk ook.
1: Ik heb een zwager die heel erg van droge worsten houdt.
0: Oh, dan heb je hem bij deze blij gemaakt. Gefeliciteerd. Dit is

Jeroen van der Boom, vandaag uw plaatje over je bent zo. En Lisanne, die is net terug van de sportschool en vond een doos met droge worsten. Ze bedacht zich een fractie van een seconde en zei van, ik ken wel iemand die dat lekker vindt. Ik ga ze gewoon naar uitdelen. Ik geef het gewoon weg. Lisanne, jij bent een lijverd. Maar een klein stukje mag best hoor. Dit zijn de mannen van de Bluesbrothers op Radio Noord. Goedemiddag.

0: Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 3 uur.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het strand van Vlissingen is iemand overreden door een tractor. Dat gebeurde toen hij vanochtend rond 8 uur in een tentje op het strand lag. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend. De politie zette een groot deel van het strand af voor sporenonderzoek. De tractor is in beslag genomen. De vertrekkend burgemeester van Manchester, Andy Burnham, wil Keir Starmer opvolgen als leider van de Labour-partij en als premier. Starmer maakte vanochtend bekend dat hij vertrekt. Hij belooft dat er in september een opvolger is. Burnham werd vorige week gekozen in het Britse parlement en kan daardoor meedoen aan de strijd om het premierschap. Nigel Farage, de leider van Reform UK, wil parlementsverkiezingen nu Starmer opstapt. De Landelijke Studentenvakbond zegt dat veel internationale studenten problemen hebben met hun woonsituatie. Ze wonen in huizen zonder ramen of verwarming of klagen over extreem hoge huurprijzen. Volgens de LSVB worden studenten door het grote kamertekort gedwongen met malafide verhuurders in zee te gaan. De Amerikaanse oud-voorzitter van de Centrale Bank en econoom Alan Greenspan is overleden. Hij hielp de Amerikaanse economie door zware periodes, maar de crisis van 2008 zag hij niet aankomen. De problemen met rommelhypotheken leidden toen tot een wereldwijde kredietcrisis die nog altijd gevoeld wordt. Alan Greenspan was 100 jaar. Veel middelbare scholen voeren een tropenrooster in, meldt koepelorganisatie VO-Raad. Ze beginnen vroeger en sturen de leerlingen zo vroeg mogelijk weer naar huis. Evenementen nemen ook maatregelen. Zo mogen bezoekers van de TT in Assen zelf flessen water en parasols meenemen. En ook komen daar extra waterpunten. Het weer dan. Het is overal zonnig met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen 25 en 32 graden. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
12: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
11: 0683-252-162.
13: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
14: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
13: Check werkenbijwagenborg.com.
15: De zon laat zich weer zien. Tijd om te genieten, niet om te zweten. Met de zonwering en rolluiken van Portenda houd je het heerlijk koel in huis. Kom langs in onze showroom in Hoge Zand en ontdek onze maatwerkoplossingen. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
16: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
17: Radio Noord.
18: De middag door.
17: Met Karel Oosterhuis.
19: Als hij zijn kinderen roept om te komen eten, dan kan het hele dorp hem horen. Zijn stem is rauw, hard en met een randje. Is het hit? Super zo.

De bouwzaal op Radio Noorden Magnetic. Als een magneetje word je aangetrokken aan de radio. En ik weet wel waarom, want daar hoor je al die heerlijke muziek op maandagmiddag. Komt deze meteen. Ik heb een liedje van Marieke, ex-Gronings goud van vorige week. En de man die zich heeft laten inspireren door de Europese vlag. Sterker nog, heeft het ook laten tatoeëren. Zijn naam, Simply Red.

ex-Groningsgoud Marieke op Radio Noord en het Speed Me. Wat zal Joe Satriani destijds hebben gedacht toen hij voor het eerst het liedje hoorde van Coldplay, Viva La Vida? John, die riep bij de rechtszaak van, ja maar dat is gejat. Dat komt van mij vandaan. Ik heb een liedje gemaakt. Dat is gewoon één op één gekopieerd. We'll see you in court. En zo geschieden. Achter gesloten deuren werd er geregeld dat er wat geld heen en weer werd geschoven. En aanklachten zijn ingetrokken. Niemand klaagt meer. Iedereen.

Alison Moyet op Radio Noord en Is This Love. Is this zomerse muziek? Nou en of. Zoet, zout, zuur. Dit is Robert van Hemert.

0: Robert van Hemert, zoet, zout, zuur en morgen nog een keer. Waarom niet een kleine update voor het nieuws? Nu nog een keer, Edwin, wat heb je zo meteen voor ons?
1: Oh, dat klinkt goed. Hele diepe slaap. Goed geluisterd naar mijn tips.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
4: ANWB en gaan.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
0: 3:58 is het. Hoogste tijd voor het laatste nieuws. Edwin, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Karel. Wij, familie en vrienden van Johan en Mathilda, kunnen het nauwelijks bevatten. Maar de steun en medeleven die we van velen hebben mogen ontvangen doen ons goed en zijn hartverwarmend. Dat laten de nabestaanden van het drama in Meerstad in een verklaring weten via de organisatie Namens de Familie. Vorige week werd het echtpaar om het leven gebracht. Hun 15-jarige dochter wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van dubbele moord. Ze werd aangehouden toen de politie de woning aan de Meerhof in de nacht van woensdag op donderdag binnenviel. Het is nog onzeker of de stadsloop Appingedam zaterdag doorgaat. Dat heeft alles te maken met de temperatuur die dag. De verwachting is boven de 30 graden. Ook de luchtvochtigheid en dreiging van onweer speelt een grote rol. Mocht het loopevenement wel doorgaan, dan wordt nagedacht over een aantal aanpassingen in het programma. De organisatie hakte overmorgen de spreekwoordelijke knoop door. De organisatie van de draverijen Aduard verwacht morgen tegen het einde van de ochtend een besluit te kunnen nemen of de draverij doorgaat. Ook daar worden tropische temperaturen verwacht. En vooral voor de paarden is de organisatie gebonden aan een hitteprotocol. Zo moeten alle paarden in een koele schaduwplek kunnen staan. FC Groningen heeft zich versterkt met middenvelder Pelle Clement en doelman Rijk Jansen. Beide komen transfervrij naar de FC. De 30-jarige middenvelder Clement opteert wel voor een plek die al behoorlijk bezet is. Legt verslaggever Stefan Blekeruit.
10: Racing die zal niet eerder dan in de tweede seizoenshelft waarschijnlijk terugkeren. Dus dan is de kans natuurlijk groot, hè, dat je Tika de Jonge daar weer hebt staan samen met Tigo Land. Maar dan heb je dus ook nog Travis Hearns. En dat is in principe ook een centrale middenvelder. Jorg Schreuders heeft ook aangegeven dat hij graag voor die twee plekken op het middenveld wil gaan. En dan heb je dus nog Pelle Clement erbij, die ook graag op een van die twee plekjes wil gaan spelen. Dus ja, ze zijn in ieder geval daar meer dan dubbel bezet. Dus je hebt in ieder geval altijd wel een centrale middenvelder om op te stellen. Maar het is daar wel druk.
1: En het WK voetbal is voor de fans een ware uitputtingsslag, want veel wedstrijden worden midden in de nacht gespeeld. Donderdagnacht wacht Oranje de laatste groepswedstrijd tegen Tunesië. En ook de volgende ronde tegen Marokko of Brazilië moet Oranje midden in de nacht spelen. Chronobioloog Roelof Hut van de Rijksuniversiteit Groningen heeft een slaaptip voor de Oranje fans.
11: Eerder naar bed gaan, zoals gezegd, dat werkt vaak niet heel erg goed. Maar ga op je normale tijd naar bed, zet de wekker, kijk of je er nog zin in hebt om de wedstrijd te zien. Als dat zo is, dan ga je die wedstrijd kijken. Probeer dan in een vrij dimme omgeving, dus met weinig licht, die wedstrijd te kijken. Want het is dat licht 's nachts zorgt ervoor dat de biologische klok verstoord kan raken. En dat wil je niet, want dan kun je de volgende nacht ook niet op de juiste tijd slapen.
1: De slaapwetenschapper van de Rijksuniversiteit adviseert dit WK ook de KNVB over de optimale rust voor de Oranjespelers, maar daarover is afgesproken tijdens het toernooi geen verdere details te delen. Meer tips op rtvnoord.nl.
0: Edwin, dank je. Gaan we naar Arma met het weer.
12: Vanmiddag is er nu weer wat zon. Het is wat licht bewolkt en met een motige tot vrij krachtige noordoostenwind wordt zo'n 21 graden in het noorden van de provincie tot 24 graden verder de provincie in. Vanavond en vannacht komt er wat meer bewolkt met zo'n 12 tot 15 graden als minimum. In morgen wordt een vrij zonnige dag. De wind draait naar het zuidoosten, motig tot vrij krachtig met zo'n 23 tot 27 graden.
0: Arma, dankjewel. Hey, Swa. Zometeen een fijne reggae plaat van de musical Youth en Dua Lipa komt eraan met Love Again.
13: 55 jaar winkelcentrum Paddepoel en dat vieren we. Shop en maak kans op een elektrische fiets of een van de 55 jubileumprijzen. Kijk voor de actie op paddepoel.nl of volg onze socials. Winkelcentrum Paddepoel, dat shopt lekker.
14: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Hardy. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Hardy in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Hardy. Dat is puur

0: Classical Youth. Reggae op de radio, past de Dutchie. Zometeen Gary Rafferty, Baker Street. En nu eerst twee toppers die we eens eventjes in de spotlights gaan zetten.
1: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
2: Deze week Lucas en Gea met Laat Me Maar Gaan.
3: Laat me maar gaan.

Jezus, wat is hier mooi. Een klassieke van de bovenste plank op Radio Noord. Gary Rafferty en Baker Street. Straks nog een mooie voor je van de Pet Shop Boys, Suburbia. En nu eerst Maria Maria. Dit is Santana. Hey.

0: Robert, Maria, Maria. En van Maria gaan we naar Maartje. Goedemiddag, Maartje.
1: Prachtig, goedemiddag.
0: Zometeen een zomerse editie van Studio Grun. Waarmee ga je ons allemaal verblijden?
1: Nou, we hebben gelukkig heel veel vrolijks in de show. Mm-hmm. Aan muziek en spellen en vrolijk verkeernieuws. Want tot nu toe kun je overal doorrijden.
0: Heerlijk.
1: Nou, daar ben je ook vrolijk
0: heerlijk,
1: van.
0: Heerlijk.
1: En minder vrolijk is toch weer een update over het drama in Meerstad. Mm-hmm. Waar we Goos de Boer over horen. Maar daaromheen... Daaromheen ga je alleen maar denken, goh, de zon schijnt buiten.
0: Dat is mooi om te horen. En er valt nog wat te winnen vanmiddag.
1: Ja, we krijgen geen zomerhoedjes meer, hè. Weet je wel, ik had er helemaal een spreekwoord voor. Verbrand niet je snoetje met het RTV Noord hoedje. Nu moet ik iets nieuws verzinnen.
0: Jij kan dat.
1: Nou, oké. Dat komt dus echt niet meer terug. Jammer.
0: Andere prijzen binnenkort. Radio Noord, tussen de Patchy Boys, Suburbia. Nog

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Doe je naar de kont, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.
3: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
4: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
5: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
6: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
7: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
9: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 4 uur.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanwege de hitte van deze week is een aantal evenementen afgelast. Zo gaat de halve marathon van Roosendaal niet door. Net als een wielerwedstrijd rond het IJsselmeer en een triathlon in Zeewolde. Ook een paardenevenement in Beverwijk van donderdag is afgelast. In Wageningen is een streep gezet door de avondvierdaagse. Bij de explosie in een aardgasterminal in Qatar zijn zeker 13 doden gevallen, heeft de energieminister bekendgemaakt. Meer dan 60 mensen raakten gewond. De explosie ontstond gisteravond bij werkzaamheden op industrieterrein Ras Laffan. Volgens de autoriteiten gaat het om een ongeluk en is er geen sprake van een aanval of sabotage. In maart raakte het complex flink beschadigd bij een Iraanse luchtaanval. Qatar zegt dat de explosie geen gevolgen heeft voor de export van aardgas. Kinderarts Karoy Ili is tijdens de coronacrisis herhaaldelijk met de dood bedreigd. Hij zegt tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat zijn aangiftes daarvan niet serieus genomen werden. Ili zat in het Outbreak Management Team en vertelde ook dat hij tijdens de pandemie veel kinderen neerslachtig zag worden. De problemen bij studenten werden pas veel later gezien, zegt hij. Vanmiddag praat de coronacommissie met oud-minister van Engelshoven van Onderwijs, onder meer over het sluiten van scholen en universiteiten. Het Nederlands elftal krijgt voor het eerst een vrouwelijke scheidsrechter. De FIFA heeft de Mexicaanse Katia Garcia aangewezen voor de wedstrijd tussen Nederland en Tunesië. Dat duel wordt in de nacht van donderdag op vrijdag om 1 uur gespeeld. Het is voor Garcia de eerste WK-wedstrijd als scheidsrechter. Ze was eerder wel vierde official bij het duel tussen Nederland en Japan. De Mexicaanse is de derde vrouwelijke arbiter ooit op een WK-voetbal voor mannen. Het weer, overal zonnig, met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen 25 en 32 graden. Vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: En dan het nieuws uit Groningen. Ik krijg de hoofdlijnen van Edwin. Mooi Edwin.
13: Mooi maatje. De nabestaanden van het vermoorde echtpaar in Meerstad vragen om terughoudendheid. Ze willen nu in alle rust en beslotenheid afscheid nemen en hopen dat iedereen die wens respecteert. Onbetrouwbaar, dat vindt het waterschap Noorderzijlvest van het besluit om de Eemshaven in beeld te houden voor de komst van een kerncentrale. En verzekeraars zeggen veel schademeldingen te hebben gekregen door het onweer van vrijdag en zaterdagnacht. De meeste meldingen komen uit het noorden van het land.
12: Meneer Nieuws om 16:30 en zometeen hoor je nog Goos de Boer over dat drama in Meerstad.
14: De Hypotheekshop Stadsloop in Appingedam komt eraan. Doe mee aan de 5 of 10 kilometer hardloopwedstrijd, de Kids Run, met je collega's aan de bedrijvenloop of het wandel-event. Zaterdag 27 juni. Schrijf je in via stadsloopappingedam.nl.
15: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
16: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobiel Winkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van aan hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in mij proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
17: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
18: Radio Noord.
19: Studio Grun.
18: Met Maartje Ettema.
12: De eerste dag van een week vol zomerse temperaturen. En Studio Grun leuft je zo deze maandag door. We praten hier zo bij over de toekomst van de Groningse wegen.

0: Lekker zomerse muziek natuurlijk deze maandag. Onder andere Sabrina hoorde je met Boys. En nou, we gaan eventjes een blik werpen op de weg naar Desch.
1: De N388 Grijpskerk richting Ulrum. Tussen Grijpskerk en Kommerzijl staat 2 kilometer file. 10 minuten is je vertraging daar. En de N865 Schildwolde richting Ten Post. Tussen de N387 Schildwolde en Witte Wierum 3 kilometer, 7 minuten is je vertraging daar.
0: Wat een bijzondere plekken voor vertragingen.
1: Ja, vond ik ook. Nou neemt hij van Schildwolde richting de post alweer snel af.
0: Kijk aan.
1: Dus ik denk dat je daar zo doorheen bent. Maar
0: het is goed om eventjes te weten.
1: Jij wil nog wat zeggen.
0: Ja, ik dacht dat te denken. Misschien zijn ze nog wat opruimen van de storm. Kan, hè?
1: Zou maar zo kunnen. Want er was nogal een storm. Maar we hebben nu weer rustig weer. Harma, mooi.
2: Ja, goedemiddag. Ja,
1: dit is zeker. Wel even wat beter, hè?
2: Ja, dit is beter. Aan het eind van de week is het wel heel hard. En op dit moment is het prima te down in de provincie. Een hele mooie temperatuur. Dankzij een verkoelende noordoostelijke wind. En door met wet zo'n 20 graden in het noorden van de provincie. Tot 22,5 graden verder de provincie in. Met 9,5 uur de zon tot dusver. En de zon die is er nog bij tot een dikke 10 uur vernomen. Dus wie profiteren er nog even van? Ja, en het is de komende uur dus ook lekker zonnig weer. Er is dus wat hoge bewolking. Loten vernomen en vannacht ook. Er is wat hoge bewolking. Er ben ook vooral opklotsen. Met vannacht een minimum van 12 tot 15 graden. En maar het wordt een vrij zonnige dag. De wind motig tot vrij krachtig. Komt door de dozen tot zuidoosten. En de temperatuur 23 tot 27 graden.
1: Dat is goed warm.
2: Ja, nou dan hebben we het nog niet over de datten gezet van over woensdag. Dan is het tropisch.
1: Gaan we het daar zo over hebben.
2: Ja, zo is het.
1: Yo, moi. Yo.
0: Ja, het is niet vaak dat Veendam het epicentrum is van... Nou ja, van een storm of van het nieuws.
1: Nou, dit weekend wel, hè?
0: Zo! Ik heb echt wat gemist. Nou, ik was er gelukkig zelf niet thuis.
1: Nee, maar ik wilde jou ophalen naar werk. Meestal stuur ik even een appje. Goh, wil je me ophalen? Ja, geen probleem. Maar ik kwam bij jou de straat niet in. Nee. Er lag een boom over dwars de straat.
0: Nog steeds echt. We hebben gigantische kastanjes in de straat. En er is 2 deuren van mij verwijderd. Een huis, nou, het huis is niet weggevaagd. Het is een stevig huis. Maar die boom lag er wel vol op de auto, op het huis. Echt heel veel schade. En vanochtend ging ik dus voor het eerst weer. Want ik had het natuurlijk inmiddels wel gezien. Hè. Al mijn apps en iedereen daar in de buurt. Foto's en zo. Maar ik ging nu voor het eerst naar stal. En dat is vlakbij het Borgerswold. Dat was ook echt het epicentrum. Alles ligt daar omver. Schuttingen zijn er niet meer. Alleen maar aan het schaderuim. Al die boeren met gelukkig. Dat is natuurlijk wel echt een mooie boerensteek. Allemaal met hun groot materieel. Elkaar helpen. En bomen van de weg. Dat je er weer een beetje langs kan. Maar dat is nog wekenlang... opruimen geblazen. Ja,
1: ik vind het zo zonde, want de hitte komt er natuurlijk aan. En al die bomen die ons natuurlijk nu de schaduw bieden, die zijn allemaal geknakt.
0: Ja, het zijn echt honderden.
1: Nou ja, bomen. Wij hebben in de straat bij Instaatskanaal viel het gelukkig heel erg mee. Maar als je bij onze wijk inreikt, is een boom gewoon doormidden geknakt.
0: Ja.
1: Gewoon, zeg maar, verticaal.
0: Ja, echt bizar.
1: Hoe kan het?
0: Ja, en nou ja, Terschelling is toch ook wel een stukje daar vandaan. Daar zat ik en ja, daar was gewoon een beetje storm. Ik heb ook heerlijk geslapen, gelukkig.
1: Ja, bijzonder, hè?
0: Ja, ik ben wel blij dat ik het niet wist. Want mijn buren ze hebben allemaal geen oog dicht gedaan. Want ja, als 1 keer die kastanje op je... Dan, wij hebben ook zo'n boom voor de deur natuurlijk.
1: Je doet geen oog meer dicht.
0: Dus hopelijk was dit once in a lifetime.
1: Ik hoop het ook.

0: Nieuwe muziek, misschien wel de nieuwe zomerhit. Talk to You hoorde je op Radio Noord. En daarmee werd het 15 minuten over 4. De nabestaanden van het vermoorde echtpaar in Meerstad vragen om rust. Dat doen ze in een verklaring. Vorige week werd hun 15-jarige dochter aangehouden op verdenking van dubbele moord. En verslaggever Goos de Boer volgt de zaak. Goos, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Komt deze verklaring rechtstreeks van de nabestaanden?
1: Nee, het heeft te maken met de organisatie Namens de Familie. Die treedt op namens nabestaanden. Ja, meestal bij slachtoffers van misdrijven. Nou, dat is in dit geval is dat zeer zeker zo. Dus ja, die gaan dan om tafel met de familie. En ja, die besluiten dan ook of er iets naar buiten kan. In dit geval is dat nu gebeurd, dat ze met een boodschap naar buiten zijn gekomen.
0: Wat staat er dan precies in die verklaring?
1: Er staat onder meer, ik zal het even voorlezen, wij hopen dat iedereen begrijpt dat we erg onder de indruk zijn van de dramatische gebeurtenissen rond het overlijden van Johan en Mathilda uit Meerstad. Wij, familie en vrienden van Johan en Mathilda, kunnen het nog nauwelijks bevatten. Maar de steun en het medeleven die we van velen hebben mogen ontvangen, doen ons goed en zijn hartverwarmend.
0: Ja, ik zie dat er door de namens de familie ook een foto van het echtpaar inmiddels is vrijgegeven. Is dat een reactie op alle speculaties en foto's en filmpjes van de afgelopen dagen? Want op sociale media is er natuurlijk wel het een en ander verschenen.
1: Ja, dat heeft ongetwijfeld mee te maken. Want we hebben inderdaad enorm veel filmpjes gezien. Enorm veel foto's gezien. Met ja, allerlei speculaties erbij en eronder. Inderdaad ook familiefoto's waarin ja, het echtpaar wat is overleden ook stond. Ook met een dochter die nu verdacht wordt. Nou ja, de namens de familie, eigenlijk de namen staan, hebben besloten dat het toch goed is. Want het zijn wel de slachtoffers. Dat er een foto naar buiten komt. En daar zullen ze over nagedacht hebben. Het is wel een foto die we ook op sociale media, althans voor een deel hebben gezien al de afgelopen dagen, veelvuldig hebben gezien. Maar dit is de foto in elk geval die vrijgegeven is. Ja, en eigenlijk zeggen ze erbij, we willen nu in alle rust en beslotenheid afscheid nemen van Johan en Mathilda en hopen dat iedereen die wens ja, respecteert. Daar komt het eigenlijk om neer. Dat is ook de boodschap zo van alsjeblieft laat ons berust. En ja, we hebben vrijdag ook de burgemeester van Groningen al gehoord. Die zei ook mensen hou op met het plaatsen van foto's en filmpjes enzovoort op sociale media. Ja, als je iets hebt wat nog niet bekend is, stuur dat naar de politie. Maar ga dat allemaal niet rondstrooien. Dat beroep heeft ze eigenlijk ook op mensen gedaan. En ja, eigenlijk zeggen de nabestaanden, familie, vrienden zeggen nu eigenlijk ook van alsjeblieft hou daarmee op en laat ons met rust.
0: Ja, dus is er nu verklaring, er is nu die foto. We hopen dat die oproep gerespecteerd wordt. Hoe is het verder met de zaak? Wanneer kunnen we weer een vervolg verwachten?
1: Nou ja, kijk, meestal duurt het dan even, hè, voordat er ook meer gegevens naar buiten komen. Dat heeft er onder meer mee te maken dat het minderjarige verdachte is. Dus het Openbaar Ministerie en ook de politie zijn heel terughoudend met het geven van informatie. Nou, vrijdag heeft het OM, is al besloten, heeft het OM bekendgemaakt dat ze in elk geval nog 14 dagen vast blijft zitten. Ja, en ik denk dat tot die tijd, hè, want iedereen wil toch weten wat is er gebeurd. Er waren ook allerlei wilde verhalen over op sociale media. Iedereen wil dat toch weten, maar ik denk dat er voorlopig nog niet veel van bekend wordt gemaakt. Omdat ze nog volop bezig zijn met het onderzoek. En ja, ze toch een goed in kaart moeten brengen wat daar heeft plaatsgevonden in die woning. Hoe dat precies is gebeurd en wat de rol van de verdachte daarbij geweest is. Ja, en de vraag is van, ook omdat het een minderjarige verdachte is, wat daar dan in detail uiteindelijk naar buiten van zal komen. Ik denk dat er nog steeds wel veel vragen blijven. Maar we moeten dat toch even afwachten.
0: Nou goed, dan horen we dat van jou als er weer nieuws is.
1: Zeker.
0: Verslaggever Goos de Boer, dankjewel.

0: Goedemiddag, in Studio Grun gaan we natuurlijk weer de provincie in. We gaan een plaatsje ontdekken, vaak iets kleins, soms wat groters. Waar zijn we vandaag?
1: Nou, we zijn vandaag in iets kleins. We hadden het vrijdag al heel even erover gehad. We zijn namelijk in Zomerdijk vandaag.
0: Dat vind ik erg toevallig, want het is ook heel zomers weer.
1: Nou ja, dat dacht ik ook. Het zonnetje schijnt, dus waarom gaan we niet lekker gewoon naar Zomerdijk? En ik zie jouw vragende ogen mijn kant op gaan. Jij denkt, goh, waar ligt dat nou?
0: Nou, ik zal meteen zeggen, ik had er nog niet van gehoord.
1: Nee, ik dus ook niet. Maar het ligt tussen Wagenborg en Woldendorp in. En dan in de gemeente Eemsdelta. Het buurtschap die ligt dan ook aan een weg. Dat heet ook de Zomerdijk. En dat ligt dan weer ten noordwesten van Wagenborgen. Er staan 6 boerderijen en 1 woonhuis. En vroeger lag er ook nog een klein gehucht naast, Overtocht. En daar is er nog maar 1 boerderij van over.
0: De Zomerdijk en Overtocht.
1: Ja, maar we gaan echt naar de Zomerdijk.
0: En stel nou dat je op die ene boerderij een Overtocht
1: hebt. Ja, mag je ook bellen hoor. Ik ben vandaag niet moeilijk.
0: Toch even checken.
1: Ja. En het leuke is, het is en een dijk geweest, die Zomerdijk. En het is een gehucht geweest, maar het is nu ook nog een gehucht.
0: En nog een straatnaam.
1: Veel om te doen.
0: En misschien ook wel meer Zomerdijken in Nederland, toch? Ik vind dit wel een naam.
1: Ja, volgens mij ook.
0: We nog uitzoeken. Genoeg vragen heb ik nu al. Antwoorden heb jij nog niet?
1: Heb ik ook nog niet, nee.
0: Goed, 050-3188-288 mag je bellen. Als jij meer informatie hebt over Zomerdijk, dat kleine gehuchtje in de gemeente Eemsdelta. Straks Edwin met het nieuws. Eerst gaan we even allemaal lekker zitten voor deze prachtige plaat. Via Bus.

0: even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Bij Vastelanden investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vastelanden, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Het is precies 16:30. Tijd voor Noordnieuws. Edwin, goedemiddag.
9: Goedemiddag. Verzekeraars hebben veel schademeldingen gekregen na het onweer van afgelopen weekend, vooral hier uit het noorden. Bij Interpolis en Centraal Beheer hebben zich tot nu toe ruim 1400 klanten gemeld. Groningen, Drenthe en Overijssel melden daar de meeste schade. Nationale Nederlanden heeft ruim 500 meldingen gekregen, Univé 550. De meeste daarvan ook uit het noorden van het land. De verzekeraars verwachten de komende dagen nog meer meldingen. Meerdere Groningen gemeenten verwachten nog weken bezig te zijn met het opruimen van de schade van die storm. Zo laat de gemeente Veendam zojuist weten dat het eerder 6 tot 8 weken zal zijn, in plaats van de eerder genoemde 2 weken. Onbetrouwbaar, dat vindt het waterschap Noorderzijlvest van het besluit om de Eemshaven in beeld te houden voor de komst van een kerncentrale. Herman Beerda van het waterschap vertelt hoe hij het hoorde.
10: Ik zat in een overleg met andere bestuurders, met een aantal directeur-generaal van het ministeries. En toen werd zo plompvloer gezegd van ja, er komt toch in de Eemshaven, komen we toch in beeld en we gaan vanmiddag focus richten, vestigen op de gronden. Nou, toen was ik wel even stil. En daarna ga je eens nadenken, want ik ben jarenlang als bestuurder van Noorderzijlvest in onderhandeling geweest met het ministerie over de aanlanding van die kabels op land. Hè. Die kabels van die windmolens boven Schiemen en Kook. Ik denk al 6 jaar of zo. En dan hoor je opeens van ja, we gaan het toch anders doen. Toen was ik wel een beetje van, nou waar zit nou, dat is toch volstrekt onbetrouwbaar.
9: Tijdens controles op het Oldambt Meer zijn afgelopen weekend door de politie meerdere boetes uitgedeeld. Werd onder meer bekeurd vanwege het ontbreken van een vaarbewijs en het ontbreken van reddingsvesten. Ook ontbraken registratienummers en niet deugdelijk bevestigde dode manscoorden. NFC Groningen heeft zich versterkt met middenvelder Pelle Clement en doelman Rijk Jansen. Beiden komen transfervrij naar de FC. Romano Postema wordt juist verkocht, legt verslaggever Stefan Bleker uit.
11: Transfer die op een eerder moment leek te klappen. Nadat Erik Nefland, hè, wel bekend natuurlijk in Groningen, die is daar technisch directeur, de stekker uit de onderhandelingen trok. Omdat beide clubs niet nader tot elkaar kwamen. Nou, toen is er toch ook vanuit het kamp Postema wel weer wat druk op de ketel gezet. Heeft Nefland nog 1 ultieme poging gedaan om Postema alsnog richting Noorwegen te krijgen. En dat is gelukt. En er ligt voor hem daar in Noorwegen een contract klaar van zo'n 4 jaar.
9: En meer daarover ook op rtvnoord.nl.
8: Edwin, dankjewel. Zometeen hoor je weer die redelijk nieuwe lach, hè? Want vorige week werd onze zeer gewaardeerde collega Hans Wouwkens geraden. Hij was de lach, maar wie is nu onze lach? Eerst nog het weer. Dit is Harma.
12: Vanmiddag is er nu weer wat zon. Het is wat licht bewolkt en met een motige tot vrij krachtige noordoostenwind wordt zo'n 21 graden in het noorden van de provincie tot 24 graden verdere provincie in. Vanavond en vannacht komt er wat meer bewolkt met zo'n 12 tot 15 graden als minimum. In morgen wordt een vrij zonnige dag. De wind draait naar het zuidoosten, motig tot vrij krachtig met zo'n 23 tot 27 graden.
3: toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
13: Hey pa, heb jij je koffer al gepakt?
14: Mijn koffer?
13: Ja, we gaan op wereldreis.
14: Dat hoeft niet, want we gaan naar festival op Rokkeldijs.
13: Op Rokkeldijs.
14: Van 24 tot en met 28 juni.
13: Met natuurlijk op zaterdag de parade. Voor meer informatie en tickets www.oprokkeldijs.nl.
14: Dat is nog eens een goedkope wereldreis.
15: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
16: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialisten in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
17: Ontdek het nieuwe theaterseizoen in Martini Plaza. Met onder andere We Will Rock You, Cats, Evita, The Bodyguard, Holiday on Ice en The Illusionist met Hans Klok. Koop je tickets via martiniplaza.nl.

0: hoor je op Radio Noord van Nathalie Imbruglia. En daarmee zijn we, hoppakee, zo aangekomen bij het favoriete spelletje. Jij schrikt ervan? Oh, ik ben echt in de war, hè, vandaag.
1: Ja, geef.
0: Het komt door de vakantie.
1: Ja, dat snap ik. Je zit er helemaal nog niet in. Kan gebeuren.
0: Maakt helemaal niet uit.
1: Het komt er ook weer.
0: Ik heb wel net voor het eerst lach zelf even gehoord. Ik heb vorige week natuurlijk gemist.
1: Of vond je hem?
0: Ja, erg leuk.
1: Leuk, hè?
0: Ja, dus ik ga meteen, want nu denk je misschien van, goh, wat is hij dan zo leuk? Hè? Nou, kijk, hij gaat zo. Gebeurt gewoon heel veel.
1: Ja, het is een soort loopje.
0: Begint een beetje zacht en dan gaat het zo door.
1: Ja, ik vind hem enig.
0: Ik vind hem enig. Maar goed, dat is allemaal leuk. Maar je moet natuurlijk raden wie er zo lacht. Kan een Groninger zijn, kan een BN'er zijn. Maar de eerste keer is altijd wel lastig. We hebben één naam gehoord. Die naam wordt echt vaak genoemd trouwens. Misschien moeten we hem een keertje doen.
1: Ja, het zou best kunnen.
0: Of juist niet, want dan wordt hij dus zo geraden.
1: Job Knoester.
0: Job Knoester. De advocaat met het gekleurde bloesje of schoenen die altijd bij VI
1: zit. Ja, hij heeft ook een eigen podcast, hè, met zijn compagnon.
0: Over wat?
1: Over recht en TBS.
0: Oh, dat vind jij leuk, of niet?
1: Ja, dat vind ik leuk.
0: Hij luistert al de podcasts over recht en misdaad. En
1: deze kende ik nog niet, maar ik dacht, oh, die kan ik ook nog wel even gaan luisteren.
0: Kun je ook nog wel eventjes. Maar goed, hij was in ieder geval niet deze lach.
1: Nee.
0: Dus die naam hoef je niet meer te noemen. Elke andere naam kan eigenlijk nog. Het is nooit een buitenlander. Niet, anders wordt het echt te breed. Het moet wel binnen de grenzen zijn.
1: Klopt. En je wil het eigenlijk echt raden, want de prijzen die we hebben...
0: Ja, vertel eens.
1: Nou, dat zijn toch pareltjes. Je mag sowieso je nummer zetten in de lijst der winnaars. Op Spotify hebben we een lijst, daar staan alle winnaars in. Nou ja, je moet wel even één uitkikken, want er kunnen niet meer dan 20 in. En daarbij krijg je dan een mooie Spotify-tegel met een code die je naar die lijst leidt. Dus als een soort parel op je dressoir kun je die dan ook nog in je huis zetten. En ik dacht, nou, zullen we dan een paar sokken erbij doen? 'S Avonds kan het nog wat fris zijn. Dan een paar sokken om je voetjes is wel lekker.
0: Ja, en gewoon voor in je schoenen. Want je hebt ook niet nu altijd slippers of sandalen aan, toch?
1: Nee, ik niet. Ik hou sowieso niet van blote voeten, dus...
0: Heb jij nooit slippers of sandalen aan?
1: Jawel, jawel. Maar ik vind blote voeten
0: echt warm is?
1: Ja.
0: Dan? Of Crocs?
1: Nee, ja, ik ben mijn Crocs kwijt.

dat is even voor een andere keer. nog één keer de lach. En dan mag je nu gaan bellen. 050-3188-288.

0: altijd goed, hè? The Stones natuurlijk op Noord en Start Me Up. Misschien heb je wel helemaal niet kunnen luisteren, omdat je alleen maar zat te malen en te malen. Wie kan het toch zijn? Wie kan het toch zijn? Nou, Chantal die heeft zich niet laten kennen. Die denkt, ik pak gewoon even de telefoon. Ik ga het proberen. Dus we gaan even naar Emmen. Goedemiddag, Chantal.
1: Goedemiddag, Maartje.
0: Ja, ga jij een gokje wagen? Of is het wel dat je denkt, ja, dit klinkt wel precies als die persoon? Nou,
1: ik denk een gokje, maar ja, ik weet niet zeker.
0: Je hebt wel een gokje weet je niet zeker natuurlijk, dus dat klopt al.
1: Ja.
0: Maar het is wel een actuele naam. Ik vind het wel een slimme naam.
1: Ja, ik zeg Ronald Koeman.
0: Ronald Koeman. Ja, WK natuurlijk. Elke dag op tv, die man. Ja. Hij lacht niet heel veel, is mijn indruk.
1: Nee, maar wel een beetje die lach.
0: Ja, wel een beetje zo, hè. Ik zal hem nog even laten horen. Ja, een beetje een rollende lach. Een rollende lange lach.
1: Ja.
0: Chantal. Het is toch niet goed.
1: Nou, volgende keer weer meten.
0: Zo is het. En je hebt in ieder geval weer een mooie foute naam voor de volgende opgezet. Dankjewel.
1: Is goed.

0: Max en Annie Grammer op Radio Noord. The Thing I Love. Dat is een hele lijst, maar files horen daar niet bij.
1: Zeker niet. De A7, Duitse grens richting Groningen. Bij Sappemeer is een ongeluk gebeurd. De afrit is daar dicht.
0: Kun je er dus niet meer af?
1: Nee.
0: Goed, weet je er eventjes van. Zometeen gaan we terug natuurlijk naar Zomerdijk. Nadesh gaat je er alles over vertellen. Is deze muziek. Dit is Stevie Wonder.

0: dochter van Pink, Willow Sage Hart. Cover Me Sunshine van Pink. Vond je die mooi? Je kijkt me kritisch aan.
1: Nou ja, ze zingt nu beter.
0: Ze zingt... Oh ja?
1: Ja, zeg wel.
0: Is ze een solo artiest?
1: Ja, nee, ze was laatst had ze ook een, stond op het podium met Pink. En ze kan nou echt heel mooi zingen. Het is hier natuurlijk nog heel kinderlijk.
0: Ja, nou ja, maar het is niet vals.
1: Nee, zeker niet. Maar het wordt ook al een grote meid.
0: Gaan we even door naar Zomerdijk?
1: Laten we dat eens doen. Zomerdijk, het is een klein buurtschap tussen Wagenborgen en Boldendorp in de gemeente Eems-Delta. Het buurtschap ligt aan de gelijknamige weg, de Zomerdijk. En Gerard Zomerdijk, aanlijk, die helpt altijd goed mee met Topo. Daar zijn we heel blij mee. En die kwam met een hele bijzondere gebeurtenis die eigenlijk direct met Zomerdijk verbonden is. En dat speelt zich dan af in de laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog. Dus eind april 1945... tijdens de slag om Wagenborgen. Nou, wat gebeurde er? Het huis van de familie boven Meijerhof aan de Zomerdijk, die lag precies in de vuurlinie van hevige gevechten tussen de Canadese bevrijders en de Duitse troepen. Het gebied was een van de laatste slagvelden van Nederland. En Treintje Boven, dat was toen nog een jong meisje, die hield een dagboek bij over de 16 dagen dat het gezin op de vlucht was. Hun huis dat lag dan echt ook midden in dat strijdgewoel met beschietingen en chaotische gevechten. Nou, het verhaal is ook opgetekend door lokale geschiedenisprojecten. Ja, en dat laat ook echt wel zien hoe zo'n rustige dijkweg, een afgelegen buurtschap, plotseling ineens decor werd van hele intense oorlogshandelingen.
0: En de een van de laatste van Nederland. Ja. Op een plek die wij eerst nog helemaal niet eens kenden.
1: Precies, en die slag van Wagenborgen die kostte zelf aan Canadese zijde tientallen levens en is echt een van de bloederige episoden van de bevrijding van Noord-Nederland. En ik heb een klein stukje uit het dagboek van dinsdag 17 april. Dat ga ik nu even lezen. Tegen de middag komen de Duitse soldaten in zwermen opzetten. Overal soldaten. Ze gaan zonder meer de huizen binnen of graven iedere 100 meter een gat in de grond en kruipen daarin. Om 3 uur beginnen de Canadezen in onze richting te vuren. De Duitsers sturen ons het veld in waar wij dekking zoeken in een sloot. Om 7:30 zeggen zij tegen ons dat wij de volgende morgen weg moeten. We overleggen waar we het beste heen kunnen gaan. Naar Nieuw-Wolda mogen we niet. Daar zijn reeds Canadezen en de Duitsers zijn veel te bang dat we dan verraden hoe zij zich hier hebben ingenesteld. We besluiten het veld in te gaan.
0: Zo.
1: Ja.
0: Dat is allemaal over Zomerdijk.
1: Dat is allemaal over Zomerdijk. En wil jij nou ook fragmenten uit het dagboek lezen? Dat kan. Dit is allemaal online te vinden. Het is echt heel interessant en boeiend wat Treintje allemaal heeft opgetekend.
0: Ik had nooit gedacht dat we hier zouden komen met deze topo van vandaag.
1: Ik ook niet.
0: Alweer heel interessant. Tot het nieuws van 5 uur. Rick Astley.

0: gaat op zoek naar de klaukste grunnige van 2026.
1: Veel score, maar nou ja, dit is nou.
2: Nou ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
3: op TV Noord.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
8: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
3: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
3: Nu het nieuws van 5 uur.
12: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk zijn twee kinderen van 2 en 4 doodgevonden in een auto. Waarschijnlijk zijn ze overleden door de hitte. Bij de auto stond op een privéparkeerplaats in de buurt van Avignon. Kinderen waren mogelijk zelf in de auto van hun moeder gestapt en hadden zichzelf opgesloten. Toen moeder het merkte, was het al te laat. Frankrijk kampt met temperaturen van rond de 40 graden. De TU Delft mag studieplaatsen reserveren voor vrouwelijke studenten. Dat vindt het College voor de Rechten van de Mens. TU wil een voorkeursbeleid voeren bij de bachelorstudie luchtvaart en ruimtevaarttechniek. De instroom van vrouwelijke studenten bij die studie is al jaren erg laag. De TU wil daarom 30% van de beschikbare studieplekken reserveren voor vrouwen. Nu is maar zo'n 20% van de studenten vrouw. De Tsjechische tennister Markéta Futrusova wordt voor 4 jaar geschorst omdat ze een dopingtest weigerde. Dat maakte ITIA bekend. Dat is een organisatie die waakt voor integriteit in de tennissport. 3 jaar geleden won ze Wimbledon en ze is de voormalig nummer 6 van de wereld. 26-jarige Futrusova weigerde de test omdat ze gestrest was en zich zorgen maakte om haar veiligheid, verklaarde ze. Vanwege de hitte van deze week is een aantal evenementen afgelast. Zo gaat de halve marathon van Roosendaal niet door, net als een wielerwedstrijd rond het IJsselmeer en een triathlon in Zeewolde. Ook een paardenevenement in Beverwijk van donderdag is afgelast en in Wageningen is een streep gezet door de hele avond vierdaagse. Bij evenementen die wel doorgaan worden maatregelen genomen in verband met de hitte. Zo zijn er bij Veteranendag, zaterdag in Den Haag, extra water en schaduwplekken. En dan het weer zelf. Het is overal zonnig, met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen de 25 en de 32 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Gaan we naar de hoofdlijnen van het Groningse nieuws. Dag Edwin.
14: Goedemiddag. Op de afslag vanaf de A7 bij Sappemeer, Winschoten richting Groningen, is een automobilist op zijn voorganger gebotst. Politie, brandweer en ambulance schoten te hulp. De afrit is nog afgesloten. Op de Dorpsteweg in Dorp, in de buurt van Lutjegasten, is een motorrijder onderuit gegaan. Bestuurder raakte zwaar gewond. Op de N355 in Buren, net over de grens bij Grijpskerk, zijn een auto en een werkbusje op elkaar gebotst. Op de kruising met de Kloosterweg over gewonden is hier nog niets bekend. En meerdere scholen in Groningen zijn bezig met een hitteprotocol. Vrijdagmiddag stonden er bijvoorbeeld op Jozef Haydn al geen lessen gepland. Donderdagmiddag worden er nu ook geen lessen gegeven. En op de starter in Groningen is het eindfeest van komende vrijdag afgelast.
13: En straks nog meer van Edwin. Noordnieuws hoor je om 5:30.
2: Wow, de buren van nummer 43 hebben een nieuwe garagedeur. Gewoon gemaakt bij Portenda. Die wil ik ook. Speciaal op maat gemaakt, sectionaal of openslaand. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
4: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
15: Hey, waar was jij?
16: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
4: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
17: Hey pa, heb jij je koffer al gepakt?
18: Mijn koffer?
17: Ja, we gaan op wereldreis.
18: Dat hoeft niet, want we gaan naar festival op Rokkeldice.
17: Op Rokkeldice, van 24 tot en met 28 juni. Met natuurlijk op zaterdag de parade. Voor meer informatie en tickets www.oprokkeldice.nl.
18: Dat is nog eens een goedkope wereldreis.
19: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg vallen op
20: Leijenberg.nl.
21: Oh, die van die deuren.
20: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 het storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Leijenberg.nl.
22: Radio Noord.
23: Studio Grun.
24: Met Maartje Ettema.
25: De maandagmiddag loopt alweer op zijn einde. En als je benieuwd bent wat er straks op TV Noord te zien is, blijf dan luisteren. Dan hoor je ook meer over onze Wat vindst u van vandaag.

0: Phil Collins hoor je natuurlijk hier nog als Genesis met Invisible Touch. En daarmee is het tijd voor een blik op de weg, Nadesh.
1: Ja, en het is nog steeds dicht, die afrit bij Sappemeer. Dat is de A7, Duitse grens richting Groningen. Bij Sappemeer is een ongeluk gebeurd. Een automobilist is er op zijn voorganger gebotst. De afrit is daar nog steeds dicht.
0: Goed, dan kun je daar dus niet langs. En daar heb jij hem ook voor gewaarschuwd.
1: Ja, maar ja, ik kwam even niet uit het woord automobilist.
0: En het stond er ook verkeerd. Stond ook een klinker te veel in de tekst eerst.
1: Ja, maar die heb ik al
0: weggehaald. Daar is misgegaan.
1: Ja, dat kan weggaan.
0: Ben je het in je hoofd?
1: Ja, ik denk dat ik nog een extra klinker in mijn hoofd.
0: Goed, over klinkers gesproken.
1: Nou,
0: zometeen natuurlijk weer wat vindst toe.
1: Ja.
0: Marco Grimon, die ging op pad. En wat vroeg hij de Groningers op straat?
1: Ja, hij vroeg eigenlijk wat ze vinden van het excuses wat Jette heeft gemaakt aan de eerste generatie Molukkers.
0: Wat een ongelooflijk makkelijke vraag om zo even...
1: Ja, daar is ook in één keer wat van te vinden.
0: Ja.
1: Ja. Nou, Jette zei, u wordt gezien tegen de eerste generatie Molukkers. Dus hij heeft daarvoor zijn excuses gistermiddag aangeboden namens de Nederlandse regering. Ja, en 75 jaar geleden werd die eerste generatie dan ook naar Nederland gehaald. Werd van alles beloofd.
0: Ja. En wat vind je ervan dat hij zijn excuses aanbiedt?
1: Ja, wat mij betreft is dat goed, toch? Als je Gouden Bergen wordt beloofd.
0: Ja, dat lijkt me ook goed.
1: Ja.
0: Nou, ik ben benieuwd of we een andere mening gaan horen dan straks. Na 6:30, wat vindt u?

0: fijne nieuwe hit van Alex Warren. Fever Dream hoorde je. Oranje Noord. Ja, en heel veel mensen dromen hiervan. Heel veel mensen gruwelen hiervan. Het wordt hartstikke warm. Harma, mooi.
1: Ja, het wordt tropisch. Goedemiddag. Ja,
0: goedemiddag.
1: Dat klopt. Hoog druk aanzet. Het is toch een hoge druk waar het aander eigenlijk een beetje opwisselt. Het zuiden van Europa, nou Frankrijk, algemeen bekend op dit moment. Die zucht onder de hitte. Met een zuidelijke stroming naar de bij ons storen gaan. Ook inkomen omdat ooit een hoge drukgebied verdwijnt. En aander weer misschien komt er een zuidelijke stroming op gang. En door met wat die hele huite, snikhuite lucht wat aanvoert. Ja, en in, nou, gewoon de temperatuur in het zuiden van Nederland sowieso boven de 35 graden. Zijn een dagrecord. Zo bijvoorbeeld de temperatuur die nog nooit zo hoog is op een bepaalde deurtum. Die zal deze week ook zeker gaan sneuvelen. Ja, en dan is het later in de week dat er vanaf de Golf van Biscayen lege druk discade opkomt. En dat zal vrijdag of zaterdag, door is nog nooit al dan echt duidelijkheid over, regen en onweer tot gevolg. Ken hem. Dat wil niet zeggen dat het gebeurt omdat het volk de hoge drukgebied inmiddels alweer start te trappen. En de warmte is door met ook zeker die verdwenen. Want als dat in vrijdag of zaterdag al wordt, met op vrijdag de hoogste temperatuur, dan wordt het zaterdag ook gewoon weer 30 graden. Dus ja, het holt wat dat betreft de zomer zeker niet op met door het warme weer. Nou, verdol was wat dat betreft heel aangenomen. Een motige tot vrij krachtige noordoostenwind bracht in Roodschaal een maximum van 20 graden. Heel lekker natuurlijk. 11 uur de zomer. Nou, die is er nog tot nu of 10 van OMB. Op dit moment licht bewolkt in 34 kilometer zicht. Verdere provincie in. In Sibborn 25,5 graden. En de barometerstand mooi hoog, 1026 millibar. Nou, vannacht. Er komt storig aan, dus wat meer bewolken. Maar de opklotens zijn er ook met zo'n 12 tot 15 graden als minimum. Maar een dag met vrij zonnig weer. Met een motige tot vrij krachtige naar zuidoost draaiende wind. 23 tot 27 graden. En op mijn nacht opklotens 17, 18 graden. Woensdag de eerste tropische dag. Zon overgoten. De wind komt uit zuidelijke richting, dus 30 tot 33 graden. Donderdag tropisch, volop zon. Iets wat legere temperatuur, maar nog zeker wel tropisch. 30 graden gemiddeld. En dat komt omdat de wind iets draaide is naar het noordoosten, maar op vrijdag dit draaide weer om. Dan zitten we weer in het zuidoosten, gaat de temperatuur richting zeker 34 graden. In zaterdag vrij zonnig, wordt een graad of 30. Ja, en op vrijdag en op zaterdag wordt de kans op regen of onweer groter. Maar wat ik al zei, het is nog niet duidelijk. Hou het er precies uw god zo in.
0: Ja, want normaal denk ik, nou ja, we zien het wel. Maar goed, een beetje getraumatiseerd van afgelopen weekend.
1: Ja, nee, dat snap ik. Het was hel.
0: En we gaan zaterdag natuurlijk kamperen.
1: Ja,
0: dat en ik zeg natuurlijk, maar...
1: Ik zag hem ook aankomen, maar hij komt de zaterdag.
0: Jij komt
1: ik
0: ook toch?
1: Ik kampeer nooit, maar ik ben er wel bij.
0: Personeelsfeestje van RTV Noord, ja, jongens. Het is een buitenfeest, dus dat moet wel goed gaan.
1: Ja,
0: nou, jij gaat ons behoeden.
1: Ik ben er ook oplossers, want Nadez die had al zo'n en ander prijsgeven. Zo van, nou, mocht het een probleem worden, hebben we altijd nog centen om dat we onderkennen. Nou, dat zal allemaal zo voor niet lopen.
0: Nou, heerlijk. We gaan het de hele week allemaal in de gaten houden, Harma.
1: Zo is dat.
0: Dankjewel.
1: Doei.

0: vol advies van Wilson Phillips. Je hoorde Hold On. Ja, terug van weg geweest. We gaan weer vooruitblikken op de uitzending van Noord Vandaag. Straks om 6 uur met Leonie Albers. Dag Leonie.
1: Hey, hallo Maartje.
0: Ja, goedemiddag. Nou, goedemiddag. Ik vind het helemaal leuk. We hebben dit heel lang niet gedaan. Jullie vorige week, maar toen was ik er niet.
1: Nee, ik heb het ook nog maar 1 keer gedaan. Maar ik vind het geweldig dat het weer kan. Zo hoort het toch ook. Zo. Even vooruitblikken toch.
0: Ik zat de hele tijd, denk ik, dan wat gaan we toch allemaal zien. Nou, vertel. Ja.
1: Nou, ik heb best wel ook vers van de persnieuws. Dus dat is toch het allerleukste natuurlijk. Vorige week, moet ik even terug, hadden we het over het aardbevingsgebied en 8000 schaderapporten die niet betrouwbaar lijken. Dat kwam toen naar buiten, hebben wij gebracht. Nou, nu is minister Heerma van Binnenlandse Zaken is in het aardbevingsgebied, as we speak. En verslaggever Goos de Boer is daarbij. Dus zometeen om 6 uur praat ik live met hem van, goh, wat is hij daar precies gaan doen? Met wie heeft hij gesproken? Nou, we horen het allemaal zometeen.
0: Helemaal goed.
1: Ja, en wil je nog meer weten wat we doen?
0: Dan doe nog eens één dingetje waarvoor ik echt moet kijken.
1: Nou, gemeenten zijn nog weken bezig om alle stormschade van afgelopen weekend op te ruimen.
0: Ja, ja. Ik woon daar dus.
1: Oh echt, hoe is het?
0: Ja, het is echt, nou ja, ik heb heel veel termen als oorlogsgebied, maar dat kun je in deze tijd eigenlijk niet meer zeggen. Maar het is echt, er staat bijna geen boom overeind, joh.
1: Oh jeetje.
0: Je weet, het is, als je op de fiets kun je nog bijna nergens langs. De wegen zijn nu wel redelijk vrij, maar ze dachten eerst 2 weken. Het wordt nu al 8 of 9 weken. Dat geloof ik ook wel, want ik kan mijn straat bijvoorbeeld ook nog steeds niet in. Daar is gewoon nog een boom over de weg.
1: Heel vervelend. Ja, het ging ook flink een keer ook bij ons. En in het Westenkwartier vlakbij ons ook bliksem ingeslagen. Zo, het was een heftig weekend.
0: Nou, ja. Dat en meer straks in Noord Vandaag.
1: Oké, tot straks hè.
0: Leonie, dankjewel. Doei.

0: Nederland.
1: Er gaat niets boven Groningen.
0: Maak ook zat.
2: En van ons tv-programma Noord Vandaag rollen we zo onze topo over Zomerdijk weer binnen. Laten we dat eens doen. Het is een klein gehucht, een buurtschap tussen Wagenborgen en Woldendorp in, gemeente Eemsdelta. En die naam Zomerdijk vind ik echt zo'n mooie naam. Klinkt altijd zonnig daar, hè?
3: Heerlijk.
2: Nou ja, het verwijst naar een oude zeedijk. Er waren vroeger zelfs twee buurtschappen met deze naam. Eén bij Wagenborgen en één bij Woldendorp. Beide ontstonden ook langs diezelfde Zomerdijk. Maar door ruiverkaveling rond 1960 verdween een groot deel van het oorspronkelijke dijktracé uit het landschap. En daardoor is het deel wat bij Woldendorp hoorde nauwelijks nog herkenbaar. Dus die is weg.
3: Ja.
2: Dus vandaar dat hij nog bij Wagenborgen ligt. Moet je nagaan, er waren zelfs twee vlakbij dezelfde plek.
3: Grappig.
2: Het is een bekende naam, die plaatsnaam komt ook wel overal voor. Maar goed, er is dus gewoon één weggezwiept.
3: Gezwiept. Ging dat toen?
2: Ja, nou vroeger hoorde het bij Heveskes en Autodoom. De bewoners die waren vooral gericht op Wagenborgen, omdat de verbindingen met andere dorpen moeilijk waren. De boerderijen hadden dan vaak land aan beide kanten van de dijk. En langs de Zomerdijk stonden dan verschillende huizen en boerderijen, met name als de Klieve, de Knuif en de Kleine Knuif.
3: Ik vind de Knuif heel erg leuk. Is ook leuk, voor toch? Een huisdier.
2: Ja, Knuif. Knuif, kom hier.
3: Vind ik wel mooi.
2: Ja, dat dacht ik. En tussen 1807 en 1819 had Zomerdijk zelfs nog een eigen schooltje.
3: Kijk, en dan de vraag. Heb je al iemand gesproken die van Zomerdijk komt?
2: Nee, nog niet.
3: Nou, laat toch even van je horen. 050-3188-288. Dan kun je deze nog eventjes op weg helpen. En hier hoor je zometeen Noordnieuws met Edwin. Nou, hou gewoon. Dit is Frum de Gast.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Ik ben naar de kont, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
6: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
9: Het is 1 minuut voor 5:30. We gaan pas naar Noordnieuws met Edwin. Goedemiddag.
10: Mooi maatje. De nabestaanden van het vermoorde echtpaar in Meerstad vragen om terughoudendheid. Ze willen nu in alle rust en beslotenheid afscheid nemen en hopen dat iedereen die wens respecteert. Via de organisatie Namens de Familie laten ze verder het volgende weten, vertelt verslaggever Goos de Boer.
11: Wij hopen dat iedereen begrijpt dat we erg onder de indruk zijn van de dramatische gebeurtenissen rond het overlijden van Johan en Mathilde uit Meerstad. Wij, familie en vrienden van Johan en Mathilda, kunnen het nog nauwelijks bevatten. Maar de steun en medeleven die we van velen hebben mogen ontvangen doen ons goed en zijn hartverwarmend.
10: Vorige week werd het echtpaar om het leven gebracht. Een 15-jarige dochter wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van dubbele moord. Ze werd aangehouden toen de politie de woning aan de Meerhoven in de nacht van woensdag op donderdag binnenviel. Naar verwachting duurt het opruimen van de schade van het noodweer in Groningen nog zeker 6 weken, verwacht de provincie. Deze week worden alle meldingen geïnventariseerd en bepaald wat als eerste hersteld moet worden. Met name in het oosten van de provincie waaiden meerdere bomen om en scheurden grote takken af. De storm veroorzaakt ook veel materiële schade aan daken, gebouwen, huizen en auto's. Op de Gerenweg tussen Scheemda en Wagenborg gingen de meeste bomen om, zo'n 200. Op de Kielse Achterweg tussen Veendam en Bareveld zo'n 40 bomen. Ook in Veendam, Hoge Zand, Noordbroek en tussen Winschoten en Delfzijl was de schade groot. Meerdere scholen in Groningen zijn bezig met een hitteprotocol. Besluit daarvoor ligt bij een school zelf. Het schoolbestuur moet zorgen dat leraren en leerlingen veilig en gezond kunnen werken en leren. Op basisschool Jozef Haydn in Groningen worden donderdagmiddag geen lessen gegeven. Vrijdagmiddag stonden er sowieso geen lessen gepland. Op de starter in Groningen is het eindfeest van komende vrijdag afgelast. Het feest wordt aan het begin van het schooljaar alsnog gehouden. De fietstocht van Boeren Natuur midden Groningen komende vrijdag is afgelast. Het is nog onzeker of de stadsloop Appingedam zaterdag doorgaat. Het heeft alles te maken met de temperatuur die dag. Verwachting is boven de 30 graden. Ook de luchtvochtigheid en dreiging van onweer speelt een grote rol. Mocht het loopevenement wel doorgaan, dan wordt nagedacht over een aantal aanpassingen in het programma. De organisatie hakt overmorgen de knoop door. De organisatie van het draverijen Aduard verwacht morgen tegen het einde van de ochtend een besluit te nemen of dat daar doorgaat. Ook daar worden tropische temperaturen verwacht. Vooral voor de paarden is de organisatie gebonden aan een hitteprotocol. Zo moeten alle paarden in een koele schaduwplek kunnen staan. Middenvelder Pelle Clement en doelman Rijk Jansen erbij. Romano Postema en Marvin Peersman weg bij FC Groningen. De vriendin van Peersman liet dat vorige week vrijdag al weten door hun verhuisplannen bekend te maken op sociale media.
12: Reis naar het buitenland, zelf nog niet weten naar waar.
10: Ja, ze sprak daarmee eigenlijk voor haar beurt. Want de FC wist nog van niks, weet verslaggever Stefan Bleker.
13: Hij had dat op dat moment nog niet eens formeel bij FC Groningen laten weten. Maar een uur of twee nadat dat artikel online stond wat wij gepubliceerd hadden, heeft hij Mo Allah gebeld en gezegd dat hij niet ingaat op de aanbieding die Groningen hem gedaan heeft.
10: Verder lachen kun je op rtvnoord.nl.
9: Ja, het is ook niet slim, hè, als je dat dan alvast... Dan hadden ze even niet overlegd thuis.
10: Nee.
9: Drang om dat dan al te vertellen is te groot.
10: Wel even een bilateraaltje aan vooraf kunnen gaan.
9: Ja, wel leuk natuurlijk voor ons nieuws.
10: Nou, zeker.
9: Edwin, dankjewel. Hoi. En zometeen serveren we een dagmenu uit 2019. Niet eens zo heel ver terug in de tijd. Hoor je zo alles over. Eerst nog het weer. Dit is Harma.
14: Vandaag was er nu weer wat zon en dankzij een motige tot vrij krachtige noordoostenwind was een hele aangenomen temperatuur van zo'n 20 tot 24 graden. Vanavond is de zon er ook relatief gauw bij, tot een uur of 10 tot er onder is. En vannacht komt er dus wat meer bewolking met zo'n 12 tot 15 graden als minimum. En morgen wordt een vrij zonnige dag. De wind motig tot vrij krachtig draait naar het zuidoosten met 23 tot 27 graden.
15: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
16: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
17: Wij zoeken voor onze bruiloft een mooie locatie waar onze gasten ook kunnen blijven slapen.
18: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
19: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
20: De hypotheekshop Stadsloop in Appingedam komt eraan. Doe mee aan de 5 of 10 kilometer hardloopwedstrijd, de Kids Run met je collega's aan de bedrijvenloop of het wandel-event. Zaterdag 27 juni. Schrijf je in via stadsloopappingedam.nl.
21: Nu mega opruiming bij
22: Meertens Meubelen.
21: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf,
23: de koffie staat klaar.

0: Even dansen, lekkere disco. De Sister Sledge hoorde je op Radio Noord. All American Girls. Premier Jette heeft gisteren excuses gemaakt aan de eerste generatie Molukkers in Nederland. Het is het onderwerp voor onze Wat Vindt Toe vandaag. En verslaggever Marco Grimon was voor ons op pad.
1: Wat Vindt Toe?
2: Jette en die Molukse gemeenschap. Iets van meegekregen, die excuses?

0: Jezus?
1: Ja.
2: Oh, dat heb ik niet meegekregen. Nou, ik moet niet meer bezig met die Rutte. Of Jette.
0: Wat heeft u daarvan meegekregen?
3: Nou, dat is een excuus heeft aangeboden namens ons.
2: Dat vind ik wel, wel oké, maar Jette niet.
0: Wat vindt u daarvan, dat hij dat nu doet?
3: Nou, terecht. Dat had al eerder gemoeten.
4: Ik vind het goed dat we dan alsnog daar in ieder geval excuus voor aanbieden. En moeten kijken wat we, wat we kunnen doen om het een beetje goed te maken.
5: Ja, dat is een beetje dubbel. Want dan krijg je Marokkers die nog weer een extra excuus wil. Dan straks weer de Surinamers, die wil nog wat. En zo blijf je aan de gang natuurlijk.
6: Het is goed dat we daar sorry voor zeggen. Want als je, als je een slechte actie pleegt, dan moet je daar natuurlijk wel voor boeten.
3: Ik vind het niet meer als normaal.
5: Maar je kunt een nieuwe regering hou slecht aan de beste is, vrouwen. Kun je naar de dode schroeven hebben.
3: Sorry zeggen en erkenning geven.
0: Is dat voldoende?
3: Weet ik niet, dan moet je aan die mensen vragen wat ze willen. Ja, toch?
5: Maar de kneelmilitairen, dat doet maar wel iets van behoeding komt. Net zo gauw dat we hier recht hebben op geld van de eilanden van de gasbouwers. Zeg maar.
4: Het moet beginnen bij erkenning. En dan hoop ik dat daar ook stappen achterna kunnen komen.
7: Nou, lekker aan de ijskoos.
5: Ja, die heb ik ook gekocht, hè.
7: Nou, gasbier, vind je dat het smelt? Bedankt voor je tijd, hè?
5: Ja, dank je. Hey,

0: even een Amerikaans half uurtje. Net nog All American Girls en nu Sting, die zich ook die kant op beweegt met Englishman in New York. En daarmee gaan wij gewoon lekker terug naar Zomerdijk in onze eigen mooie provincie.
1: Ja, en het, ik denk dat het daar nu ook wel mooi zomers is in Zomerdijk.
0: Nou, denk je?
1: Dat denk ik wel, ja.
0: Dat het daar dan net even de zon niet schijnt.
1: Nou, dat zal wel terug.
0: Nee hoor, tropisch weekje all around.
1: Lekker man.
0: Lekker. Ja. Heb jij nog nieuws erover? Ik heb het even niet.
1: Nee.
0: Goed. Kan maar duidelijk zijn. Ja. Dan hebben wij ons dagmenu. We serveren een muzikaal menu. Dat betekent dat we teruggaan naar een bepaald jaar. Daar hebben we nieuws bij, daar hebben we muziek bij. En het nieuws, dat heb jij.
1: Ja, en ik dacht, ik ga ook voor een beetje muzikaal nieuws. Want op 22 juni 2019, 7 jaar terug in de tijd... Ja, was op de drafbaan in het Stadspark in Groningen... de eerste editie van Stadspark Live. Met onder andere Sting. Hey. Ja, die hebben we net gehoord. Met Anouk, The Specials, Daniel Loos, Ronnie Flex, Tom O'Dell. En de presentator is Bert Visser. Nou, met 25.000 bezoekers is het festival uitverkocht.
0: Was dat één dag? Dus 25.000 mensen per keer op de drafbaan? Weet je niet.
1: Zo goed zit ik niet in de feiten vandaag.
0: Ja, jij bent natuurlijk van ons tweeën de concertganger. Dus dan kijk ik altijd meteen naar jou.
1: Ja, snap ik. Nee,
0: maar hier was jij niet bij?
1: Nee, was ik niet bij. Nee.
0: Ben je wel eens naar Stadspark Live geweest?
1: Nee.
0: Bruce Springsteen was daar toch?
1: Nee. Ja, dat kan wel dat hij daar was. Weet ik niet. Ik was daar niet toen hij daar was.
0: Ik heb zoveel vragen die jij niet voor mij kan beantwoorden.
1: Sorry, heel onbevredigend einde is dit.
0: Waar ga je wel heen?
1: Muse.
0: Oh ja, Muse.
1: Nothing But Thieves.
0: Oh ja. En je was naar, ook wel zeggen Harry Styles, maar het kan ook die andere zijn.
1: Nee, Harry Styles was ik ook, ja. Oh,
0: goed zo. Oké, nou zijn we daar in ieder geval even bij gepraat. Gaan we nu naar de muziek. De muziek uit 2019. Een, nou ja, opvallend duo misschien wel.
1: Nou, weet ik niet.
0: Nee?
1: Volgens mij heeft de een ook best wel veel voor anderen geschreven hoor. Ed Sheeran schrijft voor best wel veel mensen.
0: Ed Sheeran schrijft voor Justin Bieber. Het baalt het denk ik, is zo'n Nederlandse remake hiervan. Weet je dan wat ik bedoel?
1: Nee.
0: Je hebt Mart Hoogkamer met Donnie.
1: Oh, met Bieber van de Kroeg.
0: Ja, en dan zeggen ze van, ben ik in de bar, zijn het Ed Sheeran en Bieber aan de bar?
1: Klopt.
0: En dan zijn het gewoon Donnie en Mart. Ja. Daar moet ik altijd aan denken bij dit duo.
1: Ik ben nog lang niet moe.
0: We
1: laten we dat zingen lekker naar Ed Sheeran en Justin Bieber overdenken.
0: Wij gaan dit jaar dan opzoeken deze week. En dan gaan we deze plaat ook nog draaien. Nu de originals. Dit zijn wel Ed Sheeran en Justin Bieber. I Don't Care, de hit van vandaag uit 2019. Mooi, fijne avond.

0: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
1: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
2: Rook?
1: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
2: Nee, rook. Uit de meterkast.
0: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
1: Zo, koffie?
0: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee, toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 6 uur.
12: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Het KNMI heeft vanwege extreme hitte code oranje afgegeven voor het midden en zuiden van het land. Die gaat woensdag om 12 uur in. Code oranje is afgegeven omdat er 3 dagen minstens 34 graden verwacht wordt. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. KNMI adviseert in de middag geen zware lichamelijke activiteiten te doen en maatregelen te nemen op evenementen. Op dit moment geldt al in veel regio's code geel, met uitzondering van de Wadden, Friesland en Groningen. In het Verenigd Koninkrijk geldt voor woensdag en donderdag code rood. Dat is hoogst uitzonderlijk. De laatste keer dat dat gebeurde was 4 jaar geleden. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor gezondheidsrisico's en zegt dat de extreme hitte ook kan leiden tot het uitvallen van apparatuur en elektriciteit. De verwachting is dat de temperatuur in sommige delen van het land op kan lopen tot 40 graden. Ook in Frankrijk geldt code rood voor een groot aantal departementen. Météo France spreekt van een hittegolf van uitzonderlijke intensiteit. Gisteren bereikte het kwik in delen van Frankrijk de 41 graden. De Britse politicus Annie Burnham is in het parlement in Londen beëdigd als parlementariër. Daardoor kan hij officieel Keir Starmer opvolgen als premier. Starmer kondigde vanochtend aan dat hij stopt als premier en leider van Labour. Hij stond al lange tijd onder druk om af te treden. Burnham is de vertrekkend burgemeester van Manchester en won vorige week de verkiezing in het district Makerfield. Hij stelde zich speciaal verkiesbaar om het binnen de Labour Party op te kunnen nemen tegen Starmer. Studieplekken reserveren voor vrouwen, dat mag bij de TU Delft. Dat is het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens. De TU wil bij bachelorstudie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwen. De instroom van vrouwelijke studenten laat al jaren te wensen over. Nu is maar zo'n 20% van de studenten vrouw. Het weer, het is overal zonnig met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen de 25 en de 32 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Hup, de duining. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
14: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
13: Wijzerweg Groningen.
15: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
16: Hey, waar was jij?
17: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
18: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
19: Centuri Autoverhuur verhuurt jonge, betrouwbare auto's voor een all-in prijs. Van een personenauto tot bedrijfsbus en van verhuisbus tot 9-persoonsbus. Nu al vanaf €34 per dag. Morgen rijden, centuriautoverhuur.nl. In Groningen, Assen en Emmen.
20: Radio Noord.
21: Vandaag op Noord.
22: Een terugblik op het nieuws van vandaag.

0: Je luistert naar Vandaag op Noord.
1: Met een terugblik op het nieuws van vandaag.
2: Het WK voetbal is volop bezig en voor fans kan dat een ware uitputtingsslag zijn. Zeker als je veel wil zien, want meer dan de helft van de wedstrijden is midden in de nacht. En er wordt ook naar gekeken ook. Hoe overleef je dan die toch wat slapeloze weken zonder overdag duf achter je bureau te zitten? Chronobioloog Roelof Hut van de Rijksuniversiteit Groningen. Ja, u onderzoekt de biologische klok en adviseert ook zelfs het Nederlands elftal op dit gebied. Wat doet nachtbraken met je lichaam?
3: Ja, dat is natuurlijk niet goed. Dus slaap is een herstelproces wat absoluut essentieel is voor je brein, maar ook voor de rest van het lichaam. Je immuunfunctie is verbeterd tijdens slaap en dat soort zaken. En als je dus te weinig slaap krijgt, ja, dan word je uiteindelijk wel ziek. En behoorlijk ziek misschien. Dus dan moet je eigenlijk zien te vermijden.
2: Ja, maar één keer per week nu een wedstrijdje kijken of zo, is dat dan erg?
3: Nou, je kunt best wel wat hebben. Gelukkig is het zo dat als je in de ene nacht slaaptekort komt, dat je dat dan in de volgende nacht wel weer in kunt halen. Je bent dan wat eerder moe, je wilt wat eerder op bed gaan. Maar je zult ook wat dieper slapen en je zult misschien ook wat langer willen uitslapen. En dat is natuurlijk op zo'n nacht, als je toch zo'n wedstrijd nog laat in de avond of in het begin van de nacht zo'n wedstrijd wil zien. Ja, dan is het eigenlijk het mooiste als je kunt verzorgen dat je in de ochtend gewoon kunt uitslapen. Ja, ja. Dat je het direct, zeg maar, inhaalt.
2: Ja, maar dan moet je naar het werk. Tenminste, veel mensen.
3: Precies, de baas die vindt het niet zo leuk waarschijnlijk. dus dan heb je toch een probleem. De mensen die vroeg naar het werk moeten, die er om 7 uur al moeten zijn of zo, ja, die zijn hopelijk ook vaak wat eerder thuis. En als die dan om 1 uur of 4, 5 of zo thuis zijn, dan zouden ze kunnen overwegen een tukje te kunnen doen. Dat werkt vaak ook goed op dat moment.
2: Maar dat is toch een beetje van vooruitslapen. Vooruitslapen werkt toch niet echt?
3: Nee, ik bedoel een tukje doen nadat je een wedstrijd hebt.
2: Okay.
3: Vooruitslapen werkt niet inderdaad. We zien slaap als een soort schadeherstelproces. En ja, je kunt schade niet herstellen voordat hij aanwezig is, zeg maar.
2: Ja. Want Nederland speelt komende nacht van donderdag op vrijdag om 1 uur 's nachts. Ik denk toch wel mensen zijn die dat willen zien. Wat moet je dan doen? Hoe kun je dat beste doen?
3: Ja, een aantal mensen die gewend zijn om relatief vroeg naar bed te gaan, die zou ik ook echt adviseren om voor die tijd ook te slapen. Dus gewoon een normale tijd op bed te gaan. Eerder naar bed gaan, zoals gezegd, dat werkt vaak niet heel erg goed. Maar ga op je normale tijd naar bed, zet de wekker, kijk of je er nog zin in hebt om de wedstrijd te zien. Als dat zo is, dan ga je die wedstrijd kijken. Probeer dan in een vrij dimme omgeving, dus met weinig licht, die wedstrijd te kijken. Want het is dat licht 's nachts zorgt ervoor dat de biologische klok verstoord kan raken. En dat wil je niet, want dan kun je de volgende nacht ook niet op de juiste tijd slapen. Dus je wilt eigenlijk die wedstrijd zien in een beetje een dimme omgeving waar je eigenlijk nog helemaal net niet goed een krant kunt lezen. Dat zou ideaal zijn.
2: Ja, maar ja, dan heb je de opwinding van die wedstrijd natuurlijk ook mee. Zeker als het op het eind van de wedstrijd nog spannend is of zoiets, of er veel gescoord wordt.
3: Ja, en dat doet ook iets met je biologische klok. Dus probeer niet al te enthousiast te zijn. Ja, dat is verschrikkelijk. Dat wetenschappelijk advies is verschrikkelijk.
2: Ja. Maar hebt u zelf al een wedstrijdje de nacht gekeken?
3: Nou, het valt mee hoor. Ik heb wel de wedstrijden tot nu toe van Nederland zelf al gezien. En een paar andere. Ik denk dat Spanje interessant is op het moment. Ik probeer wel die wedstrijden 's nachts. Dat probeer ik eigenlijk wel te vermijden. En dan hou ik het liefst op een samenvatting. Maar ik ben ook niet de grootste voetbalfan, moet ik eerlijk
2: dat
3: zeggen.
2: Dat scheelt dan weer. Want u adviseert wel het Nederlands elftal, hè?
3: Ja, we zijn in contact met een aantal in het verleden ook een aantal sportartsen. Ze hebben mij eens uitgenodigd om iets te vertellen over de biologische klok en de effect op sport. En Edwin Goedhart, de clubarts van KNVB, die vond het zo interessant. Die zegt van, hey, misschien kun je mij wat adviseren hoe ik met die jongens die WK in zou moeten. En dat hebben we gedaan, ja.
2: En waar heeft dat dan mee te maken? Heeft dat te maken met dat ze veel moeten reizen bijvoorbeeld en in andere tijdzones wellicht terechtkomen?
3: Ja, nou, we hebben toch beloofd aan elkaar dat we er niet al te veel over zouden vertellen. Totdat het WK is afgelopen. Oh ja. Dus ik wil ook geen details. Daar moeten we na de tijd misschien wat meer details over vertellen. Maar ja, de biologische klok heeft met van alles te maken. En daar wil je goed mee omgaan als topsporter.
2: Maar laten we er dan vanuit gaan dat als ze wereldkampioen worden, dat u daar toch een beetje een steentje aan bijgedragen heeft.
3: Dan wil ik graag denken dat ik daar een klein steentje bij heb. Overigens, ik doe dat samen met een goede collega van mij, Hein Dane, van Amsterdam. En die die is thermofysioloog. Dus we hebben ook gezien dat niet alleen de biologische klok, maar ook vooral de aanpassing aan de hitte van belang kan zijn. En daar hebben we ons ook goed op gericht.
2: Nou, daar kunnen we ook over mee praten inderdaad, momenteel deze week in Groningen. Toch?
3: Ja, ja, het is gewoon heel erg leuk dat deze mensen wetenschappers vragen om hun een beetje bij te staan met de kennis. Dat is wat zeer gewaardeerd, ja.
2: En dit gesprek werd ook zeer gewaardeerd. Dank daarvoor.
3: Oké, graag gedaan.
2: Chronobioloog Roelof Hut was dat.

0: Radio Noord.
1: Met tot 7 uur
0: Vandaag op Noord.
2: Het was een bijzonder moment gisteren voor de Molukse gemeenschap in Nederland. Bij de onthulling van het Nationaal Moluks Monument in Rotterdam bood premier Rob Jetten zijn excuses aan voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die 75 jaar geleden naar Nederland kwamen. De premier zei onder andere dat die eerste generatie een historisch onrecht is aangedaan. Ik ga erover praten met de Groningse acteur Roger Goudsmit van Molukse Komaf. En hij zag gisteren de toespraak van de premier. Voor de mensen die vroeger ook TV Noord keken, je zat in Boomwater onder andere.
3: Ja, dat is wel zingen.
2: Ja, precies. Nou, dan hebben we een beetje beeld. Hoe heb je dat moment...
3: Als Eddie Zwienhond.
2: Ja, precies. Ja. Hoe heb je dat moment van gisteren beleefd?
3: Nou ja, emotioneel vooral ook, natuurlijk. Maar goed, desalniettemin vind ik ze belangrijk en terecht dat ze zijn gemaakt. Ze komen misschien wel laat en voor velen misschien wel te laat. Maar erkenning blijft wel nodig. Eigenlijk.
2: Ja, ja. Want je zei vooraf, er moeten wel excuses met inhoud zijn. Is dat het geval geweest?
3: Ja, hoe moet je dat zeggen? Ja, er is wel concreet benoemd wat de fouten zijn gegaan. Laat ik zeggen, het ontslag bijvoorbeeld, de opvang, het niet gezien worden. Maar de echte inhoud, dat moet nog blijken. Hè? Wat eruit volgt, zeg maar. Dat is,
2: Ja, want deed het iets met je dat dit zo gezegd werd?
3: Ja, ik was toen aan het repeteren voor een voorstelling. En ik nam er even tijd voor. En toen ik het zag, kwamen er wel tranen. En nou, wat ik wel mooi vond was... Eigenlijk wat ik wel het mooiste vond was... Wat Jetten zei was, u wordt gezien. Het klinkt misschien wel eenvoudig. Maar ik denk voor de gemeenschap... die zich generaties lang niet gezien hebben gevoeld... Is dat misschien wel een groot gebaar. Hè?
2: Ja. Wat kun je uitleggen waarom dat zo diep zit dan? Waarom de tranen komen dan?
3: Het is een complexe geschiedenis. Ook voor mezelf bedoel je.
2: Ja, voor jezelf. Ja,
3: dat heeft toch te maken met hoe ik me verbonden voel met het Molukse volk. Ik heb weliswaar een beetje een andere geschiedenis, maar ik voel me verbonden met het Molukse volk. Omdat ik zelf ook Moluks bloed heb natuurlijk, maar ook wat hen is aangedaan, de eerste generaties. Dat is ook wel een beetje gerelateerd aan mijn familiegeschiedenis.
2: Ja.
3: En er is veel afgenomen en ontnomen. En dat vaak vechten tegen de bierkaai, tegen het witte bolwerk. En maar niet gezien worden en niet gehoord worden. Dat ligt heel diep.
2: Ja.
3: Dat transgenerationeel is dat. Hè?
2: Ja. En het, linksom, rechtsom, het is wel gewoon voor jullie denk ik te laat. Of in ieder geval laat.
3: Nou, het is laat. Want de meesten die zijn er gewoon niet meer.
2: Ja.
3: Ja. En dat is het eigenlijk. Voor die eerste generatie is het laat.
2: Maar niet te laat voor de generaties die daarna komen?
3: Nou, kijk, wat ik belangrijk vind is... de mensen moeten blijven luisteren naar de Molukse gemeenschap vanuit hun narratief. En op een gegeven moment ook vanuit het Molukse narratief bepalen wat herstel betekent. Dus geen zoethoudertjes en geen symboolpolitiek, maar echte verantwoordelijkheid, daar gaat het om.
2: Ja. Dus er moet nu ook een volgende stap komen vanuit het kabinet?
3: Ja. Kijk, Jetten die heeft wel excuses aangeboden vanuit het kabinet. Biedt een begin. Maar moet ik al zeggen, vertrouwen, dat ontstaat niet door één toespraak. Dat moet groeien door concrete daden. Ja. Geen woorden, maar daden, zeg maar. Ja. Ja.
2: En wat zouden dan die daden kunnen zijn? Waar denk je dan aan?
3: Nou, het gaat om de volledige erkenning. Hè? Niet afsluiten alsof het klaar is. Daarvoor zit de pijn te diep. Het kan helpen om het zwijgen te doorbreken en echte verwerking mogelijk te maken, dat soort dingen. En bijvoorbeeld vanuit politiek narratief, RMS bijvoorbeeld is een historisch en emotioneel nog steeds een belangrijk narratief. En voor sommigen is het een politiek ideaal en voor anderen is het een symbool van belofte. Maar goed, excuses gaan natuurlijk wel breder dan bijvoorbeeld het politiek ideaal alleen, RMS. Maar je kunt de geschiedenis er niet los van zien.
2: Nee.
3: Wat ik ook belangrijk vind is bijvoorbeeld de erkenning van het graf van wijlen-president Somokuil. Dat blijft nog steeds een open wond.
2: Ja. Kortom, de eerste stap is gezet, maar er moeten nog vele volgen. Dank in ieder geval voor deze eerste reactie hierop.
3: Ja, geen dank. Graag gedaan.
2: Groningen-acteur Roger Goudsmit was dat.

0: Je luistert naar Radio Noord.
1: Met elke dag van 6 tot 7.
0: Vandaag op Noord.
2: Sinds een paar jaar proberen ze er in Aduard weer een traditie van te maken. De jaarlijkse paardenraces. In combinatie met de feestweek van het dorp is het de afgelopen jaren weer een mooi spektakel geworden. Maar de vraag is nu of het komende woensdag overmorgen wel doorgaat. Reden de hitte. Ik ga het erover hebben met Arien Venema van de stichting Drafsport Aduard. Mooi Arien, wat een gedoe hè?
3: Moet je kijken wat ik zeg, want ik ben live op de radio.
2: Ja, dat klopt.
3: Zwoorkloten. Waardeloos.
2: Ja, want hoe zit het precies? Woensdag dus wordt het warm, dat is waar. Maar waar gaan ze...
3: Iets heel simpels zeggen, want ik rijd nu van Rode naar Aduard.
2: Ja.
3: Ik sta nu in Aduard op de baan.
2: Ja.
3: Het is 1:00. Het is het heetst van de dag. En het is nu 22 graden.
2: Oh.
3: Nou, mooi dat temperatuur kun je niet hebben.
2: Nee.
3: Maar ja, het is nu aandag.
2: Ja.
3: En het is geen woensdag.
2: Nee, dat klopt zo
3: niet. Dat is het probleem.
2: Maar waar hangt het nou vanaf? Hoe warm mag het woensdag worden, wil het door mogen gaan?
3: Ja, dat... Als je een half uurtje hebt, dan kan ik dat wel proberen uit te leggen, maar dat hebben we niet.
2: Nee.
3: En je hebt gewoon een protocol te maken met de wet met de dieren, zeg maar, met paardensport, met dravers die een optimale prestatie moeten leveren, zeg maar. Nou ja, en dan, je moet aan een protocol moet je natuurlijk aan allerlei dingen moet je voldoen. En er gaat te veel om erop te noemen.
2: Maar noem eens één, de belangrijkste.
3: Nou, je moet bijvoorbeeld zorgen dat alle paarden die komen, dat die in een schaduwplek staan.
2: Ja.
3: Nou, en dan hebben we hier een prachtig stalterrein. En dan omgeven door bomen. Dus op gistermorgen om 9 uur stond ik daar. Nou, dit is perfect. Maar sta je daar om 11:00, ja, dan staat toch. Ja. De volle zon staat op het stalterrein.
2: De zon draait, hè?
3: Nou, ja, dan staan die paarden, die staan dan in de volle zon, ja.
2: Ja.
3: En dat wordt het te gek.
2: Maar wat kun je dan doen?
3: Vooraf.
2: Doeken, parasols...
3: Nou, dat is dus niet. Daar kun je dus eigenlijk niks aan doen.
2: Oh, nee.
3: Kijk, en er gaat iets aan vooraf. Het is een landelijk evenement.
2: Ja.
3: Dus iemand van uit Wassenaar of uit Den Haag, die gaat naar Aduard, naar de paardenkoers, zeg maar.
2: Ja, met een trailer.
3: Die mensen zitten 3 uur in de auto voordat ze in Aduard zijn.
2: Ja.
3: Nou, dan begint het al. Want als je, nou ja, als je 30, 21 graden, het is zelfs zomer de laatste wet. Dat de politie die kan steen van de straat om in te krijgen, omdat de temperatuur zo hoog is.
2: Ja, ja. Nee, dat snap ik. Dus dat zijn dus allemaal onzekerheden die eigenlijk. Die onzekerheid blijft eigenlijk tot het moment dat het evenement hoort te beginnen. Daar komt het op neer. Zou je dan niet beter kunnen zeggen, Arien, ja, we zetten er maar een streep door?
3: Ja, dan moet je luisteren. Dat.
2: Dan is er wel duidelijkheid, hè?
3: Ja, dat is duidelijk. Daar ben ik helemaal met je eens. Maar dan moet ik maar een simpel voorbeeld doen. Ik woon in Leutingenwal. Afgelopen week zit ik om 4:00 vol in de zon met mijn krantje te lezen. Mijn vrouw is met haar broer in Rotterdam in het ziekenhuis. Die zitten daar in het park en mijn vrouw belt mij op en die zegt, is het bij jou of in de klote weer? Ik zeg, klote weer? Ik zit er vol in de tuin, ik zit in de kleintje te lezen. Ze zegt, we zijn bijna het ziekenhuis ingevlucht, het stotterregent hier.
2: Ja,
3: Dat is Nederland.
2: Maar eigenlijk hoop jij dus nog op een wonder vanuit de hemel, maar daar kun je toch geen rekening mee houden, Arien? Daar kun je toch niet op varen?
3: Nee, maar luister jongen, dit is niet een evenementje wat je in een weekje hebt opzet. Het gaat maanden voorbereiding gaat hier aan vooraf.
2: Ja.
3: Het is midden in de feestweek. Het hoogste punt van de feestweek is de draverij.
2: Mm-hmm.
3: Ja, dus je gaat niet zomaar zeggen van, nou ik stop ermee. Vooral omdat ik dat zo lastig vind. Kijk, je kan een hele hoop dingen toch in je sturen of heb je controle op.
2: Ja.
3: Behalve het weer.
2: Ja.
3: Dat kun je niet sturen, daar heb je geen enkel controle op. En dat voelt heel frustrerend.
2: Ja, maar Arien, je hebt ook als bestuurslid heb je een verantwoordelijkheid richting alle mensen die met de paarden komen, richting het publiek, wat daar langs wil. Die moeten op een gegeven moment natuurlijk wel.

0: En dat is te gevaarlijk. Ik heb je vanmorgen een mail gestuurd. Mensen, dieren, de gezondheid, dat moet ik voorop stellen.
1: Precies. Nou, morgenochtend dus, eind van de ochtend, dan hakken jullie de knoop door. Hebben we wel even contact.
0: Dat komt er wel op neer. Ja. Dat komt er wel op neer, denk ik.
1: Oké. Sterkte, hè?
0: Ja, dankjewel.
1: Hoi.
0: Ja, hoi.

0: Radio Noord.
1: Met tot 7 uur.
0: Vandaag op Noord.
2: We gaan nog even door op wat vorige week toch wel een groot nieuwsonderwerp was. Toen bekend werd dat de Eemshaven één van de twee overgebleven opties is voor de bouw van twee kerncentrales. Dat wil zeggen, TenneT zegt dat is de beste locatie, dus laat daar maar één of twee kerncentrales bouwen. En dat was niet alleen voor de provincie, maar ook voor waterschap Noorderzijlvest een onaangename verrassing. Ik ga erover praten met Herman Beerda van het bestuur van Noorderzijlvest. Ja, de stofwolken zijn weer een beetje neergedaald, maar laten we toch even teruggaan naar het moment dat u het nieuws ook las en hoorde. Hoe reageerde u toen?
3: Nou, ik zat in een overleg met wat andere bestuurders, met een aantal directeur-generaal van ministeries. En toen werd zo plomp voor gezegd van ja, er komt toch de Eemshaven komen nou toch in beeld en we gaan vanmiddag focusrichten vestigen op de gronden. Nou, toen was ik wel even stil.
2: Ja, oké, u wordt dan niet meteen boos. U wordt stil.
3: Nou, ik ben wel stil en daarna ga je eens nadenken. Want ik ben jarenlang als bestuurder van Noorderzijlvest in onderhandeling geweest met het ministerie. Over de aanlanding van die kabels op land. Hè. Die kabels van die windmolens boven Schiemen en Kook. Ik denk al 6 jaar of zo. En dan hoor je opeens van ja, we gaan het toch anders doen. Toen was ik wel een beetje van, nou, was dit nou? Dat is toch volstrekt onbetrouwbaar.
2: Ja, want werd er dan ook gezegd dat die kabel dan niet meer hoeft te komen?
3: We hebben als regio, en dan heb ik het over de provincie Groningen, gemeente het Hogeland en wij als waterschap, altijd heel sterk gepleit voor de aanleg van een tunnelvariant helemaal in het oosten van het gebied. Daar kun je heel veel leidingen en kabels doorleggen. En dan hoef je maar één keer door die Waddenzee. Maar die hele tunnelvariant is nu opeens weg.
2: Oké, ja, want de plannen voor die windmolens en dat stroom naar land brengen via de Eemshaven, dat blijft dus wel, begrijp ik.
3: Nou ja, voor de windmolens die boven Schiemen in de Koog staan, die blijven aangeland worden in de Eemshaven. Alles wat daarboven zit en nieuw gebouwd wordt, dat staat dus nu ter discussie.
2: Ja, ja, het is niet zo dat dat naast elkaar kan blijven bestaan.
3: Kennelijk niet, want dat heeft te maken met, kennelijk met de capaciteit van het net of zo.
2: Ja. En hoe groot is de onvrede dan over die? Want u zegt onbetrouwbaar. Maar het kan toch gewoon zo zijn dat, door de situatie in de wereld bijvoorbeeld ook, er spelen allerlei zaken waardoor toch de focus opeens wordt verlegd. Dat kan toch? Dat gebeurt toch met meer zaken?
3: Dat kan toch? Ben ik helemaal met u eens. Maar in dit geval is het zo dat er in de Eemshaven niks veranderd is. Er is in Terneuzen niks veranderd. Er is steeds gezegd dat ding komt in Borselen of in Terneuzen. Er is zelfs een motie aangenomen in de Tweede Kamer dat die niet in de Eemshaven zouden komen. Dat is allemaal niet veranderd hoor. Dus dit is meer een kwestie van wat TenneT denkt van dit is een goedkoopste oplossing. En voor onze makkelijk, dus we gaan dit maar adviseren.
2: Ja, gaat het u dan daarom of zegt u ook ik ben sowieso tegen kerncentrales?
3: Als waterschap hebben we daar geen mening over. Dat vind ik veel meer liggen op het pad van de provincie en de gemeente Togeland. Waar ik me druk over maak is het feit dat ik het gevoel heb als bestuurder dat ik jarenlang een beetje aan het lijntje ben gehouden.
2: Ja, zou het niet kunnen, want u zegt heb ik niks over te zeggen. Dat is aan de gemeente en de provincie. Maar jullie zijn ook daar dan toch ook wel een partij in. Je zit met koelwater, je zit met afval van een eventuele kerncentrale.
3: Dat hoop ik niet.
2: Nee, maar is dat niet, zijn jullie dan ook geen partij aan tafel?
3: Nou, kijk, op het moment dat het gaat over aanleiding van kabels en leidingen op land, dan moeten ze door of onder onze dijken door en dan zijn wij partij. Op het moment dat dat niet aan de orde is, zijn we in principe geen partij. En als ze koelwater moeten hebben, dan moeten we daar een vergunning voor verlenen of niet. Maar dat is toch weer een wat andere orde van grootte.
2: Oké, ja, het is niet zo dat u nu al zegt, die vergunning komt er dan ook niet.
3: Nee, zo werkt dat niet.
2: Nee, helder. Al het werk wat u dan heeft gedaan de afgelopen jaren, voor die stroomkabel in de Eemshaven, kan al dat werk dan nu de prullenbak in?
3: Nou, voor een belangrijk deel wel. En dat vind ik wel triest. En dat geldt niet alleen voor het waterschap. Het geldt voor alle gemeenten die bij het regionaal overleg betrokken waren. Ook die van Noordoost-Friesland en bij de provincies. We hebben echt ons uiterste best gedaan om die tunnelvarianten door te krijgen. Er zijn vele gesprekken over gevoerd. Te beginnen met Jetten en toen met Sofie Hermans. En nu is het opeens een somber en streep erdoor. Dat vind ik wel, ik vind dat heel erg vervelend.
2: Ja, wat doet dit met uw vertrouwen in de landelijke politiek?
3: Ja, je moet niet alles op één dossier vastleggen, maar het wordt er niet veel beter van.
2: Nee. Hoe gaat dit nu verder? Gaan jullie als front optreden met alle lokale overheden? Wat kunnen jullie en gaan jullie doen?
3: Nou, we hebben, ik dacht, deze week zelfs nog bestuurlijk overleg met die regio. Dus daar gaan we wel kijken wat we gaan doen, denk ik.
2: En dan zien we het vanzelf.
3: En dan zie je, ja, dan zie je het vanzelf. Ja, klopt. Ja,
2: maar even voor de duidelijkheid, Waterschap Noorderzijl is niet per se tegen kernenergie, dan wel kerncentrales. Maar het gaat meer om het proces waarop dit nu is verlopen.
3: Ja, exact. En onze rol daarbij, ja.
2: Dank u wel, Herman Beerda van het dagelijks bestuur van het Waterschap.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
7: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
8: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
9: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
8: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
10: Ik ben net akkoord, maar dat doet niks, ja?
9: Dat doet niks.
8: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord. Radio
11: Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
12: Dit is Radio Noord.
11: Nu het nieuws van 7 uur.
13: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het KNMI heeft vanwege extreme hitte code oranje afgegeven voor het midden en zuiden van het land. Die gaat woensdag om 12 uur in. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. Het KNMI adviseert in de middag voorzichtig te zijn met zware lichamelijke activiteiten. En in het Verenigd Koninkrijk geldt voor woensdag en donderdag code rood. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor gezondheidsrisico's en zegt dat de extreme hitte kan leiden tot het uitvallen van apparatuur en elektriciteit. De verwachting is dat de temperatuur in sommige delen van het land oploopt tot 40 graden. Ook in Frankrijk is het extreem warm, zegt correspondent Saskia Houtuin.
14: In een groot deel van Frankrijk is het nu code rood. En dat zorgt ervoor dat gemeentes weten wanneer ze in actie moeten komen. En preventie is ook een heel erg belangrijk onderdeel. Dat mensen weten wat ze wel en vooral niet moeten doen komende week.
13: Argentinië trapt op dit moment af tegen Oostenrijk op het WK voetbal. In die wedstrijd kan een record verbroken worden. Als Messi vanavond een doelpunt maakt, dan is hij de speler met de meeste doelpunten op een wereldkampioenschap voetbal, vertelt commentator Jeroen Elshoff.
15: Na zijn hattrick tegen Algerije staat Lionel Messi gelijk met Miroslav Klose. Ze hebben beide 16 goals gemaakt op wereldkampioenschappen voetbal. Dus Messi heeft nog één goal nodig om weer een record achter zijn naam te krijgen. Dan zou hij topscorer aller tijden zijn van doelpunten op WK. Zou iedereen aanraden als Messi iets kan presteren om te gaan kijken, want dan gebeurt er meestal iets bijzonders.
13: De Franse voetballer Mbappé staat op 14 doelpunten en speelt later vanavond tegen Irak. Hij zou Messi dus nog kunnen evenaren of zelfs inhalen. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is op 94-jarige leeftijd overleden. Hij speelde als platenbaas een belangrijke rol bij de successen van onder andere Whitney Houston, Bruce Springsteen en Alicia Keys. Clive Davis won in zijn loopbaan 5 Grammys. Het weer overal droog en zonnig, met hier en daar wat sluierbewolking. Het is 25 tot 32 graden. Morgen opnieuw warm, dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Radio Noord.
11: De avond van Noord.
17: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
16: Waar

0: Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
1: Deze week Lucas en Gea met Laat Me Maar Gaan.
2: Laat

0: Klaukste Grunnige van 2026.
1: SS, veel scoren. Ja, nou ja, dit is de naam.
2: Nou ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op
3: TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De politie heeft in het Brabantse Halster een man opgepakt voor een verkrachting van 20 jaar geleden. Rechercheurs kwamen de nu 38-jarige man op het spoor dankzij een DNA-match. Hij wordt verdacht van een verkrachting en een poging tot moord of doodslag in Bergen op Zoom in 2006. De man werd begin deze maand opgepakt en blijft voorlopig in voorarrest. DNA-sporen uit 2006 zijn vergeleken met een databank voor strafzaken en daar was dus een match. Vanaf woensdagmiddag geldt code oranje voor het midden en zuiden van het land. KNMI geeft de waarschuwing af vanwege de hitte die wordt verwacht. Het instituut adviseert mensen om voorzorgsmaatregelen te nemen.
4: Dus iedereen die wordt blootgesteld aan deze temperatuur en direct aan de zon, ja, die adviseren we echt een activiteit aan te passen. En bijvoorbeeld natuurlijk ook veel water te drinken, uit de zon te blijven, maar liefst ook gewoon zware inspanningen vermijden.
3: Er worden deze week temperaturen van boven de 34 graden verwacht. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. 5 leden van de Taliban krijgen een visum van 1 dag voor een bezoek aan Brussel. De Afghaanse delegatie komt op uitnodiging van de Europese Commissie praten over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Het bezoek ligt erg gevoelig vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. De TU Delft mag studieplekken reserveren voor vrouwen. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. De TU wil bij de bachelorstudie luchtvaart en ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwen, zegt deze decaan.
5: We zien op dit moment dat we heel erg veel talent niet bereiken. Dat is ook heel erg belangrijk eigenlijk voor de vervolgketen. Als je kijkt technische wetenschappen. En ook in het bedrijfsleven veel te weinig vrouwen. Nou, als je de vrouwen daar wil krijgen, moet je ze ook eerst kunnen opleiden.
3: Nu is maar zo'n 20% van de vrouwen van de studenten vrouw. Het weer droog en zonnig, het blijft lang boven de 20 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij Russische aanval in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Volgens een VN-mensenrechtenmissie in Oekraïne kwamen er in mei zeker 274 burgers om het leven bij aanvallen. Dat is het hoogste aantal in jaren. Oekraïne heeft vandaag ook aanvallen uitgevoerd op Rusland, onder meer op een fabriek. Daarbij zouden 5 doden zijn gevallen. De Britse politicus Annie Burnham is in het parlement in Londen beëdigd als parlementariër. Daardoor maakt hij kans de impopulaire Keir Starmer op te volgen als premier. Of Burnham een hele andere koers kan gaan varen is nog maar de vraag, zegt correspondent Arjen van der Horst.
4: De staatsfinanciën staan er slecht voor. De financiële beweegruimte voor deze regering is beperkt. Dus als Burnham grootse plannen wil lanceren die heel veel geld gaan kosten, ja, dan moet je of de belastingen verhogen of flink bezuinigen op de sociale voorzieningen. Nou, beide maatregelen zijn bijzonder impopulair bij de Britse kiezer.
3: DJ's Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten maken de overstap naar Radio 10. De twee maken nu nog voor BNNVARA een ochtendshow op Radio 2. Bij Radio 10 worden ze de opvolgers van Gordon en Frankje de Bot. Hun ochtendshow begon in september, maar de luistercijfers vallen tegen. Lionel Messi is nu in zijn eentje topscorer alle tijden op WK's. Argentijn maakte in het groepsduel tegen Oostenrijk zijn 17e WK-doelpunt. Commentator Suze van Kleef zag het gebeuren.
5: Medina was helemaal vrij en die vindt vervolgens niet een Almada die daar staat te wachten. Want Almada doet een overstapje, gunt die bal aan zijn aanvoerder, aan Lionel Messi, die vanaf rand 16 feilloos inschiet tegendraad met dat magische linkerbeen.
3: Sinds vorige week deelde Messi al het record van 16 doelpunten met het Duitser Miroslav Klose. Die speelde op de WK's van 2002 tot en met 2014. Het weer droog en zonnig en het blijft nog lang boven de 20 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Radio Noord.
7: De avond van Noord.
8: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Je met akkoord, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 10 uur.
3: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Myanmar zijn in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood door het leger. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. De meeste mensen kwamen om door luchtaanvallen. Zo viel het leger in oktober vorig jaar een festival aan, waarbij tientallen doden vielen. Voor het eerst heeft in Nederland een arts het leven beëindigd van een ernstig ziek kind, meldt zorgminister Hermans. Eind vorig jaar kwam daar een melding over binnen bij de commissie die deze vorm van euthanasie onderzoekt. Een advies van de commissie ligt nu bij het Openbaar Ministerie. Die moet bepalen of de arts volgens de wet heeft gehandeld. Daarbij telt het advies van de commissie zwaar mee. 5 leden van de Taliban krijgen een visum van 1 dag voor een bezoek aan Brussel. Afghaanse delegatie komt op uitnodiging van de Europese Commissie praten over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De Belgische regering heeft de visa moeten verstrekken, zegt deze journalist van de VRT.
4: Minister van Buitenlandse Zaken Prevost was er zelf geen voorstander van. Maar de onderhandelingen met de Taliban zijn een initiatief van de Europese Commissie en die zetelt nu eenmaal in Brussel, aldus Prevost.
3: Het bezoek ligt erg gevoelig vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij werd gezien als een van de machtigste mensen in de muziekindustrie. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Rod Stewart, Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive overleed thuis in New York op 94-jarige leeftijd. Het weer, het is overal droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon. Het blijft droog. En bij weinig wind wordt het van noord naar zuid 26 tot 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
6: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, waarschuwen de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, veelal bij luchtaanvallen. De VN zegt ook dat de internationale hulp afneemt. 5 jaar geleden pleegde het leger een staatsgreep in Myanmar en sindsdien woedt er een burgeroorlog. De junta treedt hard op tegen verzet vanuit de bevolking. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Oekraïne heeft vandaag ook aanvallen uitgevoerd op Rusland, onder meer op een fabriek waar elektronica voor raketten wordt gemaakt. Daarbij vielen volgens de gouverneur van de regio Voronezh 5 doden. Ook zouden tientallen mensen gewond zijn geraakt. Tialf is door het Internationaal Olympisch Comité goedgekeurd als locatie voor het Olympisch schaatstoernooi in 2030. Daarmee is het nog niet zeker dat het evenement inderdaad naar Heerenveen komt. Volgende week maandag wordt er nog vergaderd door het Franse Olympisch Comité. Als dat ook instemt met Tialf is het wel zeker en zijn de Olympische schaatswedstrijden in 2030 in Nederland. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Argentinië is zeker van de volgende ronde op het WK voetbal. In Dallas won de ploeg met 2-0 van Oostenrijk dankzij 2 goals van Messi. Hij is nu de WK-topscorer aller tijden. Messi miste na 9 minuten nog een penalty, maar maakte even later alsnog zijn 17e WK-doelpunt. Daarmee ging hij de Duitse spits Miroslav Klose voorbij. In de blessuretijd van de tweede helft viel Messi's 18e WK-doelpunt. Het weer, vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon, blijft droog en bij weinig wind wordt het van noord naar zuid 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Knauwkste Grunnige van 2026.
1: SS, veel scoren. Ja. Nou ja, dit is de naam.
2: Nou ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
3: op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 12 uur.
3: Lars Militsen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en sindsdien woedt er een burgeroorlog. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Oekraïne voerde ook aanvallen uit op Rusland. Onder meer op een fabriek waar elektronica voor raketten worden gemaakt. Daarbij zouden 5 doden zijn gevallen. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Dat de wedstrijden naar Heerenveen komen is nog niet definitief. Volgende week praat het Franse organisatiecomité daar nog over. Het zou voor het eerst zijn in ruim 100 jaar dat er Olympische wedstrijden zijn in Nederland. En Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won afgelopen avond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Messi is daardoor nu topscorer aller tijden met 18 goals. De Argentijn is bezig aan zijn 6e WK voetbal. Het doelpuntenrecord stond eerst op naam van de Duitse spits Miroslav Klose en die heeft Messi inmiddels gefeliciteerd. Het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. En overdag is er opnieuw volop zon. En dan wordt het 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 1 uur.
3: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De WK-wedstrijd Frankrijk tegen Irak ligt stil. De tweede helft is uitgesteld vanwege noodweer in Philadelphia. Het onweert en de autoriteiten vinden het te gevaarlijk om verder te spelen. Het publiek is gevraagd om de tribunes te verlaten. Frankrijk staat voor met 1-0 dankzij een treffer van Kylian Mbappé. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep. Sindsdien moet er een burgeroorlog. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York. Hij werd 94 jaar. Dan nog even terug naar het WK voetbal. Oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer aller tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. De Argentijn komt daarmee op 18 goals op een WK. Dat zijn er 2 meer dan Klose, die 16 keer scoorde voor Duitsland. Dankzij Messi's doelpunten is Argentinië door naar de volgende ronde van het WK. Het weer dan nog. Het koelt af naar 11 tot 17 graden vannacht. Morgenochtend opnieuw volop zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Heb je met akkoord? Maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 2 uur.
3: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De WK-wedstrijd Frankrijk tegen Irak wordt weer hervat. De wedstrijd lag zo'n 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Toeschouwers werden gevraagd om de tribunes te verlaten, maar mogen inmiddels weer terug. Het regent nog wel, maar het onweer is overgetrokken. Frankrijk staat voor met 1-0 dankzij een treffer van Kylian Mbappé. Rond deze tijd begint ook de wedstrijd Noorwegen tegen Senegal. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Over het motief van de schutter is niets bekend. Premier Carney reageert geschokt. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson.